0: 182 in de nacht van 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Binnen nu en 10 minuten kan jij de trotse eigenaar zijn van een kakelvers tientje. En het enige wat jij daarvoor nodig hebt, dat is een klein beetje inschattingsvermogen. We gaan het spelletje Wat denk je zelf spelen en dat is echt heel erg makkelijk. Ik leg het even kort uit. We gaan vanaf hier de studio van 3FM rijden naar een bepaalde locatie in Nederland. Nou, dat kost natuurlijk een aantal kilometers. Die aantal kilometers kosten een aantal liters benzine. En exact dat aantal liters gaan wij in de auto gooien. Weet jij precies op het juiste moment stop te roepen dat we dat aantal liters wat we nodig hebben in de tank hebben zitten? Dan win je een tientje. Het is dus super makkelijk, hè? Gewoon stoproepen, meer is er niet nodig. Denk je, joh, dat inschattingsvermogen, dat komt wel goed. Stoproepen, dat doe ik ook op dagelijkse basis. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Het woordje stop is voldoende en bellen mag ook altijd. 0909-1336 is mijn telefoonnummer en ik neem altijd op, dat beloof ik. Dus nog één keer, het woordje stop in de NPO Luisterapp of 0909-1336 voor je. En wie weet ben jij dan zo de eigenaar van een tientje. Muziek heb ik nog voor je, Taylor Swift ga je zo horen. Maar eerst nog even Another.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Stef, leg mij eens uit, wat is er nou zo leuk aan Jan Smit?
2: Jan Smit, ja, Jan Smit is de droom van elke jonge vriendengroep.
0: Ja?
2: Ik denk, ja, die vent die weet zo'n mooi shirt neer te zetten bij zijn concert. En ja, daar genieten wij met z'n allen van.
0: Hoe doet hij dat dan?
2: Hij neemt heel het publiek mee. Hij betrekt ze in hun optreden. En het is uiteindelijk gewoon muziek die we allemaal kennen. En dus met z'n allen hard mee kunnen zingen. Ja, en dat mag te mooi.
0: Dat is eigenlijk het leukste, dat meezingen.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ben jij een beetje muzikaal aangelegd, Stef?
2: Af en toe heb ik mijn sterke kanten.
0: Oké. Okay. En komt dat ook ten uiting als je Jan Smit meezingt?
2: Hangt er vanaf hoe laat is het de avond, maar verder anders gaat het wel goed.
0: Hey, want jij komt vanaf de Nijmeegse feesten volgens mij, rondom de Klopt. Nijmeegse Vierdaagse. Daar heeft Jan Smit vanavond opgetreden. Hey, hoeveel euro aan pils is er doorheen gegaan?
2: Ik zou dat eigenlijk niet durven zeggen. ik gok een... Ja, we hebben het schappelijk gehouden. Ik gok 50 euro.
0: Oh, dat valt allemaal mee, man, Stef.
2: Ja, dat valt reuze mee. We moesten naar huis rijden, dus we moesten allemaal wel verantwoord blijven.
0: Ja, dat is waar. Dat doe je goed. Hey, maar hoe lekker zou het zijn als je dan met een tientje die je dan gewoon terug kan verdienen? Dan is het maar 40 euro.
2: Ja, absoluut. Nee, dat zou super lekker zijn.
0: Heerlijk, man. Je mag het gaan proberen. We moeten namelijk richting Amersfoort rijden. Daar ben jij nu ook naar onderweg. Dat is vanaf de studio hier in Hilversum 27 kilometers. Daar hebben we dan precies 2 liter voor nodig. Ik ga de slang er zo inhangen voor je. En dan is het aan jou de taak om stop te roepen op het moment dat we op 2 liter zijn. Ik weet niet of je vaak bij een tankstation staat. Ik kan je vertellen, dat duurt niet lang.
2: Nee, daar heb je gelijk in.
0: Ja? Ben je er klaar voor, Stef?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, dan. We gaan beginnen in 3, 2, 1.
2: Stop.
0: Je had bij 2 seconden al stop moeten zeggen, man.
2: Ja? Is dat zo snel?
0: Ja, dat gaat echt snel tegenwoordig.
2: Maar dat is dan zo laat als een slang van de vrachtwagens. Dat telt niet.
0: Nee. Ik heb het gewoon eerlijk gespeeld, jongen. Ik heb het echt eerlijk gespeeld, dat beloof ik je.
2: Okay.
0: Maar goed, 50 euro. Je zei het zelf al, ik heb het schappelijk gehouden. En je mag wel naar huis met een beetje een troostprijsje. Wat misschien eigenlijk wel de leukere prijs was van de 2.
2: En dat is?
0: Je mag een plaatje aanvragen.
2: Ja, dat is Jan Smit.
0: Is dat Jan Smit, ja?
2: Ja, dat is 100%.

Magnetic, de Bauza hoorde je. Ja, hoe een simpele shower thought tot een traditie kan leiden. Nou, hoe dat werkt, dat ga ik je zo vertellen. Eerst muziek van David Guetta na Royal Otis. Dit is Oysters in My Pocket, nu op 3FM.

gezorgd, zeg. Oi, oi, oi. Memories, David Guetta in de nacht van 3. Jij hebt vast wel eens een shower thought gehad. Het zijn van die spontane ideeën, hè, of gedachten die je onder de douche krijgt wanneer je... Ja, van die dingen eigenlijk waar je nooit eerder over na hebt gedacht. Een voorbeeldje is het alfabet is eigenlijk gewoon een lijst met geluiden die wij als mensen ooit hebben afgesproken met elkaar. Dat is gewoon zo. Heb je nog nooit eerder over nagedacht, maar je staat onder de douche en opeens denk je... Nou, verrek, het schijnt nog waar te zijn ook. De bassist van Rondé, die heeft dus ook van deze douche-gedachten. Hij bedacht ooit onder de douche een soort rap... die hij nu voor elk optreden van Rondé backstage met elkaar wordt gezongen... om elkaar gewoon even lekker op te hypen... zodat ze vol energie op dat podium kunnen knallen. Wil het nou net zo zijn dat ik ook wel eens onder de douche sta... en voor mijzelf ook zo'n rap heb bedacht? Yo, yo, we zijn hier weer bij 3FM... en ik vermaak je met mijn stem. Ja, misschien moeten we het toch maar even aan Rondé overlaten...

altijd jammer gevonden dat hij dan nog niet gewoon één keer nog om af te sluiten zegt One More Time. Maar goed, zo heet in het plaatje in ieder geval wel. Daft Punk hoorde je. Ja, twee polsen breken. Je denkt nu misschien, dat is echt het allerkutste wat je kan overkomen. Maar vertrouw me, het kan gewoon het begin van je carrière zijn. Role Model, die brak zijn eerste pols tijdens een ski-ongeluk. Dat is vervelend. Een paar weken later opnieuw tijdens het skateboarden. Misschien niet meer op planken gaan staan, als ik een tip mag geven. Maar toen zat hij dus maandenlang thuis. En in plaats van zich te vervelen op de bank, dacht hij, nee, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon mezelf leren produceren. En precies daar is het allemaal geboren, begonnen, ontstaan. Dus ja, twee polsen breken levert ons hele leuke goede muziek op. Van Role Model in dit geval. Dit is High Hopes 4000 op 3FM.

0: Britney, bitch. Heerlijk, wat een lekkere plaats, zeg. Scream and shout, Will I Am. Ik wilde William zeggen, joh, klopt helemaal niet. En Britney Spears, natuurlijk. Hey, ga je nog op vakantie? Of ben je nu op vakantie? Luister dan even goed, want mijn lieve 3FM-collega's van de ochtendshow, Wijnand en Jamie, hebben echt iets heel erg leuks voor je. Tot en met 14 augustus kan jij namelijk een kaartje sturen vanaf je vakantieadres. En dan maakt het helemaal geen reet uit waar je zit, of je nou op de Bahama's zit, of gewoon lekker in Nederland, Renesse, waar dan ook, maakt niet uit. Stuur je een kaartje, dan maak je kans op een kaartje terug. Dan niet een saaie ansichtkaart met erop dan de locatie waar je op dat moment bent. Nee, je kan gewoon concert te goed winnen. 100 eurotjes, dat is lekker zeg. Wil je dat nou? Denk je nou, joh, kaartje, ken ik wel sturen? Kijk dan eventjes op 3fm.nl voor alle info. Ook het adres waar je naartoe moet sturen, ook niet onbelangrijk natuurlijk. Of stuur gewoon het woordje kaartje via de NPO Luisterapp en dan regelen wij de rest voor je. Dus, wil je een kaartje sturen, kans maken dus op een kaartje terug. Je weet het, in de NPO Luisterapp, kaartje of 3fm.nl/kaart.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: We want more.

0: Milky en Mograp. You are just the way you are. 3FM. En daarvoor natuurlijk ook nog The Weeknd, Blinding Lights, Harry Styles, American Girls heb je gehoord. En straks komt er nog veel meer jouw kant op. Zoals zo, Safe and Sound Capital Cities na de stand van het land in 2 minuten.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Het is emotie verpakt in trillingen, een taal zonder woorden en het onzichtbare dat je voelt. Kortom, wat weet u van muziek? Dat gaan we zo testen naar Martin Garrix en Capital Cities.

Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this op 3FM. So rewind, beetje als een goede wijn is deze plaat. Heeft eventjes mogen rijpen, een paar jaar op de plank mogen liggen... en nu is die echt hartstikke lekker. Repeat it, hoor die op 3. Het leukste, meest verwachte, onverwachte SO van Nederland is aangebroken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Ja, de AI-bot die jij normaal bestookt met vragen... gaat nu een vraag aan jou stellen. Namelijk, wie ben ik dan? Ik heb Chat gevraagd zich voor te doen als een artiest... en zichzelf te beschrijven in 3 zinnen. Jou de taak te raden. Wie ben ik? Dit zijn de 3 zinnen van vandaag. We stonden meerdere keren in een uitverkocht Ziggo Dome... Onze leadzanger is gestopt, maar we hebben sinds kort een nieuwe. En een van onze bekendste tracks heeft de mama appelsap Lost in the Lidl. Laat je brein maar kraken.

0: Oh, wie is ChatGPT? Het antwoord hoor je zo naar One Republic. Eerst Lost Boys.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: New
3: on Free FM.
4: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
3: Met 3FM

another. One Republic, Counting Stars. Ik vroeg je net wie of wie is ChatGPT en aan de hand van deze beschrijving moest jij raden wie het was. We stonden meerdere keren in uitverkochte Ziggo Domes. Onze leadzanger is gestopt, maar we hebben sinds kort een nieuwe. En een van onze bekendste tracks heeft de appelsap Lost in the Little. Kensington, hoor je zo.

0: Kensington nog met de oude bezetting. War hoorde je op 3FM. De grootste studio's, de duurste apparatuur, de allerbeste producers. Alles wat je kan bedenken om echt een kraker te maken. Gooi het allemaal maar weg, want het is niet nodig om een toptrack te maken. Kijk maar naar de gasten van Flair. Hun studioapparatuur was nou niet echt al te best. Luister maar even.
1: Eerst zaten we nog bij mij op mijn kamer. Gewoon. Daar was onze studio. Toen zaten we altijd studio, gewoon. Studio. Nou, het was een kruk, een stoel en twee een speakers. Een stoel. Ja. Toen zaten we er altijd op misschien 10 vierkante meter tunes te maken.
0: Dat is alles wat je nodig hebt: 10 vierkante meter, een gammel stoeltje en een kruk voor deze kraker.

0: dagen lowrider door Detroit kan cruisen en dat iedereen mij dan ook tof vindt. Helaas denk ik niet dat dat echt het geval is. Still DRE, Dr. Dre. Lizzie, hallo daar.
1: Hallo.
0: Lizzie van achter de schermen, jij kwam vanmiddag hier zo de studio binnenlopen en je zei, nou joh, ik heb toch gedroomd vannacht, dat is niet normaal meer.
1: Nee, klopt.
0: Vertel.
1: Nou, we hadden een leuk avondje, een leuk feestje gehad.
0: Ja.
1: En dan slaap ik altijd best wel diep.
0: Ja, borreltje gedronken dus.
1: Meerdere,
0: ja. Ja, duidelijk, duidelijk.
1: Ja, nou, dan slaap je best wel diep. Ik weet niet of je dat herkent.
0: Ja, jawel, je slaapt wel vrij fors als je gedronken hebt, ja.
1: Ja. En ik had dus een nachtmerrie gehad dat mijn vriend het met mij had uitgemaakt.
0: Dat is niet boffen.
1: Nee. En blijkbaar was ik daar zo erg in doorgedraaid dat ik wakker werd.
0: Ja.
1: En dat ik gewoon zo boos was.
0: Kijk, het was zijn schuld natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik was boos.
0: ook buiten Dromenland was het gewoon zijn schuld.
1: Ja.
0: Ja, lekker.
1: Maar ik weet er dus helemaal niks meer van.
0: Nee, maar je kan je droom wel herinneren.
1: Ja. Ja, ik vroeg ik dus aan jou.
0: Ik vind dat zo'n raar gegeven, want ik heb dat nooit. Ik onthoud mijn dromen nooit. Ik word wakker, het is gewoon zwart. Ik ben gewoon eventjes afwezig geweest. Ik ben er gewoon weer. Ik onthoud het gewoon niet. En jij vond dat heel raar, dat ik dat zei.
1: Nou ja, deze had ik ook liever niet onthouden.
0: Nee, nee, oké, touché. Maar jij onthoudt je dromen wel. Ik onthoud mijn dromen niet. Het is toch wel interessant om even te checken. Bij jou de luisteraar van, joh, is dat nou, wat heeft de voorkeur? Of wat wordt meer vertegenwoordigd? Je dromen wel onthouden of je dromen niet onthouden?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Gaan we doen aan de hand van een muzikale teamcaptain. We hebben er allebei eentje gekozen. Ik ben gegaan voor deze. Want ja, ik herinner me eigenlijk helemaal niks. Nee. En ik denk dan altijd, joh, wat was het ook alweer? Maar ja, jij hebt dat wel. Jij weet het wel.
1: Ja.
0: Sterker nog, jij weet het nog helemaal terug te vinden. Jij danst zelfs door je dromen.

0: Jij gaat voor Vincent met Dromedans.
1: Zeker. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ik vraag het me ook echt af. Nederland, als je luistert. Hebben wij nou meer mensen die hun dromen vergeten? En ga je dus voor Deadmau5, I remember. En je probeert het te herinneren. Of ga je voor, ja, ik herinner mijn dromen eigenlijk altijd. Dus voor Dromedans van Vincent. In de NPO Luister App opent op dit moment een polletje waar jij het kan laten weten. Nou, ik ben heel erg benieuwd, Lizzie, wat het gaat worden.
1: Ik ook.
0: Ik vraag het
1: me. Gaat zien.
0: Nog één keer dus. Vergeet jij je dromen? Ga dan voor I Remember Deadmau5. Of ben jij iemand die zijn dromen eigenlijk altijd nog wel weet? Dan kies je voor Vincent Dromedans. Wij zijn benieuwd. We horen het zo.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: en Solto, Jamaican Bam Bam, hoorde je. Op 3FM onthoud jij wat je gedroomd hebt. Daar hebben we het eventjes over, omdat jij, Lizzie, van achter de schermen binnenkwam met een nogal heftige droom die jij afgelopen nacht achter de rug had gehad. Ja. En jij met stomheid geslagen was, dus dat ik mijn dromen nooit onthoud.
1: Nee, ja, ik onthoud dat dus wel altijd.
0: Ik doe dat nooit.
1: Nee, dat blijkt maar weer.
0: Wij kwamen er samen niet uit wat nou normaal is, dus we vroegen het aan jou aan de hand van deze teamcaptains.

0: In de App Your Luister App kon je het laten weten. Als jij je dromen niet onthoudt, dan koos je voor Deadmau5, I Remember. Deed dat wel. Dan koos je voor Vincent met Dromedans.
1: Ja. Ja, het lag wel dicht bij elkaar.
0: Het was echt kiele. Het staat 2-2 uiteindelijk. Maar deze was toch eerder bij die twee dan die andere. Sorry, Lizzie.
1: Ja, het is niet anders.
0: Joh, het is 50-50. Dus uiteindelijk, er is geen odd one out, zeg maar.
1: Daarom.
0: Deadmau5 nu voor je. I Remember. Op 3FM.

0: De prachtige stem van Sienna Spyro, Die on this Hill, hoort u op 3FM. Ja, dat brengt ons dan toch langzaam richting het einde van deze show, van dit uur. Maar dan moet ik eerst nog even het woord geven aan jou, Lizzie. Want het is voor ons nu het einde van de show, maar voor jou is het ook een einde op een heel andere manier.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij hebt besloten om ermee mee te stoppen hier zo bij 3FM.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, het is sowieso een hele lastige keuze geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ga iets anders doen.
0: Ja.
1: Ik weet nog niet precies wat.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga kijken wat op mijn pad komt. Ik ga genieten van lekker 's nachts kunnen slapen.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Af en toe ook naar jullie luisteren natuurlijk.
0: Kijk.
1: Maar dit is voor nu wel de juiste keuze.
0: Absoluut. Ik weet wat er achter de schermen dat allemaal, dat het een hele lastige keuze is geweest. Ik denk dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Ik denk ook dat ik namens iedereen spreek hier die met jou gewerkt heeft. Die het echt enorm naar zijn zin heeft gehad. Enorm jouw werk, jouw inzetten echt heeft kunnen waarderen. En kunnen zien wat voor inzet je met je meebracht. Daar wil ik je echt enorm voor bedanken. Dat meen ik serieus. Dat vind ik echt heel fijn dat je dat gedaan hebt. En we kunnen niks anders doen dan je gewoon het allerbeste wensen.
1: Ja, dankjewel. En ook nog naar jou die zit te luisteren. Ik heb echt enorm genoten van iedereen. En alle leuke appjes en belletjes. En ja, echt dankjewel.
0: Jij bedankt.

0: je met 3FM de meeste muziek voor jouw dinsdagochtend. Zometeen Joshua Peter, Inside My Mind, ook Shakira voor je onderweg.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal. 3FM
0: NTR. Jelle Hofbeek. Goedemorgen, ik heb de allerlekkerste muziek voor je meegenomen. Zodat jij goed aan je dag kan beginnen. Zometeen Shakira en Burna Boy, Die Die. Ook de koek zijn voor je onderweg naar Bruno Mars. I just might...

0: Het is dinsdagochtend. Je bent bij 3FM. Lekker dat je erbij bent. Mijn naam is Jelle. En samen gaan we die dinsdagochtend door. Op naar het daglicht. Ik zit even te kijken of het niet al licht is buiten. Volgens mij nog niet. Waarom ben je eigenlijk al zo vroeg wakker? Ben je al de hele nacht aan het werk? Net wakker geworden om te gaan werken? Of ben je net begonnen aan je werk? Of kun je gewoon niet slapen? Ik vind het altijd leuk om even van je te horen. Samen staan we lekker erop namelijk. En dan kan ik de muziek op jou aanpassen. Dus als jij erbij bent, stuur even een appje via de NPO Luister app. Of bel even in, dat kan ook 0909-1336. Vind ik altijd gezellig. Ik muziek voor je draaien. Zometeen The Cooks, She Moves in Her Own Way. Ook Calvin Harris, Desire is voor je onderweg na 3FM Talent. Joshua Peter.
1: 3FM. Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hoi, ik ben Joshua Peter en ik ben 3FM Talent.

Shakira en Burna Boy, dit bye bye. Goedemorgen, het is 3FM waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle, samen staan we vandaag lekker op. En dan vind ik het altijd leuk om even wat van je te horen. Is wel gezellig, toch? Een beetje een soort van kleine community vormen vanochtend. Het is best wel vroeg. Roos die is erbij, die stuurt: goedemorgen Jelle. Vandaag begint mijn werk weer na 2 weken Tenerife. Moet toch weer even wennen aan die vroege tijden op de wekker. En Luca die stuurt net terug van een lange, late dienst met de vrachtwagen. En nu heerlijk lang uit mijn bed in. Dat klinkt heel lekker, Luca, wel te rusten. Als jij er nou bij bent, laat even van je horen. De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. De koek nu.

Als je deze zomer nog naar een dik festival gaat, zou ik echt zoveel mogelijk optredens meepakken. Mensen die naar Best Kept Secret zijn geweest, die kregen dus een heel leuk cadeautje tijdens de set van Sef. Hij opende zijn set namelijk met een gloednieuwe track De Laatste Zomer. Die hoorden zij als allereerst. En gelijk werd daar de videoclip opgenomen. Je hoorde hem net op 3FM, terwijl ze 3FM megahit. En mocht je niet bij de festivals kunnen zijn, niet getreurd. Bij 3FM hoor je de nieuwste en fijnste tracks van dit moment. En heerlijke tijdloze tracks, zoals deze van Gotye. No.

of Desire hoorde je bij 3FM. Het is natuurlijk enorm fijn om samen te werken met de mensen die jij het allerleukst vindt en die hetzelfde leuk vinden als jij. Maar dat laatste is soms wel handig om te laten gaan. Het zijn vaak samenwerkingen van artiesten waarvan je het eigenlijk niet verwacht, die uiteindelijk echt waanzinnig uitpakken. Bijvoorbeeld het nummer Princess of China van Rihanna en Coldplay. Of wat dacht je van Jay-Z en Linkin Park, Numb Encore? En deze remake van het origineel is ook echt een perfect voorbeeld. Tame Impala en Jenny hoor je samen. Dit is Dracula.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: FM ontdek je nog.
1: Ik ben helemaal verkocht. Echt helemaal. Daar was ook wel heel weinig voor nodig, want mijn favoriete artiesten heeft nieuwe muziek uitgebracht. En dat nummer staat zo hard op repeat bij mij, dat ik heb besloten dat ik jou er ook fan van ga maken. Dat gaat me lukken, ik ben overtuigd. Er zitten beats in, er zitten diepere lagen in de tekst. Ik zou zeggen, dit moet je horen. Het is nieuwe muziek van Vrouwtje. Ik wou dat ik jou was nu op 3FM.

Snow Patrol op 3FM. You're the Shut Your Eyes. Neem jij jezelf wel een beetje serieus? Ik hoop dus van niet. Miresha is het grote voorbeeld dat alles niet zo serieus en zwaar hoeft te zijn. Haar levensmotto, je moet om jezelf kunnen lachen, neem het allemaal niet zo serieus. Een beetje genieten, een beetje doen wat je leuk vindt en dan komt het vanzelf allemaal een keer goed. Het nummer wat ik nu voor je ga draaien wilde ze al lang maken, maar mocht niet van haar oude label. Nu is ze independent en maakt ze alleen maar muziek wat ze zelf wil maken. Dat is nog iets lekker, hè? Heeft ze dus met deze gedaan. Bibi Rexha en Faithless nu in de vroege ochtend van 3FM. Dit is New Religion.

Foster the People op 3FM. You're the Pumped Up Kicks. Ik heb zometeen muziek voor je van Major Lazer. Light It Up is voor je onderweg. Ook Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear en Teddy Swims ga je zo horen. Na de Kid Laroi en Justin Bieber. Stay nu op 3FM.

0: Een mooi weertje vandaag, hè? Ik ben zo slecht in lulpraatjes maken. Heb ik zo je hulp even bij nodig na het laatste nieuws?
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik wilde zeggen 3FM verkeer, maar er is helemaal geen verkeer. Het is vakantie. Ik zou zeggen lekker doorrijden.
2: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Ik ben dus echt zo slecht in het maken van een lulpraatje in smalltalk. Heb ik zo je hulp bij nodig. Ook muziek van Teddy Swims voor je onderweg. Na Major Lazer, light it up.

0: Op 3FM, you're the kingdom of fear.
1: 3FM, Jelle Hoffink.
0: Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Je luistert naar 3FM. En je luistert naar een DJ die niet goed is in praten. Dat is gek, hè? Als dit praten hier vind ik helemaal niet erg. Maar het moment dat ik ergens een lulpraatje moet maken, even smalltalk moet maken bij de kapper, in de supermarkt, waar doe ik het allemaal nog meer? Laatst toen ik een fiets kocht via Marktplaats. Ik kom daar gewoon niet uit. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe zoiets in elkaar steekt, waar ik over moet beginnen. En daar wil ik beter in worden. Dat is mijn missie voor deze zomer. Ik wil beter worden in smalltalk. Dus ik had laatst luisteraar Edmund aan de lijn en die gaf mij een tip.
2: Ja, maar het is altijd de mensen die gaan altijd over het weer praten omdat ze niks anders te lullen hebben. Snap je?
0: Oké, dus ik moet op zoek naar iets anders wat niet het weer is. Iets waar ik wel makkelijk over kan lullen.
2: Ja, precies. Wat interessants, weet je. Wat je zegt van, nou, wat ik laatst heb meegemaakt of wat ik laatst gedaan heb. Zoiets, weet je wel.
0: Dus niet het weer. Iets wat je laatst hebt meegemaakt. Gisterochtend, hier ook op 3FM, probeerde ik dat door te bellen met luisteraar Hilde. Even kijken of ik toen een lulpraatgesprekje aan kon gaan. Oordeel zelf. Heb jij wel eens een nieuwe fiets gekocht?
3: Nou, ik moet zeggen dat mijn fiets al heel lang stilstaat.
0: Ah, ja. Nee, ik moest laatst dus in één keer voor het eerst zelf een fiets kopen. Nou, dat was een ervaring. Je moet in één keer op allerlei dingen letten. Ik had dat nog helemaal niet in de gaten.
3: Waar moet je op letten dan?
0: Nou ja, of er geen roest op zat. Of die nog een beetje in goede staat was. Of de kabels het allemaal nog deden. Het ligt niet aan jou, Hilde. Maar ik vind het nou nog niet echt lekker werken of zo. Ik weet niet of dit dan het onderwerp is wat ik moet aansnijden.
3: Nou ja, dat weet ik ook niet. Nee, ja, ik zou misschien zeggen, heb je nog leuke plannen dit weekend?
0: Oké, een nieuwe fiets is dus ook geen goed gespreksonderwerp. Heb jij nou de gouden tip? Ben jij echt koning of koningin van de smalltalk? Meld je even in de NPO Luister-app. Ik kan je heel goed gebruiken. Iets met vraag hoe je weekend is. Maar ja, het is ook dinsdag, dus je weekend kan nog best wel ver weg zijn. Ik kom er niet uit. Ik heb zoveel errors in mijn hoofd. Heb jij verstand van smalltalk? Kom even door in de NPO Luister-app. De gouden tip. Dat is waar ik naar op zoek ben.

3FM, je hoorde Illegal. Ik ben dus zo bijzonder slecht in smalltalk maken. Dus ik wil daar graag beter in worden. Ik ben 20 jaar, je zou toch zeggen dat ik het inmiddels zou moeten kunnen. Maar ik loop er helemaal op vast. Dus ik dacht, 3FM luisteren in Nederland, dat is de place to be hiervoor. Kijk even in de NPO Luister-app naar de tips die zijn binnengekomen. Alza die zegt, je legt jezelf te veel druk op en daarom begin je met ABC-vragen. Het is net flirten, gewoon laten gaan en geen voorgeleerde zinnetjes. Ik heb dus nog nooit geflirt in mijn leven. Ik weet niet of ik hier nou wat aan heb. Aan de tip van Hans Welt, die zegt, als je bij de kapper zit, knippen die zei ik en houdoe. Heb jij nou de gouden tip voor smalltalk?

Warren, Passenger, hoor je in de vroege ochtend van 3FM. Stel hè, dat je voor je werk Goedemorgen. Stel je voor dat je voor je werk dat je... het is ook vroeg. Stel je voor, je doet je werk zo goed dat mensen denken dat het AI is. Dat wilde ik zeggen. Inmiddels miljoenen streams op Spotify, maar heel weinig Instagram-volgers. Dan zou je toch denken, dat kan niet echt zijn. Is het AI? Zijn de volgers gekocht? Het antwoord? Nee! Aan alle kanten is de band nu aan het bewijzen dat ze alles zelf maken. En gewoon echt enorm goed zijn. Your Temper City nu op 3FM. Dit is een...

Cascada, je hoorde Evacuate the Dance Floor. De grootste karaoke van Nederland. Het is 6:01. Nog een half uurtje tot de 3FM ochtendshow met Mark Meijer. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij begint de vermoeidheid nu een beetje erin te sluipen of zo. Ik kan wel wat extra energie gebruiken. En er is dan niks lekkerder dan keihard meeschreeuwen met je radio. Daar is de grootste karaoke van Nederland voor. Ik heb 2 nummers voor je uitgekozen waar je gegarandeerd 100% woord voor woord op kan meeschreeuwen. En de vraag is, waarop schreeuw je?

Oasis en Wonderwall. Waar zing jij liever op mee? Je vindt een bolletje in de NPO Luister-app. En daar kun je kiezen. Optie A, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Of optie B, Oasis, Wonderwall. Als je wilt meezingen, zou ik het wel weten. Stemmen via de NPO.

Hayley Williams hoorde Good Old Days op 3FM. Je valt midden in de grootste karaoke van Nederland. Dat is een moment om even lekker mee te schreeuwen met je radio. Om wakker te worden. Om wat extra energie te krijgen. De keuze gaat tussen Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper of Oasis Wonderwall. Stemmen kan heel simpel. Via de NPO Luister-app staat een polletje. Klik even optie A of optie B, wat jij liever wil horen.

0: Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun en Oasis, Wonderwall. Bas, ik moet zeggen, jij was er echt als de wiede weer gaat bij.
1: Ja, ik dacht dat moet vlug worden, want ik had een A echt totaal geen zin en een B wel heel veel zin. Ik denk dat moet vlug hebben.
0: Ik wilde zeggen, je was de eerste stemmer. Ik lees je appje even voor, dat was B, B, B, B, B, B, B. Nou, heel veel duidelijker kun je het niet hebben volgens mij. Dat wordt A, toch?
1: Ja, het is goed bij jou. Nee, B.
0: B, oké. Want jij bent onderweg naar werk of ben je aan het werk?
1: Nee, ik ben onderweg naar mijn werk.
0: Je bent onderweg naar werk. En wat ga je vandaag doen?
1: Ik ga vandaag onder de funderingslaag voor de grote industriehal gaan wij aanbrengen.
0: Een grote industriehal en daar wordt de fundering vandaag voor aangebracht. Wat een interessant werk. Deze heb ik nog nooit eerder gehoord. Dat doe je dan 5 dagen per week op allerlei plekken waar dan funderingen gelegd moeten worden.
1: Nee, wij doen eigenlijk het grondwerk eigenlijk voor heel veel industriehallen.
0: Ja.
1: Daar zijn we dan bezig met de verhouding eigenlijk aan te leggen. Dus dat is dadelijk met die boorstelling allemaal die palen in de grond kunnen boren. Je moet ook ergens stevig op kunnen staan. Daar zijn we nou mee bezig. En dan straks de riool leggen, zo'n werkzaamheden allemaal.
0: En bouw je uiteindelijk ook mee of doe je puur dat voorbereidende werk?
1: Wij zijn meer voorbereidende werk.
0: Ah ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben niet heel thuis in deze wereld. Dus ik vind het fascinerend om er van alles over te leren. Maar daar zijn we hier uiteindelijk niet voor. We zijn hier voor de muziek. Je keuze was dus meer dan duidelijk.
1: Ja.
0: ga ik die voor je draaien onder 1 voorwaarde. En dat is dat je wel echt keihard mee gaat schreeuwen.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Top, jij hebt geen stem meer na vanochtend, hoor ik al.
1: Nee, dat heb ik al niet, dus dat komt goed uit.
0: Kijk, super, dan kun je er ook weinig meer aan verliezen. Hey Bas, werk ze vandaag en dankjewel voor je stem, hè.
1: Jojo, werk ze, hallo.
0: Het is de grootste karaoke van Nederland op 3FM. Even lekker meeschreeuwen met deze classic van Oasis, Wonderwall, hoor je nu.

George Ezra op 3FM, de Green Green Grass. Ik was het bijna vergeten totdat Eva appt. Vandaag is de Vierdaagse van start gegaan. Ze stuurt bezig met de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Heel veel succes als jij hem ook loopt.

Kings of Leon op 3FM. Je hoorde Youth Somebody. Het is bijna 6 uur. Je wordt lekker wakker met 3FM. Zometeen hier de 3FM ochtendshow met Mark Meijer. Muziek van Somber is voor je onderweg. Homewrecker ook. Alice DJ ga je horen. En jouw kans op een ijsmachine. Serieus, dan is dat een airfryer. Zometeen de 3FM ochtendshow met Mark Meijer. Eerst nog muziek van Dua Lipa voor je. Dit is Houdini.

0: laatste nieuws van de NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: kan je gebruiken vanmorgen. Komt niet warm vandaag. Komt nog wel later. Warm welkom bij de ochtendshow van 3FM op dinsdag 21 juli. Het is 10 minuten na 6 uur. Mijn naam is Mart. Ik ben deze zomervakantie de invaljuf voor Wijnand en Jamie. Die van een zeer, zeer, zeer welverdiende vakantie, kan ik als persoon dicht op het vuur wel zeggen, aan het genieten zijn. Goedemorgen. Ik vind het heerlijk om alvast even wakker te worden samen met jou in de voorhoede. Hè. Tussen 6 en 7 uur 's ochtends ben je onderdeel van het selecte club. Die mensen dat vroeg wakker is. Dat het land draaiende houdt op het moment dat andere mensen zeker de zomervakantie nog op één oor liggen. Hoewel er toch wel wat dingetjes gaande zijn. Maar je merkt toch wel dat er 's ochtends zijn wat minder mensen op de weg. Het is wat minder aan de hand. De kranten zijn gevuld met alles wat ze maar bij elkaar kunnen grijpen. Want de komkommertijd is ook weer begonnen. Maar Keesje ziet er bijvoorbeeld de voordelen in. Die is ook lid van de voorhoede. Die zegt, ze lekker stil op de weg. Dus ik kan 10 minuutjes later weg dan normaal. Nog even een koffietje gepakt op de bank. Heerlijk. En Lara zegt, weer dagje naar kantoor vandaag. Dus de ochtend goed beginnen met jullie. Nou, ik hoop dat jij in dit geval ook goed is. Want ik moet zowel Wijnand als Jamie tegelijkertijd zijn. Maar met alle stoornissen die verder aan mij kleven, zou 2 mensen tegelijkertijd moeten zijn. Ook prima moeten lukken.
1: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Als je ochtends wakker wordt met een brandend iets dat je in je hoofd hebt, dan kan je altijd de voorhoedevraag van vandaag worden. Je mag mij het hemd van het lijf vragen, want ik ben een open boek. Maar als je dingen wil weten, iets wil bespreken wat er in het nieuws geweest is of wat dan ook, meld je dan meteen om 6 uur even via de NPO Luister-app. Kan je gratis berichtjes sturen. Wie weet wordt jij wel de voorhoedevraag van vandaag. Deze is goed van Christian, die zegt goedemorgen Mart. Ik loop vandaag de eerste dag van de Vierdaagse tot en met vrijdag. Elke dag 40 kilometer wandelen. Had jij niet ook in Nijmegen moeten zijn? Ja, ik ben geboren en getogen en inmiddels trots Nijmegenaar. Dat heeft wel geduurd totdat nadat ik de stad uitging. Maar ik denk dat veel mensen die ervaring zullen kennen. Niet zo heel warm worden van de stad waar je woont totdat je weggaat. En denkt, god, dat was eigenlijk toch wel leuk. En ik vind het inmiddels de allermooiste stad van Nederland. En het is eigenlijk elk jaar hetzelfde. Want wij en Jamie gaan elk jaar op dezelfde tijd op vakantie. Namelijk rondom de Vierdaagse. Het is ook vorige week woensdag was mijn verjaardag. En ik was ook altijd jarig in of om de Vierdaagse week. Dus ik heb altijd dingen rondom die week. En het zelf lopen, ja. Ja, ik wil dat uiteindelijk wel een keertje gaan doen in mijn leven. Misschien is ik net als Wijnand en Jamie het voor elkaar krijgen om in de zomer op vakantie te zijn in plaats van 's ochtends om 4 uur mijn nest uit te moeten. Maar vooral de feesten zijn eigenlijk stiekem leuk. Ik heb de afgelopen dagen heel veel Instagram-stories gezien van alle mensen die ik ken van de basis- en de middelbare school. Het zag er wel weer heerlijk uit. Rutger van Barneveld, die zijn grote zomerhit Zwoele Zomernachten onder andere aan het doen was daar. En Snolle Bollekes en Emma Heesters en weet ik van wie er allemaal staan daar op die Vierdaagse feesten. Als je vroeg wakker bent om daar te lopen, dan wil ik je heel veel succes wensen. Als je nog wakker bent, want dat is wel de traditie die erbij hoort. Als je gaat feesten, moet je ook wakker blijven tot 's ochtends, tot de mensen gaan lopen. En dan de lopers uitzwaaien voordat je je nest in gaat. Dan hoop ik dat je leuke feesten gehad hebt.

leeft toch wel eens in de veronderstelling dat sommige muziek een beetje pittig is op de vroege ochtend. Maar dan zit je hier en dan zit je naar Evolution van Nothing But Thieves te luisteren. Denk ik, perfect echt. Heerlijk om even je bed uit te beuken. Ik weet dat het een dodelijk cliché is, maar voelt als cafeïne voor mijn koppie. Nothing But Thieves en Evolution hoorde je van een album Stray Dogs. Dat er ergens later dit jaar, volgens mij over een maandje van anderhalf, twee gaat aankomen. Zeer benieuwd. In de ochtendshow van 3FM, goedemorgen. Het is 9 minuten voor 6:30. Mart op de plek van Wijnand en Jamie. Fijn dat je onderdeel bent van de voorhoede. Heb je jezelf al aangemeld via 3fm.nl/voorhoede? Mocht je dit voor het eerst horen, of al vaak gehoord hebben, denk ik, weet helemaal niet wat het is. De voorhoede, dat is een select clubje mensen dat bij elkaar komt tussen 6 en 7 ochtends. Als de meeste mensen of nog op één oor liggen of heel voorzichtig de dag aan het beginnen zijn. Maar ja, jij bent gewoon al bezig. Jij bent al op, je bent up and about. Je zit naar 3FM te luisteren. En dat kan je wat voordeeltjes opleveren. Sowieso een felicitatie en een kaartje op je verjaardag. Maar we weten ook een beetje meer van wie je bent. We kunnen wat beter met je kletsen. We hebben wat meer tijd, wat meer ruimte. Dus als je onderdeel wil zijn van dit clubje, 3fm.nl/voorhoede. Els is dat ook, die zegt goed. Goedemorgen, ik zag net alle Vierdaagse wandelaars al lopen. Heel veel succes voor iedereen. Daan meldt zich present, zegt goedemorgen. En er zijn wat mensen jarig vandaag uit de voorhoede. Onder andere voorhoedelid nummer 36, Gino Schepers, 43 jaar. Is normaal gesproken om 5 uur wakker. Dus Gino, als je dit hoort op je verjaardag, van harte gefeliciteerd. En Serge Meeuwissen wordt 56 jaar vandaag. En zou ook al wakker moeten zijn. Dus Serge, als je dit hoort, 56, prachtige leeftijd, van harte gefeliciteerd. Het is de dinsdagochtend, 21 juli 2026, in de ochtendshow van 3FM. We krijgen flink zonnetje vandaag, maar ook wel wat wolkenvelden. Is op zich een prima zomerdagje als ik het zo hoor. 20 tot 25 graden vandaag. En de opposites, een slapeloze nacht, hoor je binnen een paar minuten. Eerst op 3FM.

0: audio episoire komt binnen via de NPO luister-app van trouwe luisteraar Edmund. Luister even.
1: Double espresso.
0: Naar aanleiding van Sabrina Carpenter met espresso, die is juist door. Ik heb hem net ook gekregen, Edmund Contian. Au, heet. Hij is wel lekker, hij houdt je goed wakker. Je hoorde trouwens ook nog de opposit zijn slapeloze nachten. Binnen een paar minuten, je nieuwsupdate. Martijn Middels gaat zo aan.
2: What's

0: luistert naar 3FM. Je hoorde Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Binnen een paar minuten spelen we laatste letter deze zomer. Niet een airfryer te winnen, maar iets wat ik beter bij de zomer vond passen. Namelijk een ijsmachine. Zou jij wel zo'n ding op je keukenblad willen hebben staan waarmee je je eigen ijsjes kan maken? Je eigen smaken, roomijs, alles erin wat je wil, zonder dat iemand je veroordeelt over hoeveel of wat het is? Stuur dan nu eventjes je naam in via de NPO Luisteraar.
1: NOS op 3.
0: Het is 1 minuut over 6:30. Martijn Middel heeft het nieuws. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. De Vierdaagse van Nijmegen is vanmorgen om 4:00 van start gegaan. Marsleider Henry Sakkers gaf het startsein.
3: We gaan aftellen. 10,
2: 47.000 mensen mee uit meer dan 70 landen. En de deelnemers worden ook steeds jonger. Vandaag lopen ze over de Waalbrug de Betuwe in. In het centrum van de plaats Elst worden ze onthaald door dweilorkesten en duizenden toeschouwers. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Ze willen weten hoeveel mensen zelf online medicijnen kopen zonder toezicht van een arts. Het gebeurt steeds meer. Ja, de deskundigen van Trimbos vinden dat gevaarlijk. Omdat er geen arts bij betrokken is dus. En ook omdat het soms om namaakpillen gaat. Om het overvolle stroomnet te ontlasten zet netbeheerder Stedin 4 gasgeneratoren neer in de buurt van Utrecht. Het gaat om plekken waar het niet lukt om op drukke momenten genoeg stroom te leveren aan huizen en bedrijven. Die generatoren zorgen ervoor dat er op die momenten toch genoeg stroom is.
1: Het WK voetbal.
2: Ja, een enorm feest in Madrid gisteravond. Wereldkampioen Spanje is gehuldigd. De spelers kregen 1-1 een helden onthaal op een groot podium. Net als de laatste aanvoerder Rodri.
4: Nuestro capitán!
2: Ja, de spelers waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en de Spaanse koninklijke familie. Daarna kregen ze een lange busrit door de stad en het was druk. De Spaanse sportkrant Marca schrijft 2 miljoen mensen. Ja, een groot deel stond daar dus mee te zingen en mee te juichen. Spanje won zondagavond de finale van het WK. Het werd toen 1-0 tegen Argentinië. Heb ik nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken met vanochtend.

0: twee keer het spelletje laatste letter. Dus veel kans om de highscore neer te zetten. Degene die op vrijdag de hoogste score weet neer te zetten. Die wint normaliter een airfryer. Maar deze zomer heb ik gekozen voor een ijsmachine. Lijkt me wel leuk dat je dan in de zomer lekker je eigen ijsjes kan maken thuis. Hoef je de deur niet uit, die koken een hit in. Het spelletje werkt als volgt. Je kiest een beginletter en dan krijg je daarna een categorie om een woord bij te verzinnen van mij. De laatste letter van het antwoord dat je geeft moet vervolgens de eerste letter zijn van het antwoord bij de volgende categorie. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey,
1: hallo.
0: Ik zat eens eventjes te denken. Die ijsmachine die zou gezien jouw werk bij jou in heel goede handen zijn, of niet?
1: Ja, die komt wel goed van pas, ja.
0: Want jij werkt bij een sauzenproducent en daar ben jij productontwikkelaar. Dus dat betekent echt dat jij verantwoordelijk bent voor het maken van de nieuwe producten.
1: De sausen. Ja, ik ben daar verantwoordelijk voor.
0: Kun je een saus van jouw hand noemen?
1: Chili-sausen, woksausen.
0: Oh, dus als ik weer even een teriyaki sausje haal bij de supermarkt, dan zal dat zomaar uit jouw klauwtje kunnen komen.
1: Uit mij, ja zeker.
0: Nou,
1: mijn eigen merk.
0: Nou, dan heb jij vast ook wel ideeën over hoe je je eigen ijs moet maken.
1: Ja, daar kan ik wel wat mee, ja.
0: Ik moet wel zeggen, ik zou daar geen hoisin saus in doen. Ik denk dat dat niet heel erg geslaagd zou zijn. Maar jij weet dus wel een beetje hoe je ingrediënten bij elkaar mikt en er wat lekkers van maakt.
1: Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
0: Nou, dan ben ik benieuwd of jij de highscore die op dit moment op 4 staat kan verbreken. Met welke letter wil je spelen?
1: Met de letter S.
0: De beginletter is S. Dan gaan we nu beginnen. Een bekende Nederlander.
1: Susan.
0: Een kleur.
1: Kleur. Met de E.
0: Zou ook met de N kunnen, hè? Susan kan ook met de N.
1: Kak.
0: Denk aan bouwhesjes.
1: Ik weet het niet.
0: Oh, jammer. Oh. Ik was zo benieuwd geweest wat jij voor ijs had gemaakt met die ijsmachine. Oh. Maar we zijn helaas niet verder gekomen dan één. Ik dacht nog, als jij Suzanne van Suzanne en Freek bijvoorbeeld bedoelt, dan had je met de N nog neongroen of zo kunnen spelen.
1: Ja, dat is lastig.
0: Ja, het is een pittig spelletje, zeker om 6:50 ochtends. Als er een moment komt dat je denkt, verdomme, ik wil een keertje revanche, dan kan dat gewoon. Dan kan je je aanmelden via de NPO Live app.
1: Ja, ga ik doen.
0: Werk ze vandaag, Iris. Doei, doeg.
1: Dankjewel, doei.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Live

formidable. De meneer die nu gaat horen, die heeft een uitstekende social game. Veel en goede posts op zijn Instagram. En toen ging ik dus vandaag weer eens even kijken wat er allemaal gaande is. Hij staat in een manege. Met, zeg maar, echt voor een hek waar een paard doorheen koekeloert. Met bubbels. Naast Milo laat het lukken. Met als caption op de foto alleen maar bubbels op de manege. Nou, als iets echt klinkt alsof je aan ChatGPT vraagt, kun jij een titel van een Antoon-liedje verzinnen? Dan is het bubbels op de manege. Maar het zou best kunnen dat zij samen een nieuw liedje gaan maken, want ze hebben er samen al wel eens eentje gemaakt. Dit zijn Antoon en Milo laat het lukken. En dit voelt wel als een soort teaser post. En er staat over een maandje op Lowlands. Dus het zou dan best kunnen dat ze een liedje uitbrengen. En dat Milo laat het lukken dan op Lowlands bij de Antoon show komt. You heard it here first. Dit zou zomaar kunnen. Het gaat over Antoon. Dit is op dit moment zijn nieuwste liedje. En dat heet De Enige.

0: Beyoncé. Texas Hold'em bij 3FM. Heb jij een woningzoekend kind? Of ben jij misschien zelf wel woningzoekend in de omgeving van Amsterdam? Nou, dan zometeen geweldig nieuws voor je. Het kost je maar 1300 euro, maar het pareltje dat je ervoor terugkrijgt, dat is echt niet normaal. 3FM.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
19: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Die flitsers met Tom bij TomTom.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
0: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
21: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
22: 3FM.
23: De dinsdag van 3FM, je hoort zo meteen Direct 90's Kid. Je hoort nu het nieuws, dat krijg je van Martijn Middel.
24: Goedemorgen, we zien het allemaal verkeerd volgens deze man.
25: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval.
24: Ja, wat er helemaal niet saai is, hoor je zo.
26: NOS op 3.
24: Ik begin in Utrecht, want daar worden op verschillende plekken gasgeneratoren neergezet om pieken op het stroomnet op te vangen. Dat lukt bijvoorbeeld bij winkelcentrum Hoog Catharijnen niet om altijd genoeg stroom te leveren. Daar komt dus zo'n generator te staan, maar echt alleen voor uitzonderlijke momenten, zegt netbeheerder Stedin.
27: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit.
24: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huizen en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. De democratie in Nicaragua is definitief dood. De leider van het land in Midden-Amerika, Daniel Ortega, heeft gezegd dat er geen verkiezingen meer zullen zijn. Ortega is al sinds 2007 aan de macht en heeft sindsdien alle verkiezingen gewoon gewonnen, tussen aanhalingstekens. Elke keer werden zijn belangrijkste tegenstanders uit de race gehaald of gevangen gezet. Leerlingen in groep 8 krijgen een hoger middelbare schooladvies als ze in een matige klas zitten. Dat staat in een onderzoek waar Trouw over schrijft. Dus zit je in een matige klas en ben je goed, dan krijg je een hoger schooladvies dan wanneer je in een goede klas zit en jij een middenmotor bent. De onderzoekers hadden niet verwacht dat de positie van een kind in de klas zo bepalend zou zijn. Ja, we gaan eruit met fruit, want het is een uitstekend perenjaar. Nederlandse telers kunnen waarschijnlijk 10% meer plukken dan vorig jaar. Al die extra oogst gaat wel naar het buitenland, want hier wordt de peer steeds minder populair. Daar baalt deze perenboer natuurlijk van.
25: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
24: In plaats van peer zijn we de laatste jaren vooral meer tropisch fruit gaan eten, zoals mango en meloen. Het weer, een mix van zon en wolken, met vanochtend nog de meeste zonneschijn. Het wordt 20 tot 25 graden.
26: 3FM.
28: Ster. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: diverse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Maatschappij, dat ben jij.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: 3FM. Hallo NCRV. Wijnand en Jamie.
4: Zijn even op vakantie, daarom Mart hier. Een heel goede morgen. Het is 6 minuten na 7 uur. En ja, we moeten het toch maar weer eens een keer over de huursituatie in Amsterdam.

90s Kids. FM. Wijnand en Jamie in de ochtend. Heel goedemorgen. Zoals je hoort zijn Wijnand en Jamie er even niet. Die zijn van een zeer welverdiende zomervakantie aan het genieten. Mijn naam is Mark Meijer en ik ben deze vier weken even de invaljuf. Fijn dat je nog steeds, ook in de zomervakantie, van jezelf of van andere mensen opstaat met 3FM op de radio. Ook op de dag dat de Vierdaagse van start gaat in Nijmegen. Ongeveer 45.000 deelnemers beginnen aan hun 30, 40 of 50 kilometer durende wandeltocht. En hoeveel er dan daadwerkelijk gefinished zijn, dat hoor je dan weer traditiegetrouw. Zeg maar vanavond, hoeveel mensen er vandaag wel niet over de finish zijn gekomen. Vrijdag is dan dus de laatste dag. Ja, en we wisten al dat de huurprijzen in Amsterdam absurd zijn, maar ik kwam een artikeltje tegen vanmorgen in de Telegraaf. Dat spant wel echt de kroon. Er wordt via Kamernet een studio aangeboden van 8 vierkante meter voor €1300 per maand. Ook nog zonder gas, water en licht. Nou, mocht je je afvragen, hoe ziet de studiootje er dan uit? Er zit een douche boven het toilet om ruimte te besparen. Er is een tafeltje met één stoel en je kan niet koken, want er zit geen gasfornuis of inductieplaat. Maar dat verwacht je waarschijnlijk wel helemaal niet in. Mocht de huurder zelf interesse hebben om te koken, dan kan de huurder ook zo'n eigen elektrische gasstelletje meenemen en op de keuken zetten. Of op de koelkast zetten, is het advies. Oh, we zijn al de hele ochtend met de redactie aan het zoeken en ik krijg nu het linkje doorgestuurd. Dacht, ik ga even kijken, dat vind ik toch wel mooi. Nou, op! Dit kan toch niet? Oh, dit is echt heel erg. Je woont eigenlijk gewoon in je badkamer. Het is ook niet, zeg maar, de badkamer is niet afgesloten. Het is gewoon één ruimte en daar hangt een douchegordijn in. En daarachter is de douche geplaatst met ook een wc eronder. Ah, dit is zo verdrietig. Voor €1300 per maand en dan moet je je gas, water, licht nog betalen. Voordeel is denk ik wel, als je op 8 vierkante meter woont, dat je gas en je lichtkosten niet zo heel hoog zullen zijn. Waarschijnlijk, wat zoveel heb je daar niet van nodig. Maar €1300... Mm.

advertentie ook even te lezen. Dat is zo erg. Very private. The apartment has a lock on the door. Dat mag ik toch non-duur wel hopen voor €1300 in de maand. Mostly suitable for young people who is not in search for a great comfort. Oh, het is echt schateloos. Je kan hem vinden op Kamernet als je nog wat zoekt in Amsterdam. En not in search bent of great comfort. Goed, zonnewolken wisselen elkaar af vandaag. Bijna overal droog. Het is 20 tot 25 graden op deze dinsdag. Die begint met Harry Styles en American Girls op 3.

Rivers, We Found Love, hoorde je bij 3FM. Het vereist nogal wat lef als artiest om net door te breken en dan te zeggen, ik ga nu niet hier maximaal gebruik van maken. Ik ga niet nog 6 liedjes die ik op de plank had liggen in 4 maanden uitbrengen. Ik ga niet in iedere talkshow zitten met iedere artiest die maar wil samenwerken, want nu ben ik eindelijk een grote ster. Gracie Abrams, die brak 2 jaar geleden na heel lang heel hard werken door met dit liedje. Nog deze. En die vestigde haar dan definitief soort van op het topniveau van de artiesten. En waar je dan dus kan denken, oké, nu een nieuw album, nu moet alles gebeuren. Zij zei, oké, ik ga me nu terugtrekken, nu weten mensen wie ik ben. 2 jaar ga ik erover doen en dan komt er een nieuw album van mij. Dus 2 jaar eigenlijk niks van Gracie Abrams gehoord. Die 2 liedjes die je net hoorde, hebben die volledige 2 jaar overleefd. En nu is ze dan terug met een nieuw album. Daarvan kwam het liedje Hit the Wall al uit. Dat is iets vrolijker, iets energieker dan deze. Die is wat chill. Good Reason. Turkish.

commentator Jeroen Guter, wat ik een legende vind. Maar het mooiste moment vind ik dan toch wel, als er dan zo even niks gebeurt tijdens de wedstrijd en er zo'n close-up shot komt van de tribune en dat je gewoon die stilte hoort en voelt die commentator denkt, kut. En die gaat zo zijn papieren erbij. Ze zijn helemaal in paniek. Want ze krijgen een papiertje van tevoren met welke bekende mensen er allemaal zitten, met een fotootje erbij. Maar er waren zoveel bekende mensen bij die WK-finale aanwezig. 25 seconden later was het dan veel zangers. Bijvoorbeeld Pharrell Williams. Je hoorde hem samen met Snoop Dogg en Drop It Like It's Hot bij 3FM. Dit is de nieuwste Bente. Die heet 321.

0: De ochtendshow van 3FM met Bente en 3, 2, 1. Deze zomervakantie, iedere werkdag net na 7:30. Brandende vragen, dingen waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten, maar die wel goede conversation starters zijn als je ze nodig hebt tijdens je vakantie. Heb je nou altijd al willen weten of je van witte wijn prosecco kunt maken door hem gewoon in een sodastream te stoppen en er gewoon bubbels bij te doen? Zometeen een sommelier aan de lijn die het sluitende antwoord gaat geven.
1: NOS op 3.
0: 7:30. En nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Mensen die zelf online medicijnen kopen zonder toezicht van een arts. Ze willen weten hoeveel mensen dat doen en waarom.
3: Het kan zijn dat deze mensen in eerste instantie wel zorg hebben gehad en in behandeling waren bij een arts, maar uit beeld zijn verdwenen. En dan willen we kijken hoe kunnen we ze weer toeleiden naar de zorg en zorgen dat de arts vinger aan de pols houdt. Maar het kan ook zijn dat het mensen zijn die geen vertrouwen hebben in de zorg en zelf op zoek gaan naar alternatieven.
2: Ja, de deskundigen van Trimbos vinden zelfmedicatie gevaarlijk, omdat er geen arts bij betrokken is dus. Maar mensen soms online ook pillen bestellen waar iets anders in zit dan geadverteerd. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran leveren intussen nog steeds weinig op. En in en rond Nijmegen liggen grote stapels blarenpleisters klaar voor deelnemers aan de Vierdaagse. Vanochtend om 4:00 zijn de deelnemers van de 50 kilometer tocht gestart. En alweer een stukje verderop kwam verslaggever Mark Hamer de kopgroep tegen.
4: Oh, lekker hoor. Ja, ja, mooi groepje hier.
5: Ja, er zit wel lekker tempo in. Hè.
4: Ja,
5: ik dribbel er even mee.
4: Kun je het ook bijhouden?
5: Ik dribbel gewoon heel langzaam mee. Maar u bent een beetje aan het snel wandelen.
4: Nou ja, nee. Dit is... het is een wandelprestatietocht.
5: Ja, ja, nee, precies. Wat voor editie wordt het voor u?
4: Nou, voor mij de 10e keer. En ja, ik hoop dat ik heel blijf. Daar gaat het om.
5: Waar zit het probleem dan?
4: Er kan van alles tegen zitten. Je kan vallen, je kan struikelen. Blaren krijgen. Maar goed, tot nu toe is dat nog steeds.
5: Nee. Hoeveel kilometer zitten we nu ongeveer eigenlijk?
4: 12. Zit op 12 kilometer.
5: Nou, ik wens u veel succes vandaag.
4: Oké.
5: Dag heren, dag.
2: Ja, aan de internationale vierdaagse afstandsmars Nijmegen, zoals die officieel heet, doen zo'n 47.000 mensen mee, moet ik zeggen. Die finishen vrijdag op de Via Gladiola in Nijmegen. Het weer, een mix van zon en wolken met vanochtend nog het meeste zonneschijn. Het wordt 20 tot 25

0: eigenlijk... En Mark trouwens hier, goedemorgen op de plek van Wijnand en Jamie. Ik vind eigenlijk niks leuker dan van die niet zo voor de hand liggende... maar wel heel prikkelende vragen. Vragen waarvan je denkt, nou, nooit over nagedacht... maar nu je deze vraag in mijn hoofd geplant hebt, wil ik het antwoord weten ook. Dus ik dacht, laten we deze zomervakantie elke dag zo'n brandende vraag behandelen. Gisteren bijvoorbeeld de vraag van Rosa... waarom zijn de kleuren van de regenboog altijd in dezelfde volgorde? Lang ingewikkeld verhaal heeft iets te maken met het breken van het licht... en de verschillende energiehoeveelheden van de lichtdeeltjes. Dan moet je maar even terugluisteren als je het wil weten. Mocht jij ook een keertje zo'n brandende vraag hebben... mocht je iets invallen of mocht je al een tijdje met iets rondlopen... dan kan je het altijd laten weten via de NPO Luister-app. Dan gaan we het voor je uitzoeken. Vandaag een brandende vraag van Koen.
1: Ik hou dus heel erg van wijn en drankjes met koolzuur. Dus als ik witte wijn in een sodastream stop, krijg ik dan Prosecco?
0: Nou, dan moeten we maar bij één soort mens zijn. Bij één beroepsgroep, en dat is een sommelier. Lucas Wiegman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark.
0: Sommelier winefluencer, mag ik dat ook zeggen, of dat nog niet?
2: Nee, dat vind ik niet echt een leuke titel.
0: Oké, nou, in ieder geval...
2: Sommelier-ondernemer.
0: Sommelier-ondernemer en fanatiek plaatser over wijn. Dat is dan voornamelijk wat ik bedoel. Ik zat jouw Instagram een beetje rond te scrollen. Jij bent liefhebber van wijn en plaatst er veel over. Dus we moeten voor deze vraag bij jou zijn. Als je Prosecco, of nee, als je witte wijn in een sodastream doet... zo'n apparaat wat er bubbeltjes in maakt... heb je dan Prosecco of Cava of Brut?
2: Nou, heel stellig, nee. Maar ik vind het wel echt ontzettend origineel gevonden. eigenlijk om daar iets meer nuance aan te geven is Prosecco, Cava, Champagnes. Dat zijn ten eerste allemaal stijlen van wijn die een bepaalde herkomstbenaming hebben. Dus je mag het alleen Prosecco noemen als het uit het Prosecco gebied komt of Champagne. Dus eigenlijk witte wijn in een sodastream kan nooit Prosecco worden of Cava of Champagne. Mm-hmm. Kan wel een mousserende wijn worden.
0: Precies.
2: En dan moeten we eigenlijk nog een klein beetje meer technisch kijken. En wat heel veel van die mousserende wijnen de bubbel geeft, is de tweede fermentatie. De eerste fermentatie is dus druivensap naar wijn. Dan maak je amé, maar ook CO2. En als je dat dus in een afgesloten ruimte bewaart, of op de fles, zoals met champagne en cava, of in een tank met Prosecco, dan krijg je dus die bubbel. Maar eigenlijk het injecteren van koolzuur in een witte wijn geeft denk ik niet een hele lekkere bubbel waar je echt met plezier van kan drinken.
0: Nee, jij zegt eigenlijk die bubbel die in mousserende wijnen zit, want zo noem je dat, die ontstaat door het vergisten van de druiven. Daar komt die bubbel bij vrij. En dat maakt het natuurlijk ook bijzonder. En dat maakt ook dat die fles zo'n beetje, of die kurk met een beetje kracht van de fles afkomt en zo.
2: Precies.
0: Maar gebeurt het wel eens? Want ik kan me ook voorstellen dat er een soort AliExpress wijnen zijn, zeg maar, waarvan ze denken, nou, we maken gewoon een goedkope witte wijn zoals je die uit een pak kan halen. En dan pompen we daar een beetje bubbels in. En dan lijkt het net Prosecco. Wordt dat gedaan?
2: Ja, zeker. Er zijn echt wel voorbeelden van, ja, zeg maar, entry-level wines, waar ze dat doen. En zelfs ook bijvoorbeeld in Portugal en Vinho Verde, een hele frisse stijl, witte wijnen vaak, waar ze een klein beetje koolzuur toevoegen om een beetje een soort spritzig karakter aan die wijn te geven.
0: Maar als ik je zo hoor, dan zou je het niet meteen aanraden.
2: Nee, maar ik denk wel dat het een heel leuk experiment is. Dus ik voel me wel een soort van nu geactiveerd om dat eens te proberen.
0: Heb je de sodastream thuis?
2: Nee, ik heb het wel gehad. Maar echt zin.
0: Nou, ik heb hem namelijk ook niet thuis. Mocht je nu aan het luisteren zijn en denken, nou ja, of bijvoorbeeld Koen die deze vraag gesteld heeft. Ik ga het wel eens een keertje proberen. Witte wijn door sodastream, dan horen we het resultaat graag. Voor nu, het antwoord op de vraag is dus nee, het wordt er geen Prosecco van. Alleen misschien een heel slechte mousserende wijn. En sommelier Lucas Wiegman, heel veel dank.
2: Cheers. Hoi, hoi.
0: Dit is 3FM met nieuwe muziek van 3FM Talent Flair nu.

0: 3FM en Joe met End of Beginning. Zojuist in onze zomeronderdeeltje brandende vragen. De vraag, krijg je Prosecco als je witte wijn in een sodastream doet? Zo'n apparaat waar je bubbels mee in je drinken kan doen. We hadden zojuist sommelier Lucas Wiegman aan de telefoon. Die zei, nee, ja, je krijgt een wijn met bubbels, maar een Prosecco of wat dan ook mag je het zeker niet noemen. Nou is er nog een goede reden om dit niet te doen. En die komt van Femke. Goedemorgen, Femke.
1: Hey, goedemorgen.
0: Want jij hebt dit ooit geprobeerd. Vertel even hoe dat ging.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ging een weekend weg met vrienden. En één iemand daarvan die vroeg zich af, oh ja, ook eigenlijk dit, kan dit?
0: Ja.
1: Dus we dachten, nou, dan gaan we dat proberen. Ik neem een sodastream mee. Nou, een groot fles wijn in die fles die je erbij krijgt natuurlijk van sodastream zelf. Ja. Maar nou, het ontplofte echt. Het spoot gewoon alle kanten uit die sodastream.
0: Maar hoe kan dat nou? Je zou toch zeggen, het maakt niet uit wat voor drink je erin doet. Want je kunt toch in principe alles in zo'n fles stoppen en er wat bubbeltjes in doen. Hoe kan dat nou helemaal ontploft zijn?
1: Nou, blijkbaar dus niet. Ik weet niet, misschien dat het toch ergens mee reageert of zo.
0: Ja, ik hangt er misschien ook wel vanaf of het een beetje kwaliteitswijn was die jullie hadden meegenomen.
1: Nou, ja, het was supermarktwijn, maar...
0: Dat kan ook gewoon kwaliteit zijn, hè? Dat is het probleem niet. Ja. Maar waar zorgt dat? Want ik zie dus helemaal voor me dat er uit die sodastreamfles dat die wijn alle kanten opspuit. Wat was het gevolg?
1: Nou ja, dus dat alles er helemaal onder zat. Ik stond er dus naast en ik drukte op die knop. Nou, en ik zat er helemaal onder, de tafel zat er helemaal onder. En de helft van de fles was dus ook leeg.
0: Zonde! Dus... Ga je dan met je vrienden even een weekendje weg? En is je wijn op?
1: Nou, we hadden gelukkig nog meer, hoor.
0: Ja, dat was wel te verwachten ook. Oké, dus Femke, definitief oordeel. Prosecco maken in een sodastream?
1: Niet doen. She played

0: je iets merkwaardigs meegemaakt op vakantie?
1: Ja.
0: Waarschijnlijk ook wel een keer iets vreemds met het appartement dat je huurde. Iets niet helemaal in de haak of wat dan ook maar. Twee Belgische koppels die samen op vakantie gingen, die kregen een Airbnb cancellation om echt het allerziekste dat ik ooit heb gehoord. Vertel ik je zo. 3FM.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: 3FM. Dinsdagochtend, 1 minuut voor 8 op 3FM met binnen een paar minuten Mr. Know-it-all. Teddy Swims, hoor je zo meteen. En eerst Martijn Middel, die heeft het nieuws voor je.
12: Ja, goedemorgen. Veel dingen veranderen. Maar dit was 71 jaar geleden al precies hetzelfde.
13: Als van ouds zijn de vierdaagse lopers op de eerste dag van de afstandsmarsen door Elst gemarcheerd.
14: NOS op 3.
12: We nemen zo een kijkje bij de Nijmeegse Vierdaagse. Eerst iets anders. Er komt een onderzoek naar zelfmedicatie. Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen hun pillen en zalfjes online zonder naar de huisarts te gaan. Het Trimbos Instituut wil weten hoeveel mensen dat precies doen.

0: Want een arts kan normaal gesproken kijken, wat is de passende dosering, hoe lang mag je het middel gebruiken, zijn er contra-indicaties, en dat toezicht valt nu weg. Daarnaast, de middelen die online verkrijgbaar zijn, zijn niet allemaal afkomstig uit de apotheek. Het kan zijn om namaakmedicatie, en in dat geval kan de dosering anders zijn of kan de samenstelling zelfs totaal anders zijn, en dat kan levensgevaarlijk zijn.
1: Onder meer spierverslappers voor bijvoorbeeld rugpijn en zware pijnstillers zijn populaire middelen die mensen op eigen houtje kopen. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran leveren intussen nog steeds weinig op. En Amerika maakt ook weer ruzie met Canada. President Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op veel spullen uit het land, zoals cement, wijn en ijshockeysticks. Trump vindt dat de handel met Canada oneerlijk is. Dat zegt hij wel vaker, natuurlijk, ook over andere landen. Veel importheffingen op die andere landen zijn inmiddels door de rechter van tafel geveegd. Ja, het is Blauwe Dinsdag en de Dag van Elst, oftewel dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanochtend om 4 uur gingen de eerste wandelaars van start. En ook onze verslaggever Mark Hamer is er vroeg bij. Hij nam alvast een kijkje bij de verzorgingspost en zag tot zijn verbazing nu al mensen met blaren.
2: Nou, een kleintje geloof ik.
3: En eentje kunnen ze niet vinden.
2: Kunnen ze niet vinden?
3: Nou, met een beetje geïrriteerd plekje.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus,
2: dit is al snel, meneer.
3: Ja, maar kom maar goed dan.
2: Ja, 12 kilometer, eerste medische verzorgingspost. En...
3: Ja, vorig jaar ook en daarna geen last meer gehad.
2: Oh, je bent het gewend.
3: Zeker, ja. Zeker. Komt goed.
2: Mevrouw, u heeft het gevonden, of niet?
4: Ja, het komt goed.
2: Hé, maar is dat normaal dat eigenlijk al zo vroeg er zoveel mensen komen?
4: Hier komen niet zo heel veel mensen vandaan.
2: Nee, maar ja, ik vind eigenlijk, ze zijn nog geen 2 uurtjes aan het lopen. En...
4: Ja, maar ze oefenen al de hele tijd, hè?
2: Ah, dat is het. Van oefenen krijg je ook blaren.
4: Ja, wat dan?
1: Prima wandelweertje erbij vandaag. Een mix van zon en wolken met vanochtend nog het meeste zonneschijn. Het wordt 20 tot 25 graden. 3FM.
5: Ster. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: 3FM. Hallo NCRV. Mark Meijer. En heel goedemorgen. Mark hier op de plek van Wijnand en Jamie. Deze zomervakantie-ochtendshow. Met een vrij gruwelijk afgelopen vakantie voor twee Belgische stellen zometeen.

die genieten even van een zomervakantie met mij, Mark Meijer. Goedemorgen. Hey, en zou jij wel een ijsmachine in huis willen? Ik kan me bijna niet voorstellen dat je er eentje hebt. Je kan hem winnen, gratis. Stuur even je naam via de NPO Luister-app. Spreek ik je zometeen tijdens Laatste Letter. Nieuws van vandaag, er komt definitief geen Formule 1 op het TT-circuit in Assen. De kans dat de Grand Prix naar Drenthe komt is volgens de organisatie zeer minimaal. En daardoor vinden ze de benodigde miljoenen investering niet waard. De kalender is sowieso tot 2030 vol. En eigenlijk heeft de organisatie van de Formule 1 al tegen Assen en het circuit daar gezegd: reken er maar niet op dat jullie hem gaan krijgen. Gaan we niet doen. Dus geen, ook na 2030 geen Formule 1 in Nederland. En wat een zorgeloze laatste vakantienacht moest worden, eindigde in een totale nachtmerrie voor twee koppels uit België. Die stonden voor de deur van hun gezamenlijke Airbnb in, ik denk dat ik Troyes moet zeggen, in Frankrijk. En ze konden er niet in. Ze kregen het sleuteldoosje niet open. Na een korte zoektocht bleek dat het appartement door de politie was afgesloten, omdat er een dodelijke steekpartij was geweest in dat huis. Het was waarschijnlijk een soort mislukte drugsdeal geweest. Airbnb had de boeking moeten annuleren, was om een of andere reden niet gelukt. Dus zij hebben de verhuurder een berichtje gestuurd met: hé, waarom kunnen wij er niet in? En toen zei de verhuurder: is dicht op last van de politie, want er is gisteren iemand doodgestoken in een mislukte drugsdeal in het huis. Ik help jullie wel even met wat nieuws zoeken. Dat is uiteindelijk overigens wel gelukt. Ze hadden die avond nog wel ergens een slaapplek gevonden, maar dit deed mij toch wel eventjes relativeren. Dat ik zeg maar eerder dit jaar in Zuid-Frankrijk mijn Airbnb binnenstapte en tegen mijn vriendin zei: een beetje ongezellig licht, een beetje wit. Uiteindelijk heb je toch liever wit dan rood.

dag om naar buiten te gaan en je niet helemaal de tandjes te zweten. 20 tot 25 graden vandaag. Een klein wolkje, maar ook het zonnetje gaan we gewoon zien vandaag. Ochtendshow van 3FM met Lorde en Royals nu. I've never seen

0: in de ochtendshow van 3FM. En weer iemand die kans maakt op een ijsmachine deze zomer te winnen in laatste letter. Pak jij de highscore aan het einde van de week, dan win jij op vrijdag een machine waar je dus je eigen room dan wel soft ijs mee kan maken. Met alle smaken en alle ingrediënten erin die je graag zou willen. Ik veroordeel je niet. Zolang je er geen foto's van stuurt. Het spelletje laatste letter is niet zo ingewikkeld, maar je moet wel even goed luisteren. Je kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie. Daar moet je een woord bij vinden. Heb je het antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord meteen ook de beginletter van je volgende antwoord. Nou, en dan eens kijken hoeveel je er kan hebben. Bas, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen, Mike.
0: Highscore staat op 4, maar op een schaal van 1 tot 10. Hoe groot is jouw vertrouwen dat jij die highscore gaat breken?
1: Nou, ik speel altijd mee en dan denk je van, ik moet het nog wel kunnen, dus ik ga ervoor.
0: Maar zoals ze dan bijvoorbeeld bij de slimste mens of 2 voor 12 zeggen of met het mes op tafel, als je er eenmaal zit is het toch moeilijker, hè?
1: Ja, je hebt wel veel spanning, ja. Klopt.
0: Wat is de beginletter waarmee je wil spelen?
1: De S van Sebastian.
0: Volgens mij hadden we vanmorgen ook de letter S. Ja, gaan we eens even kijken hoe ver jij weet te komen. Highscore die je moet verslaan is dus 4. Daar gaan we. Een hobby met de S.
1: Speerwerpen.
0: Een film of serie?
1: Nemo.
0: Oh goed, een automerk.
1: Opel.
0: Een lichaamsdeel. Linkerbeen.
1: Linkerbeen.
0: Ja, weet ik niet. Ik weet niet of die gaat. Maar dat was het eerste wat in mij opkwam.
1: Ja.
0: Of, ik weet er nog een andere die met de L begint. Maar er luisteren ook kinderen, dus die ga ik heel even voorhouden. Yeah. Oh, je was zo dichtbij, Bas. 3 van de 4. Helaas, het is niet gelukt. Maar je kunt altijd een ander keertje meedoen als je dat nog wil.
1: Is goed.
0: Ja. Voor vandaag wil ik je werkzaam wensen of heb je vakantie? Weet ik echt niet.
1: Nee, ik ben nog aan het werk. Ik ben met een dubbele carport aan het maken.
0: Een dubbele carport bij iemand aan het bouwen. Nou, dan wil ik je daar heel veel succes mee wensen. Werk ze vandaag.
1: Is goed, werk ze nog.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu IJsmachine via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

Martin Garrix om samen te werken met artiesten uit een net ander genre. Hij is zelf natuurlijk al jarenlang succesvol DJ. Dit maakte hij met Caroline Liar, pop-rockband, dit liedje Smile. En hij stond afgelopen weekend op Tomorrowland en toen liet hij zijn tweede samenwerking inmiddels met U2 horen. Want daar heeft hij al eens een keertje een liedje mee gemaakt en er komt binnenkort een nieuwe aan. En dat klinkt als volgt. Ja, dit is weer een filmpje van een optreden, daar heb je allemaal heel weinig aan. Maar wel interessant om te horen dat de drop van dit liedje gevolgd wordt door gewoon echt de gitaren van U2. De gitaren werden ook hoegenaamd live ingespeeld daar op Tomorrowland. Ik heb daar mijn twijfels bij. Maar er komt dus een soort van dance-rock-blend liedje aan van Martin Garrix samen met U2.

Martin Garrix om samen te werken met artiesten uit een net ander genre. Hij is zelf natuurlijk al jarenlang succesvol DJ. Dit maakte hij met Caroline Alayer, pop rockband. Dit liedje Smile. En hij stond afgelopen weekend op Tomorrowland. En toen liet hij zijn tweede samenwerking inmiddels met U2 horen. Want daar heeft hij al eens een keertje een liedje mee gemaakt. En er komt binnenkort een nieuwe aan. En dat klinkt als volgt. Ja, het is weer een filmpje van een optreden. Daar heb je allemaal heel weinig aan. Maar wel interessant om te horen dat de drop van dit liedje gevolgd wordt door gewoon echt de gitaren van U2. De gitaren werden ook hoegenaamd live ingespeeld daar op Tomorrowland. Ik heb daar mijn twijfels bij. Maar er komt dus een soort van dance-rock-blend liedje aan van Martin Garrix samen met U2.

0: komst van de spelers in de lucht gegooid. En het bleef nog lang onrustig in Madrid. Ja, en als je van kevers houdt, dan moet je in Westerhaar zijn. Ja, nu laat ik het leuker klinken dan het is. Want in het Twentse Westerhaar worden bewoners geterroriseerd door de Colorado-kever. Een kopje koffie drinken in de tuin is er niet meer bij. Er lopen iedere dag honderden kevers.
1: En s'avonds in een uur of 5:30, dan is het net als er een invasie komt. Dan is het verschrikkelijk. Dan kun je begin vooraan, ben achteraan, je kunt weer voor beginnen.
2: Dus ik trap ze eerst dood en dan met stoffer en blik erbij. Maar dan heb ik er wel een 100 of 200 per keer, hè.
1: Van de week had ik al wat in de slaapkamer op de koelkast. Ja, en wat kun je er verder aan doen?
0: Nou, niet zoveel. De gemeente zegt namelijk dat zij niet verantwoordelijk zijn voor ongediertebestrijding in de tuin. Die Colorado-kever is waarschijnlijk op zoek naar eten. Op het weiland in de buurt werden tot vorig jaar aardappelen verbouwd. De favoriet van de kever. Nu groeit er mais en dat lusten ze niet.
3: Oh, selectieve kutbeesten zijn dat ook.
0: Ja. Een beetje jammer voor die mensen. Ja, het weer, een mix van zon en wolken. Vanochtend nog het meeste zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
3: Brief en verkeer dan nog van de ANWB. Het is heel rustig op de weg. 3 files die eruit springen. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. De eerste bij Beverwijk Oost. Komt door de werkzaamheden daar. Je hebt daar ongeveer een half uurtje vertraging. De A12 Arnhem-Utrecht bij Houten Oost. Ongeluk gebeurt. 2 rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum is ook een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook minder en 10 minuten vertraging.

0: Mr. Even met 21 Pilots en Riot hoorde je. Het is 1 minuut voor 8:30 in de ochtendshow. Ik weet niet of je bekend bent met geswiped of gesneuveld, maar het moet eigenlijk haast wel. Als je naar deze ochtendshow luistert, dan ken je het wel. Nou, echt het meest smullen aller tijden. Iedere donderdag, dan wel vrijdag, wanneer het online komt, dan wil ik meteen gezien hebben wat hier gaande is. Want Wijnald en Jamie, die je normaal gesproken in deze ochtendshow hoort, verzamelen de allerlijpste dateverhalen aller tijden. En deze zomer halen we er een paar uit die echt schitterend zijn.
1: NOS op 3.
0: En die van zometeen, die is niet minder dan schitterend. Hoor je binnen een paar minuten. Na het nieuws van 8:30, dat krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. De een leeft er het hele jaar naartoe. De ander zegt, mij niet gezien. De Nijmeegse Vierdaagse is weer van start. Zo'n 47.000 mensen lopen vandaag de Dag van Elst. Vernoemd naar de plaats die ongeveer halverwege de route ligt. En bij de eerste verzorgingspost langs de route in Slijk-Ewijk zag verslaggever Danny Simons deze mensen even uitrusten.
3: Ja. Dit is voor mij de derde keer. Maar gewoon eventjes rustig opstaan, het is altijd fijn. Hè? Nou, we hebben nu een kleine 10 kilometer, 10,5 gelopen, dus dat is prima.
4: Ik kijk eventjes naar uw been.
5: Ja.
4: Ja, dat ziet er niet goed uit.
5: Nee, ja, het idee was dat ik nog ging volleyballen een week van tevoren. Maar dat was niet helemaal een goed idee, want dat doe ik normaal nooit.
4: Wat is het geheim?
6: 53 jaar trainen.
7: Het WK voetbal.
8: Nuestro capitán!
2: In Madrid is het Spaanse elftal gehuldigd nadat ze zondag de WK-finale wonnen. Na een lange tocht in de bus kwamen de spelers gisteravond 1-1 het podium op. Zo'n 2 miljoen Spanjaarden vierden met ze mee. De bondscoach De La Fuente werd na de

0: ochtendshow van 3FM met Wijnand en Jamie. En het is vakantie, dus tijd voor zon, voor vrije dagen. En dus ook genoeg tijd voor een zomerse date. Maar niet elk dateverhaal is natuurlijk een succes.
1: Nee, dat hoor je als je vaker naar ons luistert. Op donderdag in geswiped en gesneuveld. Hartstikke mislukte dates die dan voorbij komen. Maar omdat het vakantie is, hebben we elke dag zo'n geswiped en gesneuveld. Een verhaal om je vingers bij af te likken. Die jij ook kan insturen door even swipe te sturen via de NPO Luisterapp. Dan komt het allemaal goed. Vandaag een verhaal wat iets te maken heeft met een pak slaag. Alice, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Geswiped en gigantisch hard gesneuveld.
2: Ja, zoiets.
1: Waar begon dit?
2: Ik kwam iemand tegen via Tinder. En heel leuke gesprekken met hem. Dus we besloten om elkaar te treffen. Dus om af te spreken met elkaar.
1: En was het nog een ding van waar je dan afspreekt? Hè? Van bij jou thuis of bij mij thuis? Of in Zwitsers grondgebied? Weet je wel, in een cafeetje of zo?
2: Nou, op dat moment zat ik eventjes tijdelijk bij mijn ouders. Dus het leek niet zo handig om bij mij thuis af te spreken. Dus we hadden eigenlijk besloten om dat bij hen thuis te doen. Mm-hmm. En die vriendin van mij, die woonde ook bij hen in de buurt. Ik had het adres doorgegeven. Dus dat was eigenlijk in mijn gedachten helemaal veilig.
0: Oké, en hij doet die deur open. En je ziet hem dan voor het eerst in levende lijve daar staan. Wat dacht je toen?
2: Ik dacht eigenlijk, het komt wel overeen. Met de foto's die ik gezien heb, valt niet tegen. Dus hij liet mij eigenlijk binnen. En ik zit op de bank en hij komt eigenlijk naast mij zitten. En ik kijk eens om mij heen. En het huis stond vol met van die torso-poppen. Met allemaal tuigjes en riempjes. En er hingen zweepjes aan de muur.
0: Nee!
1: In zijn woonkamer?
2: In zijn woonkamer!
0: Nee, maar ben je in een soort van BDSM-kelder of zo terechtgekomen? Of wat was het?
2: Ik denk dat mijn ogen ook steeds groter werden. En ik kijk hem aan. En het enige wat ik kon uitbrengen was... Dus. Hij geeft eigenlijk bij mij aan van... ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Hoe ver jij hierin wil gaan vanmiddag?
0: Nee!
2: En ik heb mijn koffie eigenlijk nog in mijn hand. En ik buig heel langzaam naar voren om die koffie op tafel te zetten. Ik ben opgestaan en ik heb hem aangekeken. Ik zeg, Koen, dat moesten we maar niet doen. En ik ben naar de gang gelopen. Ik heb mijn jas van de kapstok getrokken. De deur open gedaan. En ik ben zo als een soort blind paard naar mijn auto gelopen.
1: Je bent weggegaan, deur achter je dichtgetrokken, nooit meer teruggekomen. Maar heb je ooit nog wat van deze man gehoord?
2: Nee, en ik zal je eerlijk zeggen, ik heb dit zo... Dit is een soort van trauma voor me. Ik ben die avond de stad ingegaan met een vriendin. En ik dacht steeds als er iemand voorbij liep, dat die achter me stond.
0: Een verkeerde achter me staan. Oh, met zijn lederen riempie om.
2: Ja, precies, met al zijn tuigjes in zijn toestand.
1: Wat sterk zeg. Geswiped en helemaal gesneuveld dus. Om de pijn een beetje te verzachten en jou te stimuleren... om toch weer op zoek te gaan om gelukkig te worden in de liefde... waar dan ook, met wie dan ook, hebben wij voor jou een diner voor twee.
2: Nou, wat ontzettend leuk.
0: Ga er lekker van genieten, Alice.
1: Ga ervan genieten.
2: Gaat helemaal goed komen. Hartstikke bedankt.
1: Doeg!
2: Joejoe!
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

Olivia Rodrigo en Stupid Song bij 3FM. Je hebt van die liedjes die honderdduizenden levens krijgen. Dat zijn dan liedjes die vaak geschreven zijn ergens een keer in een land. Niet helemaal duidelijk door wie. En daar zijn dan vervolgens 500.000 verschillende versies van gemaakt. Het ene wel een hit, het andere niet een hit. Goed voorbeeld daarvan is La Colegiala. Dat is Spaans voor het schoolmeisje. Een liedje dat in 1975 geschreven is, veel later een hit werd. En inmiddels, misschien ken je het wel bijvoorbeeld van Jody Bernal, die daar ooit een keer een remixversie van gemaakt heeft. Topic en Becky G hebben ze ook in dat rijtje.

0: Justin Bieber in de ochtendshow van 3FM en Ghost. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat je zometeen toe bent aan Tijdloze Tracks. Het radioprogramma waarmee je dag begint met allemaal bangers. Van sommigen wist je niet eens dat je ze nodig had. Nou, ik zei vanmorgen dat Nothing But Thieves met Evolution een lekkere was om mee binnen te breken. Obi heeft zometeen het liedje van de Foo Fighters dat je ook wel gaat helpen met een beetje motivatie. 3FM.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Het is 9 uur precies, zometeen de tijdloze tracks met onder andere de Foo Fighters en ook David Bowie komt eraan. Eerst het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
12: Goedemorgen, Donald Trump heeft zijn vrienden in Canada weer tegen het zere been gestoten.
13: I get frustrated just listening to these a bunch of rubbish.
12: Ja, je hoort zo waarom. NOS op 3. Op 4 plekken in Utrecht komen gasgeneratoren te staan vanwege het overvolle stroomnet. Die moeten een paar dagen per jaar grote pieken kunnen opvangen. Zodat ook op die piekmomenten bij iedereen de stroom het blijft doen. Maar ja, die generatoren draaien dus op gas. En daar wilden we eigenlijk juist vanaf.
14: Dat was ook juist het dilemma wat wij hadden. Alleen omdat het stroomnet zo vol zit. En wij wel in die piekperiodes ook de bedrijven willen voorzien van energie. Hebben we toch deze afweging gemaakt. En ja, wij noemen het transitiegas. Of een beetje grijs voor groen. Omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
12: Die gasgeneratoren zullen waarschijnlijk alleen nodig zijn op koude winterdagen. Dan gebruiken mensen massaal elektriciteit om huizen en bedrijven te verwarmen en verlichten. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt dat ze binnen 2 weken camera's gaan ophangen om die bekeuringen uit te kunnen delen. Sinds dit weekend mogen er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug, die onderdeel is van de A27. Er is ontdekt dat het staal op sommige plekken niet sterk genoeg is. Het verbod wordt door sommige chauffeurs genegeerd, maar dat gaat binnenkort dus geld kosten. Boze reacties uit Canada op nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Trump. Hij komt met een extra belasting van 50% op veel Canadese spullen. Hij noemt de handel met Canada oneerlijk. En is ook boos omdat de rook van bosbranden in Canada voor slechte luchtkwaliteit in de VS zorgt. De premier van de Canadese provincie Ontario reageert gefrustreerd.
13: So, you know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're gonna need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to these bunch of rubbish.
12: Vorig jaar schoot Canada de VS te hulp toen ze in dat land juist last hadden van grote bosbranden. Ja, Feyenoord verliest middenvelder Hang In Bom. De Zuid-Koreaan gaat naar FC Porto en die club zou daar 4,5 miljoen euro voor betalen. Hang speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord en scoorde 4 keer. Op de clubsite neemt hij afscheid. Hij zegt dat hij op veel plekken is geweest in zijn carrière, maar dat Rotterdam en de Kuip speciaal voor hem zijn. Het weer, dat is een mix van zon en wolken. Met vanochtend nog het meeste zonneschijn. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden.
11: Helemaal niet gek, dankjewel Martijn. Yo. ANWB Verkeersinformatie, 2 ongelukken. Eentje op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Houten Oost. Daar heb je 3 kwartier vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Edel Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. Ook een ongeluk gebeurt daar, 20 minuten op dit moment. 3FM.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Ik zie kleurrijke streken.
21: Ik zie mensen van alle tijden.
22: Ik zie deze stijl wel zitten.
23: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
21: Centraal Museum Utrecht.
24: Laat meer zien.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
26: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
27: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

The Foo Fighters, Learn to Fly bij 3FM. Good morning. Obi hier op je radio met de tijdloze tracks. Hey, ik ben de laatste die een sequel 100 jaar later een goed idee vindt. Ik bedoel, Jurassic World was gewoon niet goed. Die laatste Indiana Jones was niet nodig. Moana, live action, kom op, hey. Slecht. Maar voor deze sequel ben ik wat te porren. Zag een story van Licky Lee. Die gaat weer een remix doen met The Magician. Die dan weer samen deze tijdloze track hebben gemaakt.

Shakira, Murda Boy, Die Die bij 3FM. Nou, zeg dat wel, hé. Het is 9:50 en je radio staat op 3FM. Dank je wel daarvoor. Mijn naam is Obi, aangenaam. Ik zorg ervoor dat je ongelooflijk lekker tot aan de lunch kan genieten van de fijne muziek van 3FM. Het is eigenlijk een vaste belofte. Elke werkdag tussen 9 en 12 krijg je tijdloze tracks. Alleen maar platen die eigenlijk elke shuffle wil overleven. Waar je na 25 jaar nog steeds van denkt, ah, dat is best wel leuk. Van die liedjes, ja, volgens mij heeft iedereen er wel zo eens. Zo'n playlist die je dan aanmaakt op Spotify, waar je je hele leven alleen maar dingen bij blijft stoppen, waar je nooit iets uithaalt, zodat je een soort verzameling hebt van alles wat je leuk vindt. Dat is dit radioprogramma. En het is dus speciaal voor iedereen die op dit moment al naar klant nummer 2 aan het rijden is. Misschien sta je wel ergens een softijsmachine bij te vullen, ben je de winkel aan het openen. Of heb je juist lekker vakantie en vertrek je nu nog. Tikkeltje jaloers op. Je krijgt sowieso gegarandeerd de meeste muziek van Nederland. En alleen maar tijdloze tracks. Met zometeen onder andere Frankie Goes to Hollywood. Ook Lost Frequencies komt eraan met Bastille, Head Down. En Empire of the Sun zometeen. Die zag ik gisteren verschijnen in de NPO Luister-app. Iemand die zei, dat is een tijdloze track, die moet je een keer draaien. Bij deze gaan we regelen.

Lost Frequencies, 3FM. Ze hebben hem zijn eigen stage gegeven op Tomorrowland. En zijn stage heet The Lost Library. Ik moet zeggen, hij is wel veel kwijt, hè? Maar de hele bibliotheek vind ik toch wel echt knap. Gelukkig wisten die bezoekers van Tomorrowland hem wel te vinden. Beloof nog wat voor weekend 2, want er stonden bijna meer mensen bij de boekenkast van Lost Frequencies dan bij de mainstage. Deed hij best wel netjes, eerlijk is eerlijk. Head down hoorde je bij 3FM, good morning. Obi hier, de mega hit van Sef komt er zo meteen aan. En ook Dua Lipa hoor je dadelijk met Be The One. Eerst Cresip in de tijdloze tracks, dit is I Would Stay.

0: Chef en de laatste zomer. Stel je even voor, je bent in New York met een paar vrienden. En je zit op het terras je verjaardag te vieren. WK-finale net afgelopen, dat kan je natuurlijk echt niet bommen, want je bent jarig. En dan loopt de VIP van het stadion toevallig langs je terras leeg. Daar loopt bij Dua Lipa. Die ziet dat jij je verjaardag aan het vieren bent. En die begint even voor je te zingen. En dat klinkt zo.
1: Happy birthday, yeah.
0: En dan denk je, ik hoor Dua Lipa daar niet. Nee, er is altijd één vriendin bij die denkt, ik ben belangrijker dan de rest. Staat Dua Lipa, internationaal gerenommeerd zangeres, staat even een potje voor je te zingen. En die ene vriendin gaat er nog harder doorheen. Ergens op de achtergrond is Dua Lipa aan het zingen. Je moet er maar van me aannemen. Goedemorgen, de tijdloze tracks op 3FM. Mijn naam is Obi. Frankie Goes to Hollywood hoor je zo meteen met Relax. Lang niet meer gehoord. En eerst is de dame herself, Dua Lipa.

0: Joost Hollywood en Relax op 3FM.
1: Tijdloze tracks.
2: Obi Rijmaker.
0: Met zometeen muziek van iemand die schijnbaar met een bakkie op niks meer geheim kan houden. Zijn naam is Sam Fender. Tijdloze tracks. Er verscheen vorige week op Reddit een selfie van iemand samen met Sam Fender. Linkeroog, rechterbroekzak. Ze waren allebei uitgenodigd op dezelfde bruiloft. En onder die selfie werd nog een screenshot gezet van een WhatsApp-gesprek, waarop diegene stuurt: hey, Sam Fender heeft een bakkie op en hij vertelt iedereen hier dat hij volgend jaar de headliner mag zijn op Glastonbury. Nou, die post die heeft een paar uurtjes online gestaan en daarna is hij door een hogere macht offline gehaald.

0: Carly Rae Jepsen met 3FM, Call Me Maybe, hoorde je binnen nu. En een paar minuten, Gabriel Rios, Coolio komt eraan met Gangsta's Paradise en ook Avicii, Waiting for Love. 3FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand.

0: Avicii, Waiting for Love. Komt eraan. Eerst het laatste nieuws, RMS op 3 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. In Indonesië moeten 19 mensen de cel in omdat ze een babyhandelnetwerk hadden. NOS op 3. Ze kochten baby's van vrouwen in geldnood en verkochten die door aan voornamelijk mensen in Singapore, vertelt correspondent Saskia Konniger.
2: Er werd gezegd, nou, wij weten een manier om tot adoptie over te gaan. En sommige gezinnen kregen zo'n 200 tot 250 euro voor een baby. En dan was voor de mensen die de baby's afstonden niet duidelijk wat er met die baby ging gebeuren. Namelijk dat ze helemaal in Singapore terechtkwamen in dit geval.
1: Er zouden op die manier 34 Indonesische baby's zijn verhandeld. Ondanks de verloren finale is de Argentijnse voetbalploeg in eigen land toch feestelijk ontvangen. Duizenden mensen stonden te wachten.

0: zaten, maar Messi kregen ze niet te zien. Die vloog na de finale meteen door naar Miami, waar hij woont. Rijd je straks nog met je vrachtwagen over de Merwedebrug, dan krijg je een boete. De brug moet versterkt worden. Tot die tijd mag er geen zwaar verkeer meer overheen. Maar veel vrachtwagenchauffeurs negeren het verbod. Daarom plaatst Rijkswaterstaat binnen 2 weken camera's. En de eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer over de finish. Ze mochten vanaf 4 uur vanochtend starten en de eerste kwam 20 minuten geleden binnen. Niet alleen voor alle lopers is het flink aanpoten. Ook onze verslaggevers moeten flink aan de bak. Want even stoppen voor een interview is er natuurlijk niet bij.
1: U heeft er pas er goed in.
2: Ja, dat is de leeftijd, hè.
1: Is dit de leeftijd?
2: Ja, dan moet je doorlopen, hè. Ik heb zoveel jaar heb ik niet meer, dan moet je doorlopen.
1: Hoe hard loopt u? Heeft u enig idee?
2: 6,2.
1: Wat is het geheim?
2: 53 jaar trainen.
0: Ja, de echte finish van de Vierdaagse is vrijdag, traditioneel op de Via Gladiola. Het weer, een mix van zon en wolken. Vanochtend nog wat meer zon, vanmiddag wat meer wolken. Bij 20 tot 25 graden.
3: Yo, thanks Martijn. ANWB Verkeersinformatie A12 Arnhem, de Duitse grens. Een grenscontrole zorgt ervoor dat je in ieder geval 10 minuten vertraging hebt. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarn en Houten Oosten zijn bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken dicht, 30 minuten. En dan de laatste op de A76 Geleen richting Aken tussen Knoopend Kundenberg en Duitsland. Ook daar een grenscontrole, 10 minuten. 3FM.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.

0: mee verwarmen en genieten maar. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: 6 minuten over 10. De meeste muziek van heel Nederland krijg je bij de tijdloze track. Zometeen Avicii, Waiting for Love. Ook Gabriel Rios met Broad Daylight. Eerst Coolio.

Gabriel Rios, Broad Daylight. Good morning, 13 minuten over 10. Je luistert naar 3FM, waar tot de lunch de tijdloze tracks elke werkdag te horen zijn. Alleen maar liedjes die generaties overstijgen, die iedereen leuk vindt. Van je neefje tot je opa en de andere kant ook weer op. In die categorie ook zometeen Daft Punk, One More Time komt eraan. Shawn Mendes hoor je zometeen en Prince. Het is deze week het tropenrooster op 3FM. Betekent dat er een heleboel vervanging te horen is. De ochtendshow wordt gepresenteerd door ons aller Mart Meijer. Mijn naam is Obi, ik zit op de plek van Ivo van Breukelen. Straks hoor je Anan. En vanmiddag de middagshow, normaal Barend en Benner. Deze week met Sebastiaan Okhuizen. En dat is wel even heel leuk. Ik zou de radio aanzetten om 4 uur. Hij gaat namelijk de hele middagshow in het Swahili presenteren. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. Je hoort hem vanaf 4 uur op 3FM. Cameron Whitcomb komt eraan. Eerst Avicii, Waiting for Love.

3FM. Je luistert naar de tijdloze tracks, alleen maar platen die eeuwig meegaan. Je hoort hier net zo makkelijk een track uit 98, 89, uit 72 als eentje die vorige maand uitkwam. Waarvan we al weten, hey, over 20 jaar doet hij het nog steeds goed. Hey, en Prince is natuurlijk echt een tijdloze artiest. Zelfs zo tijdloos dat er jaren na zijn dood volgende maand gewoon een nieuw album van hem uitkomt. En die heet Timeless. Nou, hoe toepasselijk. Of het ook tijdloos gaat klinken, we'll have to see. Eind volgende maand is je er. 28 augustus komt het uit. Ik dacht, ik draai er maar even eentje voor je vanochtend. Van de beste man, Prince.

gehoorde klacht op kantoor. De koffie smaakt fucking smerig. Geen probleem, gaat 3FM voor je oplossen met het Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend, ideaal voor op kantoor. Kan je lekker delen met je collega's. Drink je ook een keer wat goeds. En die kan je winnen in de tijdloze tracks. Het is super simpel. Ik heb twee tijdloze tracks in Breukies Blender gegooid. Daar is een beetje een cursed mashup uitgekomen. En de vraag is aan jou, kun je uitvogelen welke twee tracks je hoort? Ik ben vrij trots op deze, let op.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, aan het werk vandaag?
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: En wat ben je aan het doen dan?
0: Ik zit op een voerwagen. Ik heb net de ene locatie gevoerd, dus ik moet nog even naar de andere toe.
1: Ach, wat heerlijk, hé. Dat is een goede dag om aan het werk te zijn. Het is het is mooi weer ook, ja, tuurlijk. Hoe lekker. Moet er natuurlijk wel even een goed bakje koffie bij zitten. Het bakje breuk kan jouw kant op komen als jij hoorde welke twee liedjes in de mashup zaten.
0: Ja. Ja, dat was Taylor Swift met de Fate of Ophelia.
1: Ja, bingo.
0: En John Newman met Love You Again.
1: Dat is helemaal goed. Bakkie Breuk komt jouw kant op. Geniet ervan, jongen.
0: Super, dankjewel.
1: Yo!

stof van de Zwarte Cross is letterlijk nog maar een dag gaan liggen. Ik denk dat ze wel echt terugkijken op een succesvolle editie. Op een paar geblesseerde stuntmannen na. En op de mainstage van de Zwarte Cross stond dit jaar ook The Opposites. En het was wel bijzonder, want na dat optreden zijn ze nog even de camping opgegaan en hebben ze daar ook nog gespeeld. En dan komt die nieuwe ineens echt goed tot zijn recht. Want na een dag Zwarte Cross is iedereen op de camping in principe meer dood dan levend. De nieuwste van The Opposites hoor je nu bij 3FM. Het is Feestje op mijn graf.

0: karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakken.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
10: 3FM. Goedemorgen. 1 minuut over 11. Nog een uurtje tot de lunch. Lekker. Zometeen Natasha Bedingfield op 3FM. Hoi. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. RMS op 3 met Martijn Middel.
11: Goedemorgen. Eet jij nog wel eens peer?
10: Nee.
11: Nee, nou, straks meer. NOS op 3. Ik begin even bij de benzineprijs, want die stijgt langzamerhand naar recordhoogte. De adviesprijs is vandaag weer 2 cent gestegen. Een liter euro 95 kost nu ongeveer €2,60. Toezichthouder ACM staat voor de rechter. Een claimorganisatie wil €15 miljoen schadevergoeding van de ACM, omdat het leverancier Flex Energie onterecht een vergunning zou hebben gegeven. Dat bedrijf ging in 2018 failliet, waarna mensen konden fluiten naar de voorschotbedragen die ze al hadden betaald. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran intussen leveren nog steeds weinig op. En Albert Heijn heeft het kaasruitbroodje aangepast. Dat was een ding. Het broodje smaakte ineens niet meer echt naar kaas, nadat de supermarkt in zee ging met een andere leverancier. Klanten klagen natuurlijk. Nu smaakt het kaasruitbroodje wel weer naar kaas. Ja, en het is een uitstekend perenjaar. Nederlandse telers kunnen waarschijnlijk 10% meer plukken dan vorig jaar. Al die extra oogst gaat wel naar het buitenland, want hier wordt de peer steeds minder populair. En daar baalt deze perenboer natuurlijk van.
12: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
11: In plaats van peer zijn we de laatste jaren vooral meer tropisch fruit gaan eten, zoals mango en meloen. Het weer, een mix van zon en wolken bij 20 tot 25 graden.
10: Alright, thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie dan. A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens, 10 minuten. En hetzelfde geldt voor de A76 Geleen richting Aken. Ook daar bij de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging.
13: 3FM.
14: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Nu bij Dirk, kipsnacks. €2,49. Lekker.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
25: Opgelost, Autotaalglas.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Good morning, de tijdloze tracks op 3FM. Alleen maar liedjes zonder houdbaarheidsdatum. Green Day Basket Case komt er zo meteen aan. En eerst Natasha Bedingfield. Dit is These Words.

Basket Case bij 3FM. Ruik je de warme broodjes uit de kantine al? Begint de cafeïne van je koffie een beetje uit te werken? No stress, ik trek je door naar de lunch met zometeen Jamaica en Bam Bam. Ook zo.

Uchella Solto, Jamaica, hoorde je bij 3FM. Zometeen gaat het weer gebeuren. Wordt er een zwier gegeven aan het request roulettewiel. Er komt een balletje terecht op een nummer. Staat weer gekoppeld aan een muzikale categorie. En aan jou de vraag om er zo snel mogelijk een liedje te sturen via de NPO Luister-app. Kan bijvoorbeeld nummer 6 worden, boybands. Nummer 17, duo's of 26.

0: Haven en Iron bij 3FM, daarvoor Chef Special. Het is bijna 11:30, betekent tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. Tijd voor de Request Roulette. Even een momentje om je muzikale brein te kraken, zo net voor de lunch. De vraag is, in welke categorie komt dat balletje terecht? En weet je dan ook een liedje te noemen dat je via de NPO Luister mijn kant op stuurt, dat we in die categorie kunnen draaien? Tegenover mij zit croupier Jan Willem.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben hem ooit gevonden in het Holland Casino. Sindsdien werkt hij bij 3FM. En jij gaat de zwier geven aan het Request Roulette wiel.
2: Niks aan gelogen.
0: Zou jij alvorens dat te doen toch even willen blazen op die balletjes? Fenomenaal werk weer. Jennifer. Ik hoor witte rook.
2: En is witte rook?
0: Ja. En dat is wel even heel leuk.
2: Nou, ik wilde het eigenlijk zelf ook zeggen, ja. Maar het is ook echt heel leuk. Want het is geworden nummer 33, tijdloze reclamemuziek.
0: Tijdloze reclamemuziek. Oeh, dus liedjes die in reclames hebben gezeten. Ja. Mystery Repeat van Piet Philly en Perquisite.
2: En weet je ook nog welke reclame dat was?
0: Karwei uit mijn hoofd.
2: Ja, dat is helemaal goed. Ik weet dat...
0: Edward Sharpe en de Magnetic Zeros met Home van de IKEA.
2: Ja.
0: Ook een goeie.
2: My Silver Lining heeft in een autoreclame gezeten.
3: Was dat Renault uit mijn hoofd?
2: Ja.
3: Ja.
2: Weet ik niet, maar het zou goed kunnen.
3: Oké.

0: Haven en Iron bij 3FM, daarvoor Chef Special. Het is bijna 11:30, betekent tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. Tijd voor de Request Roulette. Even een momentje om je muzikale brein te kraken, zo net voor de lunch. De vraag is, in welke categorie komt dat balletje terecht? En weet je dan ook een liedje te noemen dat je via de NPO Luister mijn kat opstuurt, dat we in die categorie kunnen draaien? Tegenover mij zit croupier Jan Willem.
1: Goedemorgen.
0: We hebben hem ooit gevonden in het Holland Casino. Sindsdien werkt hij bij 3FM.

0: voor de lunch. De vraag is, in welke categorie komt dat balletje terecht? En weet je dan ook een liedje te noemen dat je via de NPO Luister mijn kat opstuurt, dat we in die categorie kunnen draaien? Tegenover mij zit groepier Jan Willem.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben hem ooit gevonden in het Holland Casino. Sindsdien werkt hij bij 3FM. En jij gaat de zwier geven aan het Request Roulette Wiel.
1: Niks aan gelogen.
0: Zou jij alvorens dat te doen toch even willen blazen op die balletjes? Fenomenaal werk weer. Jennifer. Ik hoor witte rook.
1: En is witte rook?
0: Ja. En dat is wel even heel leuk.
1: Nou, ik wilde het eigenlijk zelf ook zeggen, ja. Maar het is ook echt heel leuk. Want het is geworden nummer 33, tijdloze reclamemuziek.
0: Tijdloze reclamemuziek. Oeh, dus liedjes die in reclames hebben gezeten.
1: Ja.
0: Mystery Repeat van Pete Philly en Perquisite.
1: En weet je ook nog welke reclame dat was?
0: Karwei uit mijn hoofd.
1: Ja, dat is helemaal goed. Ik weet dat...
0: Edward Sharpe en de Magnetic Zeros met Home van de IKEA.
1: Ja.
0: Ook een goeie.
1: My Silver Lining heeft in een autoreclame gezeten.
0: Was dat Renault uit mijn hoofd?
1: Ja.
0: Ja.
1: Weet ik niet, maar het zou goed kunnen.
0: Oké. Heb je er nog meer?
1: Ja.
0: Nee,
1: nu? Nou, nu loop ik wel een beetje vast.
0: Dat is ook oké hoor, dat geeft niet. Een goed reclameliedje, kom maar door via de NPO Luisterapp. Stuur een berichtje naar 3FM. Let me know, welke kan ik voor je draaien? Gaat dat dadelijk gebeuren? Evanescence komt er ook aan in de tijdloze tracks. En 3FM Talent Flair zometeen naar Coldplay. Dit is Adventure of a Lifetime.

0: maak ik deze hier even heel erg blij mee. In de NPO-luisterapp. Die zegt, hey Obi, dit is echt mijn all-time favorite. Evanescence en My Immortal in de Tijdloze Tracks. Goedemorgen. De request roulette viel net op de categorie tijdloze reclamemuziek. Veel goede suggesties even via de NPO-luisterapp. Niet normaal. Ik zie Groove Armada, My Friend van de spa-reclame. Glass Animals met Toes is ook goed. Dandy Warhol's Bohemian Like You kwam heel vaak binnen. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij had gelijk eentje in gedachten waarvan je dacht, dit moet hem worden.
1: Ja, Go Back to Zoom met Electric.
0: Welke reclame was dit van?
1: Volgens mij was dat van de Mentos.
0: Oh ja, met dat potje dat zo open ging en dan vlogen die dingen eruit. Ja, ik weet het wel weer.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Wel echt een goeie. Zodra iemand gehoord, ging hij de rest van de dag ook niet meer uit je hoofd natuurlijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Lekker man. Nou Jeroen, mooie dag vandaag. En ik ga voor je draaien op 3FM.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

XX, boomklappen, 3FM. Weet je wat ik me ineens bedenk? Bruno Mars heeft hier in Nederland 4 shows gedaan in de Johan Cruijff Arena. Hij was zo'n beetje 1,5 week in de hoofdstad. En dan zie je normaal toch wel wat dingen online verschijnen van wat die artiesten dan uitspoken. Ik bedoel, Harry Styles, die is gaan hardlopen en die heeft allemaal toeristische dingen gedaan. Iedereen kwam hem overal tegen. Bruno Mars, niks. Er is niets te vinden over wat die gozer heeft gedaan in zijn tijd in Amsterdam. Waar is hij geweest? Heeft hij de hele tijd in een koffieshop gehangen ergens? Of zat hij misschien in een bootje met Enes en Paak en Giethoorn? Even lekker weg in eigen land.

0: vanaf 12 uur op 3FM. Anan Verboom.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ik heb niet zo'n zware stem als jij.
0: Wat wil je daarmee zeggen?
1: Nee, niks. Maar ik haal het niet.
0: Oh. Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, je komt nog best goed.
1: Aardig.
0: Zo meteen vanaf 12 uur met de meeste muziek van heel Nederland. En de 3 over 12. Drie belangrijkste tracks van vandaag. Wat staat er te gebeuren?
1: Nou, onder andere twee gasten die gaan optreden bij de Vierdaagse feesten. Als je de Vierdaagse gaat lopen.
0: Oké. Okay.
1: Dan word je vergezeld met twee hele goede artiesten. Die gaan daar staan.
0: Oh, okay.
1: En die ga ik zo gelijk voor je draaien.
0: Nou, wat heerlijk. En ook nog muziek van Another en 54 Ultra. Ik zag ook Will.i.am en Britney Spears. In principe...
1: Komt helemaal goed voor
0: je. Ja, dat dacht ik, ja.
2: 3FM.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
15: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je al...

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Zometeen de belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12. En eerst het laatste nieuws met Stef. Stef, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. In Indonesië moeten 19 mensen de cel in omdat ze een babyhandelnetwerk hadden. NOS op 3. Ze kochten baby's van vrouwen in geldnood en verkochten die vervolgens door aan vooral mensen in Singapore. Het ging om tientallen baby's, zegt correspondent Saskia Konniger.
4: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders. Naar verluid zouden de handelaren de baby's hebben aangeboden tussen de 10 en 18.000 euro.
3: De 19 verdachten krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het gaat om 18 vrouwen en 1 man. Het EK Padel komt naar Nederland. Dat heeft de Internationale Padel Federatie bekendgemaakt. Ja, Nederland was niet als enige in de race voor het Europees kampioenschap. Ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden dat toernooi met squashende tenners binnen smashen. Ja, maar Nederland had toch het beste plan, zegt de tennisbond. Die er trots op is dat Nederland zich de laatste tijd heeft ontwikkeld tot een echt padelland. In welke steden het EK Padel is, dat weten we nog niet. In maart volgend jaar is er eerst een voorronde. En daar kunnen padellers zich plaatsen voor de finale week in juli. En een ambulance waar je geen benzine of diesel in hoeft te gooien. En die ook niet aan een laadpaal hoeft op te laden. Studenten uit Eindhoven hebben hem bedacht en gemaakt. Hij rijdt volledig op zonne-energie en vandaag wordt hij gepresenteerd. Alleen, wat nou als het bewolkt is of nacht?
5: Als er geen zon is, zit er ook nog een accu in de auto.
6: Maar in principe is de bedoeling dat alles via zonne-energie gaat, hè?
5: Ja, in principe wel. Dus er zit ook geen oplaadpoort op. Het idee is echt dat je hem gewoon alleen maar oplaadt via de zon.
6: Hij shakt wel lekker, hè?
5: Ja, ja, de demping staat op het moment uit, dus dan gaat hij naar zijn hardste stand. Dus is meer circuitmodus.
3: Die zonneambu is vooral bedoeld voor landen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. Nog weer voor je regelmatig zon met wat wolken tussendoor. In het noorden is het een graad of 20, maar in het zuiden daar kan het wel 24 graden worden.
2: Stef, dankjewel. Yo. Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. 3 files gemeld langer dan 10 minuten, allemaal bij de Duitse grens. De A1 Hengelo richting de Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid, 12 minuten. Bij Zevenaar op de A12, 12 minuten. En de A76 bij knooppunt Kunnenberg, 18 minuten. Sterkte daar. 3FM.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18+ speelbewust.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
13: rolluiken. Kom naar Museum Batavialand.
14: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
13: Parkeren kan bij Bataviastad.
14: Dus kom naar Museum Batavialand.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
14: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
13: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Wat lezen met je doet,
8: Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

Werkdag en de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. Met op nummer 3 twee gasten die vanavond op de line-up staan van de vierdaagse feesten. Mr. Belt & Weasel, hoor je met It's Not Right, But It's Okay.

0: idee waar je naar hebt geluisterd?
1: 3 over 12.
0: Ja, ik vind het heel bijzonder. Dit is echt een liedje dat ik tot voor kort eigenlijk nog helemaal niet kende. Maar wat dus keihard gaat in Amerika. Dus mocht je dit horen en denken, hè? Ik ken het nog helemaal niet. Schaam je niet, want dit is groot aan het worden. Maar je bent een van de allereerste die dit nu ontdekt. Doe je natuurlijk bij 3FM. Ella Langley, dat is de naam, gaat dus keihard in Amerika. Staat daar in de hitlijst boven Taylor Swift. Nou, dan heb je het echt goed gedaan, dat kan je dan wel zeggen. En op nummer 2 dus in de 3 over 12, de belangrijkste tracks van de dag. De nummer 1 die staat dan weer volledig in het teken van de zomer. Ik bedoel, het is hartstikke lekker weer deze dagen. Ook vandaag weer in het zuiden 24 graden, zei Stef net bij de NOS. Ja, dan weet je, het wordt een mooie dag. En dat kunnen we vieren met muziek. En vooral met iemand die de afgelopen jaren heel veel hits heeft gescoord, maar het nu ineens helemaal anders doet. Hij is weer een beetje teruggegaan naar de basis. Heeft zoiets van, ik ga even opnieuw uitzoeken welke instrumenten zijn leuk. Waar kan ik een nieuw geluid mee laten horen? Dat heeft hij gedaan en het is mega goed gelukt. En daarom de nummer 1 van de 3 over 12 vandaag. Die is in handen van Jonas Blue.

zichzelf opnieuw uitgevonden en heeft dat behoorlijk goed gedaan. Jonas Blue, Edge of Desire. Daarmee staat hij op nummer 1 in de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. Hey, welkom. Het is 3FM waar je naar luistert met mij, Anan, op de plek van Mart vandaag. En nog steeds met al je favoriete muziek voor je werkdag. Ray zometeen naar Bryan Adams.

brutalen hebben de halve wereld. Ken je die uitspraak? Brutalen hebben de halve wereld. Ja, Lost Frequencies, die kent hem sowieso, kan niet anders zeggen. Ik zou het niet eens kunnen, denk ik. Ik weet niet of jij dat kan. Gewoon echt brutaal, gewoon zeggen wat je vindt. Overal, tegen iedereen. Ik vind dat af en toe wel lastig. Ter vergelijking, toen ik stage liep, toen zei mijn stagebegeleider... Word eens even wat arroganter. Kom eens even wat meer voor jezelf op en zeg eens dat je iets goed doet. Ja, ik loop dan alleen maar te twijfelen. Ik zit mezelf dan weg te cijferen en zo. Misschien is het herkenbaar voor je, maar Lost Frequencies... Ja, die zegt gewoon zelf dat hij het liedje heeft gemaakt voor de zomer en voor de festivals. Zegt hij zelf. Nou, het stomme is, ik heb er een hekel aan als iemand een grote bek heeft. Maar hij heeft nog gelijk ook, want het is gewoon echt een heel goed liedje. Dus daarom hoorde je net ook lekker bij 3FM. Lost Frequencies en Live It All, nieuwe muziek. En over brutale gesproken trouwens, Niall Horan. Die heeft in een interview gezegd dat hij een IQ heeft van 140 miljoen. IQ weet ik niet, muzikaal meesterbrein is hij wel. Aan de loose, hoor je nu.

op de plek van Mart. En ik ondersteun je lekker met de favoriete muziek op 3FM. Direct zometeen. Oh my god, it's happening. En ik ben benieuwd, ga je nog op vakantie eigenlijk? Het zou lekker zijn, hè, als dat er nog aan zit te komen voor je. Misschien ben je nu wel op vakantie.

Goedemiddag, het is 12:30. Wat fijn dat je bij 3FM bent vandaag. Ik ben Anan op de plek van Mart en ik ondersteun je lekker met de favoriete muziek op 3FM. Direct zometeen. Oh my god, it's happening. En ik ben benieuwd, ga je nog op vakantie eigenlijk? Het zou lekker zijn hè, als dat er nog aan zit te komen voor je. Misschien ben je nu wel op vakantie. Wil ik je even het volgende voor?

0: Goedemiddag, het is 12:30. Wat fijn dat je bij 3FM bent vandaag. Ik ben Anan op de plek van Mart en ik ondersteun je lekker met de favoriete muziek op 3FM. Direct zometeen. Oh my god, it's happening. En ik ben benieuwd, ga je nog op vakantie eigenlijk? Het zou lekker zijn hè, als dat er nog aan zit te komen voor je. Misschien ben je nu wel op vakantie. Wil ik je even het volgende voorstellen. Mocht jij nog weggaan of weg zijn op dit moment, zoek even een leuke aanzichtkaart. Het zou leuk zijn als je namelijk een kaartje stuurt naar Wijnand en Jamie, die je normaal gesproken hoort in de ochtendshow bij 3FM. Dan kan je namelijk een kaartje terugkrijgen. Kijk, zij zijn op vakantie. Ze zouden het heel leuk vinden om kaartjes te ontvangen. En in ruil daarvoor kan jij een kaartje terugkrijgen. En dat is dan geen saaie aanzichtkaart. Dat kan dan zijn een concertkaartje ter waarde van 100 euro. Naar keuze mag je naartoe gaan waar je wil. Gegevens staan op 3fm.nl/kaartje. Daar kan je er alles over vinden. Dus een kaartje voor een kaartje. Zo moet je het zien. Je hoeft een aanzichtkaartje te sturen en je maakt kans op 100 euro concertengoed. 3fm.nl/kaartje. Daar vind je er alles over.
1: Bring the action.

0: Direct en Oh My God Is Happening. Hey, ik heb nieuwe muziek voor je. Moet je even horen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is iemand waar ik echt groot fan van ben. En dat ben ik eigenlijk geworden door YouTube. Voorheen plaatste die altijd video's waarin hij dan binnen 1 uur... ja, muziek ging maken met kijkers. Dan gaven ze bijvoorbeeld wat suggesties. Maak het lekker zomers. Maak het hier en hier over. En nu heeft hij weer een challenge voor zichzelf. Elke maand moet er nieuwe muziek uitkomen. Nou, kan die als geen ander. Nieuw van Blanks. Dit is Buzzin' bij

Snap en Rhythm is a Dancer hoorde je bij 3FM. Wie is, denk jij, de bekendste Nederlander? Het is wel leuk om even over na te denken. Wie is de allerbekendste Nederlander? Ik zat dan gelijk met mijn hoofd bij artiesten of zo. Ik zat te denken Suzanne en Freek of zo. Als in, misschien heb je er niks mee, maar iedereen kent ze. Laten we heel eerlijk zijn. Maar de koning, dat is toch echt de absolute nummer 1. Iedereen kent de koning, toch? Ik denk als je nou minstens een jaar in Nederland bent, dan moet je hem kennen. Maar deze vraag is in Engeland ook een beetje ontstaan, maar dan net even anders, bij een talkshow. Toen werd er gevraagd aan Prins Harry, ben jij de bekendste Harry eigenlijk van Groot-Brittannië? Vond ik wel een leuke vraag. Zijn reactie absoluut niet. Maar hij heeft dus een hele ranglijst voor zichzelf gemaakt van, oké, als we nou alle Harry's uit Groot-Brittannië even moeten rangschikken, wie staat er dan op nummer 1, op nummer 2 en op nummer 3? En toen kwam hij dus met een mooi lijstje. Op nummer 3 staat dan Harry van Harry Potter. Op nummer 2 de voetballer Harry Kane. En de nummer 1 waar niemand overheen kan. Ja, dat is dan toch echt Harry Styles. Dat is toch mooi, hè? Dat je dan bekender bent als Harry dan de prins. Je hoort het nu bij 3FM. American Girls.

0: Fun en We Are Young hoorde je bij 3FM. Ja, ik weet niet of ik de enige ben, maar ik heb nooit echt een idee wat ze eigenlijk zingen in dat liedje. Ben ik de enige die dan altijd een beetje meeneurig, een beetje meemompelt? Ja, het is wel een lekker liedje, eerlijk is eerlijk. Fun hoorde je dus bij 3FM tijdens je werkdag. Hey, welkom. Het is 3FM waar je naar luistert met mij, Anan, op de plek van Mars deze zomer. Hem hoor je in de ochtendshow, daar kan je mee wakker worden tussen 6 en 9. En zometeen, dan wil ik jou als werkende vakantiekracht even in het zonnetje zetten. Mocht je aan de slag zijn, en dat kan zijn op kantoor, dat kan zijn buiten. Misschien heb je een klus binnen. Gisteren sprak ik bijvoorbeeld iemand die zei, die is druk aan het verbouwen in huis met de vloer en alles. Moest allemaal eruit worden gehaald. Vind ik ook werken, dat telt ook wat mij betreft. Mocht je nou ook druk aan het werk zijn, zometeen heb ik een kleine beloning voor je. Hoef je verder niks voor te doen, alleen even laten weten in de NPO Luisterapp dat je aan het werk bent. Nou, wijs terecht de rest voor zich.
1: Zometeen op 3FM. Meer Anan. Met onder andere deze.

0: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving!
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma... door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren... Wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou,

0: wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
14: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: 3FM. 1 uur geweest, 3FM in je werkdag met Teddy Swim, zometeen Mr. Know-It-All. En het laatste nieuws, dat krijg je van Stef. Stef, goedemiddag.
17: Hey Anne, goedemiddag. Een oud energieleverancier krijgt een rechtszaak aan zijn broek.
18: NOS op 3.
17: Een claimorganisatie wil dat gedupeerde klanten van Flex Energie hun geld terugkrijgen. Dat energiebedrijf ging in 2018 failliet. En om te snappen hoe het precies zit, moeten we nog wat verder terug in de tijd, vertelt mijn economiecollega Ruben Eeg.
19: Na 2014, toen kreeg dit bedrijf Energie Flex, die ook wel energie verkocht als Flex Energie, een vergunning om energie te gaan verkopen. Die vergunning kregen ze van de toezichthouder ACM. Het bedrijf ging alleen na 4 jaar al failliet. En na het faillissement bleek, ja, die lui die hadden helemaal geen boekhouding. En er was nog nooit een jaarrekening met een handtekening van een accountant eronder verschenen. Ze maakten nooit winst, hadden een enorme belastingsschuld. Ja, het was eigenlijk niks.
17: Klanten betaalden allemaal voorschotten en ook dat geld was verdwenen. De stichting achter die claim hoopt vooral geld te zien van toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat het energiebedrijf nooit een vergunning had mogen krijgen. De baas van de FBI wil later dit jaar in Rusland op bezoek gaan. Kesh Patel, de baas van die veiligheidsdienst, zou gaan buurten in Moskou en Sint-Petersburg. En waarom precies en of hij ook met de Russische president Poetin gaat praten is nog niet bekend. Als het doorgaat is dat het de eerste keer in dik 13 jaar tijd dat een FBI-baas Rusland bezoekt. En het lijkt erop dat Canada en de VS in relatietherapie gaan. Het gaat al een tijdje niet zo lekker tussen die twee landen. Amerika kwam eerder al met allerlei importheffingen op Canadese producten, maar die werden teruggedraaid door de rechter. De Amerikaanse president Trump probeert het nu nog een keer met heffingen van 50% op onder meer wijn, cement en ijshockeysticks. Maar daarvoor moest hij wel even de geschiedenisboeken induiken.
20: Wat Trump nu gedaan is, hij heeft nu wetgeving uit 1930 dus gevonden, waarin het congres de president ruimte geeft om dit soort maatregelen te treffen.
17: Zegt deze jurist. En als dit plan van Trump werkt, komen er ook weer importheffingen voor andere landen.
20: Ik denk dat Canada zeker niet de laatste kan zijn. En hoe meer zelfverzekerd hij wordt met dat dit, dat hij ziet dat hij hier best een eind mee kan komen, hoe groter de kans is dat hij dit ook aan andere landen zal opleggen.
17: En Canada wil dus nu in gesprek gaan met Amerika over die importheffingen. Het weer, regelmatig zon vanmiddag met wat wolken tussendoor. In het noorden is de graad of 20. In het zuiden wat warmer natuurlijk, een graad of 24.
16: Stef, dankjewel. Brief en verkeersinformatie van de ANWB. De 3 langste files neem ik even met je door. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 16 minuten door een grenscontrole daar. De A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Vaassen. Doe je 10 minuten langer over door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En de laatste, de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Daar sta je 15 minuten vast door een politiecontrolepost.
18: 3FM.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op Lassie.nl.

0: Misschien wel het mooiste liedje van Stromae. Papa Oete hoorde je bij 3FM. Mocht je nu heel hard aan het werk zijn, terwijl sommige mensen lekker vakantie hebben, ongelooflijk goed bezig en daar wil ik je voor belonen.
1: 3FM vakantieklacht.
0: Ik kan me zo voorstellen dat je nu druk aan het werk bent op kantoor en dat je naar buiten kijkt en je ziet misschien wel het mooie weer uit het raam. Misschien ben je lekker buiten aan het werk en hard aan de slag, of je hebt binnen in huis nog een hele hoop klusjes die gedaan moeten worden. Vind ik je ook een harde werker, hoor. Dan doe je het ook hartstikke lekker. En lekker dat je 3FM aan hebt staan, natuurlijk. Ik ben dan op de plek van Mart deze zomer. Hij vervangt de ochtendshow. En in die tijd wil ik jou even centraal zetten als harde vakantiekracht. Jij mag het zeggen. Welk liedje wil je horen? Ja, laten we het lekker bij jou. Waar heb je zin in? Heb je iets waar je altijd heel erg blij van wordt? Iets waar je vrolijk van wordt? Of waar je nog meer energie van krijgt? Je mag het insturen via de NPO Luister-app. Maar dan wil ik je wel even een themaatje meegeven. Dat is misschien wel leuk. Ik ben namelijk enorm fan zelf van muziek. Van een beetje de dance, een beetje die periode. Ik dacht misschien leuk om dus muziek te kiezen die minstens 10 jaar geleden is uitgekomen. Dus 10 jaar geleden of ouder. Dus laten we zeggen alles van 2015 of jonger, dat mag je insturen. En dan leren we elkaar op die manier ook een beetje muzikaal kennen. En hopelijk krijg jij er dan net even wat meer energie van om lekker die werkdag van je goed door te komen. Dus heb jij een liedje van 2015 of jonger waar jij ontzettend veel energie van krijgt, waarmee jij goed kan werken en wat je gewoon onwijs leuk vindt? Kom maar door via de NPO Luister-app, dan hoor je hem zo.
2: 3 en...

0: vakantieklacht.
1: Hey, wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Mijn naam is Anan en ik wil je even belonen voor het feit dat jij nu zo ontzettend hard aan het werk bent. Menig persoon is op vakantie. Dank, jij bent gewoon nog druk aan het werk, druk bezig met van alles. Ik zie het voorbij komen in de NPO Luisteren. Daarom de muzikale keuze helemaal aan jou. En in jou is dit geval Maartje. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij werkt met mensen met een visuele beperking, hè?
2: Ja.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja, ik werk in dit geval dan met mensen met een visuele en een verstandelijke beperking.
1: Ja.
2: Voor Koninklijke Visio, met een V.
1: Ja.
2: En ik begeleid cliënten en hun cliëntsysteem eromheen met hulpvragen rondom slechtziendheid of blindheid.
1: En wat voor soort dingen moet ik dan aan denken? Wat kom je tegen?
2: Scholing van personeel om wat hulp op de groep te kunnen bieden. Contrasten in de leefomgeving aanpassen. Lichtplan, maar ook begeleiding rondom spel en activiteiten. Wat kun je aanbieden? Het is heel erg breed.
1: Mooi.
2: En heel leuk.
1: Ja, klinkt als nobel werk, toch?
2: Ja, zeker. Dat is het zeker. Het is elke dag weer een andere leuke dag. Ja.
1: Wil ik je voor belonen met een liedje aangevraagd door jou. En daarbij was de vraag, kan je een leuk liedje noemen ouder dan 10 jaar? En jij kwam echt meteen met een liedje. Ja, ik vind dit waanzinnig. Maar wat heb jij hiermee?
2: Ja, nou, ik vind het gewoon een onwijs lekker nummer. Maakt niet uit in welke situatie. Er zit heel veel herhaling in, maar het is altijd een heel lekker nummer om gewoon op de achtergrond te hebben of gewoon lekker om op te feesten.
1: Nou, en die herhaling, daarmee kan je het alleen maar goed meezingen, toch? Zo is het ook.
2: Precies.
1: Mag ik jou heel veel succes wensen vandaag met je werkdag nog?
2: Ja, dankjewel. Jullie ook werken, hè?
1: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Dag allemaal. Doeg.
1: Kaushin en Hide You bij 3FM.

meer een zwak voor deze jongen. Jong, getalenteerd, maar hij is ook super sympathiek nog. Twee weken geleden, toen mocht Somber, die je net hoorde, dan mocht hij vlak voor zijn verjaardag langskomen bij Jimmy Fallon. Zo'n hele grote talkshow host uit Amerika. Er komen hele grote sterren langs. En hij is nu een van die grote namen. Hij verovert overal die hitlijsten. In plaats van dat hij uit de hoogte gaat doen en zoiets heeft van, kijk, nou heb ik het gemaakt, jongens. Nou, ik sta er, hè. Ik mag er ook zitten. Neemt hij plaats op die bank en het eerste wat hij zegt in die talkshow, zijn eerste woorden, dat is, dankjewel dat je het mij toevertrouwt om op deze bank te mogen zitten. Dan denk ik, volgens mij heb je niet helemaal door hoe groot je inmiddels eigenlijk bent. En dat jij ook een van die grote sterren bent. Maar dat maakt hem eigenlijk alleen maar leuker, vind ik. Somber hoorde je, My Body Is It Ready bij 3FM. Die komt die werkdag door met S hier en nu, Sapphire.

steeds meer een zwak voor deze jongen. Jong, getalenteerd, maar hij is ook super sympathiek nog. Twee weken geleden, toen mocht Somber, die je net hoorde, dan mocht hij vlak voor zijn verjaardag langskomen bij Jimmy Fallon. Zo'n hele grote talkshow-host uit Amerika. Er komen hele grote sterren langs. En hij is nu een van die grote namen. Hij verovert overal die hitlijsten. In plaats van dat hij uit de hoogte gaat doen en zoiets heeft van, kijk, nou heb ik het gemaakt, jongens. Nou, ik sta er, hè. Ik mag er ook zitten. Neemt hij plaats op die bank en het eerste wat hij zegt in die talkshow, zijn eerste woorden, dat is, dankjewel dat je het mij toevertrouwt om op deze bank te mogen zitten. Dan denk ik, volgens mij heb je niet helemaal door hoe groot je inmiddels eigenlijk bent. En dat jij ook een van die grote sterren bent. Maar dat maakt hem eigenlijk alleen maar leuker, vind ik. Somber hoorde je, My Body Isn't Ready bij 3FM. Die komt die werkdag door met Ed Sheeran nu. Sapphire.

De somber die je net hoorde, dan mocht hij vlak voor zijn verjaardag langskomen bij Jimmy Fallon, zo'n hele grote talkshow-host uit Amerika. Er komen hele grote sterren langs. En hij is nu een van die grote namen. Hij verovert overal die hitlijsten. In plaats van dat hij uit de hoogte gaat doen en zoiets heeft van, kijk, nou heb ik het gemaakt, jongens. Nou, ik sta er, hè. Ik mag er ook zitten. Neemt hij plaats op die bank en het eerste wat hij zegt in die talkshow, zijn eerste woorden, dat is, dankjewel dat je het mij toevertrouwt om op deze bank te mogen zitten. Dan denk ik, volgens mij heb je niet helemaal door hoe groot je inmiddels eigenlijk bent. En dat jij ook een van die grote sterren bent. Maar dat maakt hem eigenlijk alleen maar leuker, vind ik. Somber hoorde je, my body isn't ready bij 3FM. Ik kom die werkdag door met S hier en nu. Sapphire.

een complimentje krijgen, dat is fijn, hè? Als je ouders er tegen je zeggen, of je vrienden, die zeggen dat je er goed uitziet. Je baas op werk dat je het goed doet, dat is wel lekker, toch? Ik ben echt verslaafd eraan, hoor. Ik hou daar zo van. Ik voel me dan gelijk hartstikke goed, weet je. Als je even een complimentje krijgt, kan je nagaan wat Justin moet voelen die je net hoorde. De allereerste track ooit die ze gemaakt heeft, die hoorde je net. En ze kreeg gelijk een compliment van Armin van Buuren dat hij het zo goed vindt en dat hij fan is. Nou, dat is een lekkere binnenkomer, toch? Hey, welkom, het is 3FM tijdens je werkdag. 2:10. Mijn naam is Anan en Lil Nas X ga je zo meteen horen. Old Town Road. En dit is Fleetwood Mac. En Everywhere.

Lil Nas X. En Old Town Road hoorde je bij 3FM. Ja, ik vind het fascinerend. Ik weet niet of jij een beetje goed bent in het bewaren van een geheim. Oh, hoe kan het nou dat dit geheim is gebleven? Ik begrijp hier helemaal niks van. Kijk, we hebben heel veel fans van Taylor Swift, hè? Als in alles wordt gedeeld. Die heeft vast ongelooflijk veel paparazzi onderheen lopen. Als ze ook maar iets zegt tegen iemand, komt het al in het nieuws, in de roddelbladen. Zij heeft een bruiloft gehad, hè? Nou, luister, heel veel mensen zijn hier uitgenodigd. Ze heeft het heel groot aangepakt. In Madison Square Garden in New York helemaal afgehuurd. Miljoenen bloemen zijn er naartoe gedragen. Servetten, die waren geborduurd. Alles was geregeld. Het was op en top prachtig. Er zijn zelfs trouwfoto's gemaakt. Maar het punt is, we zien ze niet. Waarom weten we nou nu nog steeds niks over die bruiloft van Taylor Swift? We zijn drie weken verder en we weten alsnog helemaal niks. Hoe kan dat? Ik vind dat echt fascinerend dat niemand daar iets over durft te delen. Dus we moeten het nog steeds een beetje doen met die geruchten en met de muziek. En meer weten we dus gewoon niet. Ik vind het echt

0: 3FM. Je hoorde 3, 2, 1. En zometeen dan hoor je Sophie. En die heeft de oplossing voor die irritante momenten dat je moet nadenken. Ah, goh, wat ga ik vanavond nou eigenlijk eten? Misschien is het nog ver weg. Misschien zit je er al langzaam mee in je hoofd dat je er al naar uitkijkt. Maar wel denk, ja, wat moet ik nou toch eten? Zij heeft de oplossing. Zometeen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl. Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel.

0: jouw zaken.
1: 3FM. En toen was het alweer dinsdagmiddag. Ja, zo vlot kan het gaan. Met zometeen ex-ambassadors en ook de Balza komt eraan. Aanwezig, uiteraard, is Stef Banstra. En NOS op 3, goedemiddag.
2: Hey Sophie, goedemiddag. Een claimorganisatie wil geld zien van toezichthouder ACM.
1: NOS op 3.
2: En het draait allemaal om flexenergie, dat in 2018 failliet ging. Veel klanten raakten destijds geld kwijt, doordat ze allemaal voorschotten hadden betaald. Maar toch richt de stichting achter die claim zich niet op het energiebedrijf, maar nu dus op de toezichthouder, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg.
3: Ik denk ook een beetje omdat je van een kale kip toch echt heel weinig kunt plukken. Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt en nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
2: En ACM zegt zelf in een reactie dat ze destijds al boetes hadden uitgedeeld omdat de boel niet op orde was bij het energiebedrijf. En het is nu dus aan de rechter om te bepalen of de toezichthouder fout zat. In de binnenstad van Roermond staat nu een monumentale villa in brand. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. Het pand bestaat vooral uit hout en het vuur kan daarom snel overslaan naar de panden eromheen, zegt de brandweer. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt vooral af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Slimme koppen in zo'n gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. Maar als iedereen in zo'n klas goed presteert, dan krijgt diezelfde slimme kop vaak een lager schooladvies. En ondertussen is de Nijmeegse Vierdaagse in volle gang. 45.000 mensen zetten 4 dagen lang het ene been voor het andere. Ja, je moet er maar zin in hebben. Bij de een gaat het ook wat beter dan bij de ander. Deze vrouw bijvoorbeeld ligt op dag nummer 1 al met de voeten omhoog in de tent van het Rode Kruis. Dat zag onze verslaggever Danny Simons.
4: Je bent zo'n 10 kilometer onderweg en ligt al op de brancard. Wat is er gebeurd?
5: Ik heb gisteren preventief mijn voeten laten intapen. Omdat ik best wel snel blaren krijg. Alleen het is helaas toch doorheen gekomen. Dus nu lig ik hier en mag het opnieuw ingetaped worden.
6: Ik ga de voeten eerst nog een keer ontsmetten en daarna gaan we hem afplakken.
5: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
4: Of voor één keer een leuke uitdaging.
5: Ja.
2: Maar ze gaat nog wel door dus met die Nijmeegse Vierdaagse. Het weer heb ik nog voor je. Regelmatig zon vanmiddag met wat wolken tussendoor. In het noorden een graad of 20. In het zuiden is het ietsjes warmer bij een graad of 24.
1: Heerlijk. Dankjewel, Stef. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Rotterpolderplein 20 minuten. En de A12 Arnhem richting Duitse grens bij Oud-Dijk 10 minuutjes.
7: 3FM.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Sophie Hielkema.
1: Een hele goede middag. Happy dinsdagmiddag. En wat fijn dat je weer luistert naar 3FM. Daar ga je absoluut geen spijt van krijgen. Met zometeen de zomerhit van de Balza. Maar eerst nog even chillen tijdens Ex-Ambassadors.

de grootste zomerhit vanuit het buitenland. Zou je niet verwachten toch dat dat uit Noorwegen zou komen? De Bauta en Magnetic bij 3FM. Dit weekend galmt hij vast weer uit iedere speaker bij de strandtenten. Ik zou zeggen, reserveer dat plekje maar alvast. Komende zaterdag in grote delen van het land 25 plus graden. Dat betekent dat je de komende dagen al kan bedenken wat er op die borrelplank komt te liggen. En hoeveel ijs je nodig hebt voor je appelrolletjes. En welke salade je dan voor het idee dan daarnaast gaat serveren. Nou, mocht je nou het recept willen voor de allerlekkerste saladedressing ooit, stuur dan even een slablaadje in via de NPO Luister-app. Ja, ik weet het, het is heel erg libellen wat ik nu zeg. Maar het is een vinaigrette van mijn moeder. Het is echt een winner. Dus die krijg je van mijn slablaadje in de NPO Luister-app. En net zo lekker is de mega-hit van deze week. Die is van Stephanie, heet De Laatste Zomer. 3FM.

Beste concert ooit in de Ziggo Dome in Amsterdam een paar jaar geleden. Blijft gewoon zo gek om dan die ene artiest waarmee je opstaat en naar bed gaat. Nou ja, goed, mocht ik willen. En mee in de auto zit die dan voor je neus te zien optreden. Waiting on the World to Change van de grote Mr. John Mayer. Pure schoonheid. Ik denk over 20 jaar nog steeds zo'n tijdloze track. En als je er ook zo van genoten hebt, zorg dan dat je morgen weer luistert tussen 9 en 12. Obi Rijmakers die gaat weer een heel fijn stel aan dit soort liedjes met eeuwigheidswaarde voor je draaien. Onder andere The Verve en Bittersweet Symphony komt voorbij. Armand van Helden met You Don't Know Me. Ik heb al even gespiekt in het draaiboekje van morgen. En zometeen, nou, een van de beste danceplaten door een van de meest iconische DJ's aller tijden op 3FM. Levels van Avicii staat voor je klaar, ook Joshua Peter. Maar eerst nog Doja Cat samen met SZA. Dit is het zwoele Kiss.

The Talents, Joshua Peter met zijn wildere sound Inside My Mind. Van een beetje routine in het leven. Ja, zeg dat je 30 plus bent zonder echt te zeggen dat je 30 plus bent. Nou, kan natuurlijk ook als je 18 bent. Maar dit is hopelijk ondertussen een van je vaste momentjes op de werkdag. Een nieuwe editie van Megahit Memories over een kleine 10 minuten. En jij kan dus alvast raden welk liedje ik vandaag als verrassing voor je heb meegenomen. Ik heb zelfs altijd 1 seconde eruit geknipt. En ik ben benieuwd of jij scherp bent op deze dinsdagmiddag. En mij exact kan vertellen welk liedje hier heel kort hoort. Daar komt hij aan. Ja, toen ik zei kort, bedoelde ik ook echt kort. Misschien nog even een bonusrondje. Ik zoek de artiest en de titel van de Megahit Memory van vandaag. Nou, deze is zo leuk en heb je ook zo lang niet meer gehoord. Maar er is maar 1 goed antwoord, dus drop hem nu

0: Fashion time. Ik heb het zelf 2 keer geprobeerd. De eerste keer dacht ik dat iedereen over mij aan het praten was. Dat ze zo aan het smiespelen waren, fluisterend. En de tweede keer dacht ik ga het ziekenhuis bellen. Want ik dacht dat mijn hart uit mijn borst ging klappen. Conclusie, niet mijn ding. Je kan niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb. Maar misschien beter om een takkie roken over te laten aan de experts. Namelijk Snoop Dogg en Willie Nelson. Dat zijn 2 artiesten. Nou, ze zijn samen nog net niet het logo van het cannabisgebruik. Ze zijn echt de boegbeelden daarvan. Ja, ik zou je graag tegenhouden om dit soort verdovende middelen te gaan gebruiken. Maar goed, ik vind het moeilijk om te zeggen of je er nou echt vroegtijdig aan overlijdt. Want Willie Nelson is op dit moment 93 jaar oud en nog steeds in het leven. Hij komt uit 1933. Dus ik wil vragen of iemand even de Jurassic Park soundtrack erbij kan halen. En er is dus nog een soort van voordeel aan het gebruik van de heren. Want het groene goud, ja, is ook de inspiratie voor superveel van die hits die ze hebben gemaakt. Zoals ook de megahit die ze in 2008 hebben gescoord. Werd al goed geraden in de NPO Luister-app. Jan Tina lekker bezig. Daan, Paul, Xavier, Arjan. En ook de 2 heren die een audio-appje hebben ingesproken. Kevin, die begon.
1: Dag Sofietje, megahit memory.
0: Ja.
1: Volgens mij was dat Snoop Dogg met My Medicine.
0: En Maurizio. Sofie,
2: buenas tardes. Sofietje, was het niet Snoop Doggy Doggo met Madison?
0: Nou, heel erg genoten van deze audio-appjes, dankjewel. En allemaal goed geraden. De Megahit Memory van vandaag, dit is toch even een partij genieten. Snoop Doggy Doggo en Willie Nelson, dit is My Medicine Madrid.
3: Yeah, I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drum.

0: Wednesday. Kijk, ik wil je graag een schouderklopje geven voor alle werkzaamheden van de dag. Misschien ging die ene presentatie heel erg goed, of heb je eindelijk die notulus weten ontcijferen. Maar dan hebben we James in de NPO Luister-app. En James heeft een wereldprestatie geleverd, dames en heren. Hij gaat het je zelf even vertellen.
1: Sophie, ik heb mijn Bowserkasteel klaar.
0: Hoor maar, zijn Bowserkasteel heeft hij klaar. Die kleine man heeft uren, dagen, zweten, dat Lego-bouwwerk steentje voor steentje gelegd. James,

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Totaalglas.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: 3FM. Toen ik dit nieuwe liedje voor het eerst hoorde, dacht ik echt, wat een slimme teksten. Ik ga hem zo meteen naar je laten horen. Eerst snel naar het nieuws van 1 over 3. Stef Banstra, een hele goede middag.
5: Goedemiddag. Deze twee kinderen kwamen helemaal uit Duitsland om het circuit van Zandvoort te zien.
6: We have a summer break and we wanted to see around the circuit.
7: But it's closed, hè?
6: Ja.
5: Ja, hoe dat afliep, hoor je zo meteen.
8: NOS op 3.
5: Ik begin in Roermond. In de binnenstad daar staat nu een monumentale villa in brand, die net was opgeknapt. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. De mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen.
9: De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De rook ging, die daalde neer in het hartje van het centrum van Roermond. En ja, rook is niet gezond, dus daarvoor hebben we een NL-alert gedaan. Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren, zet de mechanische ventilatie uit.
5: De bewoners van het pand in Roermond konden op tijd ontsnappen. Twee piloten die dronken waren tijdens een vlucht raken hun baan kwijt bij Swiss. Die luchtvaartmaatschappij werd door andere bemanningsleden gewaarschuwd dat het tweetal duidelijk onder invloed was op een veel later tijdstip dan is toegestaan. Want volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel minstens 8 uur van tevoren voor hun dienst niet meer drinken. Het EK Padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Dat maakt de Internationale Padelfederatie bekend. Ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden dat toernooi binnenhalen. In welke Nederlandse steden dat EK Padel wordt gehouden volgend jaar wordt later bekendgemaakt. En vanaf vandaag is het circuit in Zandvoort gesloten voor alle racefans. Alleen de organisatie van de Formule 1 mag dat terrein nu nog op. 23 augustus wordt voorlopig de laatste race hier in Nederland gehouden. Ja, balen dus voor de racefans en helemaal als je 10 jaar oud bent en je helemaal met je tweelingbroertje uit Duitsland bent overkomen vliegen. Carvier en Asvier uit Keulen reizen met hun ouders de hele wereld over om de circuits te bekijken. Maar ja, not today.
7: Is your day ruined now?
6: No.
7: Oh, what are you going to do now?
6: We are going to walk around the beach. It's nice here. And the beach is very long. By Miami.
5: Ja, maar kan die tweelingen dan wel bij zijn tijdens die race op 23 augustus?
6: And sadly, we are also not there on the 23rd area in Africa for a safari.
5: Ja, safari in Afrika dus. Nou, ook zeker geen straf. En ook lekkerder weer dan hier. Want vanavond komt er vanuit het zuidwesten wat bewolking aan. In het noorden kan wat motregen vallen vanavond. Morgen een grijze dag met lichte buitjes, maar tussendoor ook wat zon. Het wordt ook een tikkeltje kouder, max 21 graden.
4: Merci, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij afrit IJmuiden een kwartier. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom bij afrit Oud-Beijerland 55 minuten.
8: 3FM.
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
14: Ah, oh, nee.
13: Maak er een

0: anders doet.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: 3FM. Sophie Hielkema.
4: Zoveel zin in om de Hocus Focus mix vandaag voor je te draaien. Voor dat extra beetje concentratie. Moby zit in de mix. Ik herhaal, Moby zit in de mix. En nu Cameron Whitcomb.

Ultieme spijt. De complete leegte. Dat gevoel dat je stories en posts en foto's en sfeerimpressies ziet van een iconisch optreden waar jij niet

vond het zo spijtig dat wij daar niet waren. Wat deden wij op die beruchte avond? Wat gingen we in godesnaam doen? Wim Lex ontmoeten, een huis kopen. Waarom waren wij er niet? Nou, of misschien was jij er wel. Nou, laat het me vooral.

0: Zaterdagmiddag van 3FM met Queen en Don't Stop Me Now. En we gaan van de ene Queen naar de andere.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Deze vrouw. Kijk, ik wist dat een mens zich ontwikkelde in zijn of haar twintiger jaren. Maar ik vind dit abnormaal wat hier gebeurt. Ik ging even goed zitten voor het nieuwste liedje van Vrouwtje. En mijn mond viel open van de woorden die zij heeft opgeschreven in deze songtekst. Dat nieuwe liedje ga ik zo voor je draaien. Die heet Ik wou dat ik jou was. En toen ik deze hoorde dacht ik alleen maar Vrouwtje, ik wou dat ik jou was. Godzidiki. Even een stukje uit die tekst ontleden. Ik was vaak zo onzeker, want ik ben slechts mijn talenten en zij dus ook haar gebreken. Luisteren wij goed. Dit is niet even wat opschrijven. Dit raakt aan alle kanten. En ik vind het echt een vet liedje, want we krijgen eigenlijk een soort dieper kijkje naar onzekerheden, haar lichtduistere gedachten en dan met zo'n hele vette elektronische sound erbij. Ze ging laatst ook even bellen in de ochtendshow met Wijnand en Jamie. En toen deed ze alvast een kleine onthulling. Ze zei namelijk dat het nieuwe album wat er aankomt, dat het ook vol staat met allemaal elektronische geluiden. Nou, en als dit het voorproefje is, dan gaan wij een heel vet album krijgen. De nieuwste Vrouwtje, ik wou dat ik jou was bij 3FM.

0: Ja, ik krijg het gewoon bijna aan mijn bek niet uit eigenlijk als ik dit moet afkondigen. Topic en Becky G met Sorry Papi.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Oh, ik ben ook echt te wit hiervoor. Papi, die uitspraak ook. Dit kan echt niet. Hey, de Hocus Focus Mix. Soms overzie je het gewoon allemaal niet meer. Bergen met werk ligt er nog op je te wachten. Dat ene pakketje is ondertussen aan het rotten bij het pakketpunt. Het moet nodig opgehaald worden. En dan die kappersafspraak, ja, die plant zichzelf ook niet. En oh ja, die vriezer een keer ontdooien, dat zou ook wel eens lekker zijn. Kijk, als er iemand afgestudeerd is in het achter de feiten aanlopen, dan ben ik het. En daarom weet ik ook wat werkt voor wat extra concentratie en een beetje extra pit. Een lekkere mix. Nou, laat ik dat nou net voor je hebben. Iedere werkdag laten we één ding afspreken. Jij gaat je uitsloven tijdens die mix, die ga ik zo voor je draaien. Even vol gas met al die klussen die nog op je liggen te wachten. En dan heb ik als beloning niet alleen een heerlijke mix, maar ook voor één gelukkige een goed gevulde snoeppot. Dus pak even de NPO Luister-app erbij. Klim erin in een berichtje en laat het aan me weten. Wat ga jij zometeen tijdens die mix fixen? En wie weet heb jij straks wel een snoeppot op je bureau staan.

gaat je uitsloven tijdens die mix. Die ga ik zo voor je draaien. Even vol gas met al die klussen die nog op je liggen te wachten. En dan heb ik als beloning niet alleen een heerlijke mix, maar ook voor één gelukkige een goed gevulde snoeppot. Dus pak even de NPO Luister-app erbij. Klim erin een berichtje en laat het aan me weten. Wat ga jij zometeen tijdens die mix fixen? En wie weet heb jij straks wel een snoeppot

gaat echt alle kanten op. Moby zit erin, Walk the Moon, Icon of Pop, The Magician, Years and Years. Geniet ervan, zou ik zeggen. De Hocus Pocus mix voor vandaag. Hier

0: Campus Mix.
1: Hey Joey, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Wanneer wist je nou dat je aanleg hiervoor had? Dat je dacht, die ben ik best wel goed in eigenlijk.
2: Ja, dat ik bij mijn opa en oma in de tuin werkte vroeger. En toen dacht ik, buitenwerken is iets voor mij.
1: Kijk eens, en wat deed je dan bij opa en oma voor klusjes?
2: Ja, van die kleine rotklusjes die opa en oma niet wilden doen. Onkruid plukken en dat soort dingetjes als kind.
1: Oh ja, precies. Maar het was niet dat je allemaal met een heggenzaar klaar stond.
2: Nee, dat mocht ik volgens mij nog niet ook.
1: Nog niet, maar nu, kijk, nu worden de grote apparaten erbij gepakt.
2: Zeker.
1: Want je was druk bezig tijdens de Hocus Focus Mix. Wat heb je gefixt?
2: Ja, een heggetje gesnoeid van, wat zal het zijn, 20 meter.
1: Ja, heggetje. Ik wilde net zeggen, want je hebt een foto meegestuurd in de NPO Luister-app. En ik word een beetje jaloers van het klusje, Joey. Ik zou het ten eerste nooit kunnen. Bij mij zou het eruit zien alsof een kind van 5 met een botte schaar ermee aan de gang is gegaan. Maar bij jou is het...
2: Ja, dat is een specialiteit.
1: Ja, dat is zeker waar. Maar hoe satisfying vind jij het om dat te doen?
2: Ja, heel gaaf. Altijd.
1: En ga je dan ook als een soort kunstenaar afstand nemen van de heg om dan te kijken hoe het eruit ziet de hele tijd?
2: Ja, zeker. Even kijken of die wel recht is natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: De klant moet ook tevreden zijn.
1: Op hoeveel procent zitten we van de heg?
2: Oeh, ik gok 80.
1: 80?
2: Ja,
1: kijk,
2: ja.
1: Dus je hebt even lekker door kunnen snoeien tijdens de mix?
2: Zeker, zeker.
1: Dat hoor ik graag. Nou Joey, ik heb goed...

Driesde Phoebe Bridgers heet Lost Boys. Ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Want zometeen bij Sebastian in de middagshow... jouw kans op 100 euro concertengoed. Kom ik aan met mijn snoepels. Baas boven baas. Je hoort hem zo na 4.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels, dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: laatste nieuws van Stef Banstra.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Zometeen opzienbarend babynieuws uit Australië.
2: NOS op 3.
1: Ik begin in Frankrijk, want hackers hebben de website van de politieke partij Rassemblement National gehackt. Dat is de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. Haar partij bevestigt die hack inmiddels, maar zegt dat er geen gegevens zijn gestolen. Volgens onze correspondent Saskia Houtuin is daar wel wat twijfel over.
3: De Franse krant Le Parisien die zet daar wel vraagtekens bij, omdat hackers online op fora data zouden hebben aangeboden. Die is door de krant ook ingezien en het zou gaan om persoonlijke gegevens zoals ID-kaarten, paspoorten en ook BSN. Nummers van kandidaten en partijfunctionarissen. Nou ja, de partij die vertelt vooralsnog een ander verhaal, dus dat is nog een beetje een vraagteken hoe dat zit.
1: De Franse partij heeft inmiddels aangifte gedaan van die hack. Een man van 23 die vastzit omdat hij meerdere slagerijen in Groningen en Drenthe heeft bedreigd, komt per direct op vrije voeten. De rechter geeft hem wel een celstraf, maar die heeft de man inmiddels al uitgezeten, vertelt deze verslaggever van RTW Noord.
4: Bas V. is uiteindelijk alleen veroordeeld voor bedreiging en niet voor terrorisme. De rechtbank vindt namelijk dat hij niet de samenleving wilde ontwrichten met het bedreigen van de slagerijen. Hij wilde alleen dat het dierenleed zou stoppen en dat de slagerijen hun winkels zouden sluiten. Daarnaast hebben niet 13 slagerijen de dreigmail ontvangen, maar slechts 8. Want die hebben aangifte gedaan en de anderen hebben de mail niet eens gekregen.
1: Volgens de rechtbank gaat het om een kwetsbare man en hij gaat nu naar een zorglocatie voor beschermd wonen. Ja, en tweelingen komen wel vaker voor. Een drieling is al uitzonderlijk, maar een vierling, die kans is bij een zwangerschap wel heel klein. Nou, in Australië is het toch gebeurd en werd het zelfs een eeneiige vierling. Deze verloskundige daar had het nog nooit gezien.
5: These four little babies were born with one placenta, which is amazing. So four sacs, one placenta, which means that they were monozygotic. They came from one fertilized egg, which then split into four.
1: En voor de ouders was het wel even schrikken, want moeder Ginny had al vier kinderen en was een van hen nog borstvoeding aan het geven.
5: Janita already had four babies at home, including one that she was breastfeeding at the time. So when they went along and they found out that they had four babies instead of one, they were quite shocked.
1: Nou, met moeder en kinderen gaat het hartstikke goed. Volgens artsen is de kans 1 op 15 miljoen dat het gebeurt, zo'n eeneige vierling. Heb ik nog weer voor je. Vanavond komt er vanuit het zuidwesten wat bewolking aan. In het noorden kan er wat motregen vallen. Kijken we naar morgen. Het wordt een grijze dag met lichte buitjes. Tussendoor ook wat zon. Het wordt kouder. Maximaal 21 graden.
6: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie. Dan een aantal files van 10 minuten of langer staan op de A16 Rotterdam richting Breda. Op afrit Dordrecht Centrum 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 3 kwartier.
2: 3FM.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: 3FM. Sebastian Ockhuizen.
8: Zomermiddagshow 2026. Welkom. Hopelijk heb je geen last van al die afleidingen in je vakantiewerk. We hebben het er zo over naar Coldplay en Paradise.

ik ben er met mijn kop, met mijn hoofd totaal niet bij vandaag. En dat heeft een hele trieste reden. Nou, triest wil ik het ook weer niet noemen. Maar het had een grotere reden kunnen zijn. Het had een belangrijkere reden kunnen zijn. Maar ik ga zo meteen, na de show, om 8 uur, een rondje golfen. En ik ben sinds kort aan het golfen. Ik vind het waanzinnig. Ik ben helemaal hooked. Ik ben helemaal verslaafd. Maar daardoor kan ik dus al de hele dag aan bijna niks anders denken dan dat rondje golf wat ik vanavond ga lopen. Dat duurt 1,5 uur, het is 9 holes. Het gaat helemaal geen grote impact hebben op mijn leven. Ik ga niet naar huis met een nieuwe auto omdat ik een hole-in-one sla. Niemand die hole-in-one zal gaan zien als ik hem sla. Maar toch, ik heb er gewoon zoveel zin in. Ik ben zo excited ervoor. En dat doet me denken aan dingen die ik dan vroeger had. En ik heb het nu ook wel eens op werk nog. Dat ik dingen heb gepland op de dag dat ik ook aan het werk ben. Concerten. Ik wil gewoon een afspraak met een vriend die ik al lang niet heb gezien, waar ik dan zin in heb. Belangrijke voetbalwedstrijd van Feyenoord. Dan kan ik de hele dag nergens anders over nadenken. En ik kan me alleen maar voorstellen, misschien wel dat jij morgen op vakantie gaat, of ergens einde van de week je koffers in moet gaan pakken. Dat je nog moet inchecken voor de vlucht die over 2 dagen is, of een ander belangrijk ding wat ergens in je vrije tijd in deze zomertijd speelt, waardoor je denkt van, die mailbox kan me gestolen worden. Dat je gewoon de hele dag afgeleid bent. Ik weet niet of het een beetje herkenbaar is, maar ik hoop een beetje dat ik dit met jou kan

Versa New Religion. Hoor je natuurlijk in de middag van 3FM. Het is Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. De hele zomer lang. Die genieten eventjes van een welverdiende vakantie. Ondertussen hoor je Mark Meijer bijvoorbeeld ook op de ochtendshow. Dus we zitten lekker in een zomerteampje hier bij 3FM. Met jou als misschien wel vakantiewerker of vakantievierder ook gewoon gezellig erbij in de NPO Luisterapp. Ik had het net even met je over het feit dat ik zo meteen na de show om 8 uur een tea time heb. Ik ga lekker een rondje golfen. Ik heb er al de hele dag zoveel zin in. Ze is kort aan het golven geslagen. Ik ben helemaal verslaafd. Het is een beetje ongezond aan het worden hoeveel ik ermee bezig ben. Dus ik ben de hele dag gewoon al afgeleid. Ik kan nergens anders meer aan denken dan aan dat rondje golven dat ik zo meteen ga spelen. Het is eigenlijk niet zo goed voor mijn work ethic. Werkt niet meer zo hard als dat ik zou moeten doen vandaag. Maar ik heb het wel vaker. Ik had het vroeger op de basisschool ook heel vaak. Als ik zenuwachtig was voor iets wat in die avond ging gebeuren. Of de volgende dag. Slecht slapen. Niet opletten op school. Verschrikkelijk. En ik heb dat eigenlijk altijd meegenomen. Ook naar mijn werk. Als ik de dag daarna op vakantie ga. Als ik weet ik veel een concert heb die avond. Dan kan ik de hele avond en de hele dag nergens anders aan denken. Bijvoorbeeld Rob nu ook in de NPO Luisterapp. Die zegt ik ben onderweg om een nieuwe auto op te halen. Het lijkt me verschrikkelijk als ik dat naar mijn werk moet doen. Dan kan ik alleen maar denken over gaat dat wel lukken met de trein, met het OV. Hoe zou de auto doen? Gaat die proefrit? Is de dealer een beetje aardig? Ik zou niet helemaal gek worden. Ilse heeft een tweede date vanavond. Dan neem je toch vrij overdag? Serieus. Maar even kijken, dat is Steffi die het instuurt via de NPO Luisteren. Daar kan ik me ook heel erg in vinden. Nieuwe schoenen zijn zojuist thuis bezorgd. Ik zit nog op werk. Dan ga ik eerder weg altijd. Ja, dat kan niet, omdat ik in principe gewoon een programma heb wat tot een bepaalde tijd duurt. Maar ik kan het ook altijd heel erg slecht hebben. Mocht je nou niet toevallig afgeleid zijn door een vakantie, omdat je nog niks hebt gepland, omdat je nog niet weet waar je naartoe wil, dan heb ik goed nieuws. Binnen nu en 20 minuten. Het vakantieadvies. Voor jou misschien wel. We gaan namelijk in buitenvertrouwde.com iedere dag op zoek naar die vakantielocaties die net buiten die populaire Europese bestemmingen als Italië, Frankrijk en Spanje vallen. Gisteren hadden we bijvoorbeeld uitgebreid gehad over een meerdaagse, maandvolle reis naar Japan. Maar waar gaat de reis vandaag naartoe? Misschien wel iets om dus naar uit te kijken voor jou. Een nieuw vakantieadres. Binnen nu in 20 minuten hier bij 3FM. Eerst is het Prince en 1999.

groot risico om in de zomer zo'n tranentrekker uit te brengen. Maar wat een tune is het. De nieuwste Teddy Swims Breakup in Reverse hoorde je bij 3FM. En binnen nu en 3,5 minuut een eerste lijntje met de eerste binnenkomers bij de Vierdaagse. In

0: maken over je vakantieadres, je vaste vakantieadres. Kun je even sowieso je radio aanhouden? Want binnen nu in 10 minuten misschien wel een heerlijk verhelderend vernieuwend vakantieadvies voor je. En ga jij nou juist op vakantie buiten die traditionele Spanje, Frankrijk en Italië? Dan kan ik je misschien wel goed gebruiken via de NPO Luister, hè? Want dan ben jij misschien wel morgen te horen in Buiten Vertrouwde Kom.
1: NOS op 3.
0: Ondertussen krijg je het laatste nieuws van Stef Banstra.
2: Goedemiddag, een radicale dierenactivist die het personeel van 12 slagerijen in Groningen en Drenthe met de dood heeft bedreigd, is veroordeeld tot 15 maanden celstraf. Hij hoeft alleen de gevangenis niet meer in, want die straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Je hoort een verslaggever van RTV Noord.
3: De rechtbank houdt sterk rekening met het feit dat het om een kwetsbare jonge man gaat. Hij hoeft daarom niet terug naar de gevangenis, hij komt direct vrij. Er is namelijk een plek voor hem gevonden in een beschermde woonvorm. Zijn ouders gaan onderweg naar de gevangenis in Zwolle om hem daar op te halen en hem naar die woonvorm toe te brengen. Hij hoeft dus, als hij zich aan zijn voorwaarden houdt, niet meer terug de gevangenis in.
2: Ja, de man stuurde allerlei e-mails naar die slagerij toe met de dwingende oproep om dicht te gaan, omdat hij anders met een kapmes zou langskomen. De brand in een monumentaal pand in het centrum van Roermond is inmiddels onder controle. Het vuur begon vanochtend bij het dak van een van de appartementen. Volgens de bewoner ging het mis tijdens werkzaamheden.
4: Ik liep even naar buiten om te kijken waar de schilder mee bezig was. En toen zag ik nog opruimen bij die schoorsteen. En dat zag er niet uit. En dan was ik zwak. Dus ik heb nog in mijn waaier en telefoon. En de rest zullen we wel zien.
2: Ja, ze heeft alleen haar auto en haar telefoon nog, zegt ze. Nou, vanwege alle roken in Roermond werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Er werd ook een NL-alert voor uitgestuurd. En dat advies is inmiddels weer ingetrokken.
0: Ik heb afgelopen week het heugelijke nieuws gekregen dat ik in het centrum van Breda een prachtig appartementje mag gaan huren.
2: Oh, wat leuk.
0: Heel blij mee. Ook in een monumentaal pand. Dus ik had al afgelopen week de halve nachtmerrie dat het een keer af zou fikken. Maar ik ga heel vaak dit fragment van deze vrouw terugluisteren. En er zo positief in staan mocht dat ooit gebeuren. Want daar heb ik heel veel respect voor.
2: En dag nummer 1 van de Nijmeegse Vierdaagse zit er nu voor de meeste mensen op. Deze wandelaar had er tempo er lekker in zitten hoor vandaag. En was vanochtend een van de eerste die binnenkwam.
5: Het is schitterende dag. Echt waar. Heel leuk geweest.
6: Ja? Ja. Je bent vanochtend begonnen. Heb je nog gekke dingen meegemaakt?
5: Nee, eigenlijk niet. Nee. Allemaal prima gegaan. Goeie sfeer onderweg. Ja, was echt gezellig. Lekker weer.
2: Ja, over positiviteit gesproken. Nou, morgen gaan de lopers richting Wijchen. Komende donderdag naar Groesbeek. En vrijdag via Kuik richting de traditionele intocht op de Via Gladiola weer in Nijmegen.
0: Nou, succes als je meedoet. En als je niet meedoet, maar een familielid wel, vergeet niet af en toe even een appje te sturen. Niet onbelangrijk. Het weer nog steeds.
2: Vanavond komt er vanuit het zuidwesten wat bewolking aan. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen best grijze dag met lichte buitjes. Tussendoor ook wat zon. Het wordt een tikkeltje kouder ook. Maximaal 21 graden.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Het begint langzaam drukker te worden onderweg. De spits komt lekker op gang. En de dikste vertragingen vind je op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor afrit Valkenswaard 35 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch voor afrit Everdingen 20 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum 20 minuten. En de laatste de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. Alle andere files in Nederland zijn op dit moment iets korter dan een kwartier of nog korter.
7: Het is de tijd, het is zover. De middag is bijna voorbij.
2: Trollen. Het vuur begon vanochtend bij het dak van een van de appartementen. Volgens de bewoner ging het mis tijdens werkzaamheden.
4: Ik liep even naar buiten om te kijken waar de schilder mee bezig was. En toen zag ik nog opruimen bij die schoorsteen. En dat zag er niet uit. En dan was ik zwak. Dus ik heb nog in mijn waaier en telefoon. En de rest zullen we wel zien.
2: Ja, ze heeft alleen haar auto en haar telefoon nog, zegt ze. Nou, vanwege alle roken in Roermond werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Er werd ook een NL-alert voor uitgestuurd. En dat advies is inmiddels weer ingetrokken.
0: Ik heb afgelopen week het heugelijke nieuws gekregen dat ik in het centrum van Breda een prachtig appartementje mag gaan huren.
2: Oh, wat leuk.
0: Heel blij mee. Ook in een monumentaal pand. Dus ik had al afgelopen week de halve nachtmerrie dat het een keer af zou fikken. Maar ik ga heel vaak dit fragment van deze vrouw terugluisteren. En er zo positief in staan mocht dat ooit gebeuren. Want daar heb ik heel veel respect voor.
2: En dag nummer 1 van de Nijmeegse Vierdaagse zit er nu voor de meeste mensen op. Deze wandelaar had er tempo er lekker in zitten hoor vandaag. En was vanochtend een van de eerste die binnenkwam.
5: Het is schitterende dag. Echt waar. Heel leuk geweest. Ja? Ja.
6: Je bent vanochtend begonnen. Heb je nog gekke dingen meegemaakt?
5: Nee, eigenlijk niet. Nee. Allemaal prima gegaan.

0: er lekker in zitten hoor vandaag. En was vanochtend een van de eerste die binnenkwam.
1: Het is schitterende dag. Echt waar. Heel leuk geweest.
2: Ja? Ja. Je bent vanochtend begonnen. Heb je nog gekke dingen meegemaakt?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Allemaal prima gegaan. Goeie sfeer onderweg. Ja, was echt gezellig. Lekker weer.
0: Ja, over positiviteit gesproken. Nou, morgen gaan de lopers richting Wijchen. Komende donderdag naar Groesbeek. En vrijdag via Kuik richting de traditionele intocht. Op de Via Gladiola weer in Nijmegen.
3: Nou, succes als je meedoet. En als je niet meedoet, maar een familielid wel. Vergeet niet af en toe even een appje te sturen. Niet onbelangrijk. Het weer nog steeds.
0: Vanavond komt er vanuit het Zuidwesten wat bewolking aan. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen best grijze dag met lichte buitjes. Tussendoor ook wat zon. Het wordt een tikkeltje kouder ook. Maximaal 21 graden.
3: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Het begint langzaam drukker te worden onderweg. De spits komt lekker op gang. En de dikste vertragingen vind je op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor afrit Valkenswaard 35 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch voor afrit Everdingen 20 minuten. De A16 Rotterdam Breda voor afrit Dordrecht Centrum 20 minuten. En de laatste de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. Alle andere files in Nederland zijn op dit moment iets korter dan een kwartier of nog korter.

0: 3FM.
1: Buiten Vertrouwde Kom.
0: Gisteren de eerste editie gehad van Buiten Vertrouwde Kom. Iets waar ik wel langzaam steeds enthousiaster over word. Ik ga zelf namelijk ieder jaar op vakantie naar Italië. Misschien dat jij wel je vaste adresje hebt voor de camping in Spanje. Of gewoon altijd toch lekker naar de Champagne-streek gaat in de zomer. Want ook daar is het dan lekker weer natuurlijk. Maar ik wil wel eigenlijk een keer buiten die comfortzone van mij stappen. Dan wil ik een keertje buiten treden en misschien dat jij mij daarbij kan helpen. Daarom sprak ik gisteren bijvoorbeeld Koen. Die was op vakantie geweest 29 dagen naar Japan. Moest hem wel

ik samen met jou naar een land dat heeft maar 5 keer meegedaan aan het WK. In de geschiedenis van het WK. Bevat 1 van de 7 wereldwonderen. Nou, met die data weet je op zich al, we gaan niet naar Helmond. Maar waar we dan wel heen gaan, hoor je zo meteen. En mocht jij dus net als bijvoorbeeld Mark en Tim die er binnenkomen via de NPO Luisterapp ook nog zo'n bijzonder vakantieadres hebben, geef je op voor buiten vertrouwde kom. Spreek ik je misschien morgen wel. Spreek ik je zo meteen sowieso naar Temper City.

0: buiten. Vertrouw de kom.
1: Ik ga op zoek de komende 4 weken naar de allerleukste vakantielocaties buiten Spanje, Frankrijk en Italië om. Want daar ga ik toch altijd wel naartoe. Ik wil even buiten mijn comfortzone trainen. En misschien kun je ook nog wat inspiratie ervan oppikken. Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hemel en aarde moeten bewegen om je uiteindelijk te pakken te krijgen. Maar het is gelukt. Zit je er nog steeds of niet in Peru?
2: Nee, daar zit ik niet meer in, helaas.
1: Vertel, wat is er zo leuk aan een vakantie in Peru? Want daar ben jij geweest.
2: Ja, voor mij was het wel echt de eerste vakantie echt zo in een andere cultuur. Die mensen waren echt super lief allemaal, echt gepassioneerd en hulpzaam. Dus dat was heel leuk. En super bijzonder aan het land is gewoon dat het echt super hoog ligt.
1: Het hele land ligt op een berg? Of hoe moet ik het voor me zien?
2: Nou ja, de hoogste berg ligt wel op meer dan 5000 hoogste meter.
1: Dat is wel heel hoog, ja.
2: Ja, echt heel hoog. En toen moest je ook al van die hoogtepillen slikken, weet je wel. En die mensen zijn er gewoon helemaal gewend aan. En dat voelt allemaal ook zo raar.
1: Ja, dus het is wat dat betreft echt heel ver buiten de vertrouwde kom voor jou.
2: Ja, echt heel ver, ja.
1: En waar ging je normaal op vakantie dan? Ergens in Frankrijk, in Spanje?
2: Ja, Frankrijk, Spanje, Italië, ja. Dat is wel de classics.
1: Nou, ik vroeg het gisteren ook aan de gozer die in Japan was geweest. Zou je dan, als je er nu op terugkijkt, zou je eerder teruggaan naar Peru? Of zou je dan toch liever binnen die vertrouwde kom blijven uiteindelijk?
2: Ik zou wel een keer terug willen naar Peru, daar omstreken, ja.
1: Je bent er, 15 dagen geweest. Was dat dan ideaal? Want dan ga ik een beetje, als je zo enthousiast erover bent, ga ik mijn reis misschien langzaam beginnen te plannen.
2: Nou, dat was wel echt vliegersvlug, hoor. We zijn er echt als een speedboot doorheen gescheurd.
1: Dus je moet eigenlijk langer blijven dan 15 dagen.
2: Ja, dat zou ik echt zeker aanraden, ja.
1: Hey, en buiten Machu Picchu om, een van de 7 wereldwonderen natuurlijk, is er iets waarvan je denkt, dit is eigenlijk nog veel interessanter dan Machu Picchu? Wat ben je tegengekomen in Peru waarvan je denkt, dit moet eigenlijk die grote trekpleister zijn? Wat was je hoogtepunt?
2: We waren naar zo'n meer, Titicaca-meer heet dat. Okay. En dat is...
1: Ja. Sorry. Ja, heel kinderachtig dat ik dit weer een grappige naam vind. Maar ga verder, sorry.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ja, dat is volgens mij het hoogste bevaarbare meer op ter wereld. En daar wonen dus ook mensen. En mensen hebben dus die eilandjes waar we wonen allemaal zelf van riet gemaakt.
1: Huh? Er zitten eilanden van riet?
2: Ja. En de mensen die wonen daar ook echt. En die leven ook echt helemaal gewoon. Die vissen zelf. Die hebben daar ook dieren en zo. En die doen ze dan ook zelf allemaal gewoon slachten en eten. En die komen eigenlijk niet echt in de stad of zo. Die kinderen zitten daar op een school. Dat is ook een speciaal eilandje. Die varen daar met hun eigen boot.
1: Dit klinkt zoveel interessanter dan ik had verwacht dat het zou zijn, zeg. Wauw.
2: Ja, dat verwacht je niet, hè, Titicaca.
1: Ik ben wel iets enthousiaster geworden. Ook misschien door Titicaca. Maar iets enthousiaster over Peru dan Japan dan. Maar goed, ik ga er even naar kijken. Dankjewel, Kim.
2: Oh, spannend. Ja,
1: waar gaat de vakantie dit jaar trouwens naartoe?
2: Dit jaar gaat het naar Nieuw-Zeeland.
1: Oh, we gaan weer buiten de vertrouwde. Kom, nou, spreek ik je volgende week weer.
2: Nou, dat is een goed idee.
1: Fijne middag nog, hè.
2: Dankjewel,
1: tot dan. Doei.
2: Doei.

0: Major Lazer, Lean On. Over lasers gesproken, zometeen alles over BookTok. 3FM.
1: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: 3FM. Een hele goede middag. De allermeeste muziek hoor je nog steeds natuurlijk hier bij 3FM. Met 3FM talent Jet van der Steen zometeen. En ook Martin Garrix en Ed Sheeran. Ga je horen naar het laatste nieuws wat je krijgt van Stef Boonstra.
8: Goedemiddag. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen.
9: NOS op 3.
8: En die servers stonden in Rotterdam, Amsterdam en in Steenbergen in Brabant. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site Motherless te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en ook misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Tijdens die invallen vandaag is niemand opgepakt. Op een migrantenboot zijn 144 mensen om het leven gekomen. Het drama gebeurde voor de kust van Mauritanië in West-Afrika. Die migranten uit Gambia wilden de overstap maken naar Europa. 38 mensen hebben die ramp wel overleefd. In Nunspeet is een hond ziek geworden door het opeten van 6 onderbroeken. Ja, het gaat inmiddels wel weer wat beter met dat bezie. De dierenarts gaf hem een braakmiddel en vervolgens kwam alles eruit. En dan nog wat ander hondennieuws. Want een Australische politicus is erachter gekomen dat je beter lief kunt zijn voor honden. Tijdens een kritisch interview over zijn partijleider viel die uit tegen zijn hond.
10: You're defending your leader, but are you really comfortable with where she is taking you?
11: I think... Sit down! Sorry, it's a dog.
8: Ja, de Australische politicus probeerde nog sorry te zeggen, maar daar had de journalist geen trek in.
11: I have to apologize for this dog, which has decided to bail up.
10: Don't worry about the dog, just answer the question.
8: En de man vond de reactie van die interviewster dan weer grof en dreigde vervolgens het gesprek te beëindigen.
11: Don't be rude, otherwise this interview will come to a grinding halt, Sarah.
8: Gaan we naar het weer toe.
11: Sit down!
8: Ja, nou dat bepaal ik zelf wel. Vanavond is het bewolkt. In het noorden wat motregen. Morgen een grijze dag met lichte buikjes. Tot erdoor ook wat zon. Het wordt kouder. Max 21 graden.
0: Ah, braaf Stef. ik ben helemaal van mijn appelpolen door. Lekker man. ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Want de spits is alweer een volle gang. Weinig bijzonderheden gelukkig. Dus vaste files op de A2 Utrecht en Bosch. Voor afrit Everdingen 20 minuten vertraging. De A16 Rotterdam Breda. Voor afrit Dordrecht Centrum 22 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. En de A325 Arnhem-Duitse grens voor Nijmegen 20 minuten vertraging. Door bezoekers aan een evenement. Ik zou me afvragen welke.
9: 3FM.
12: Omdat onze band onbreekbaar is.
13: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: Welkom bij de Verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
3: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Lezen. In de vakantie gebeurt het misschien wat sneller, maar daarbuiten is het toch lastig. De oplossing krijg je misschien zo meteen wel hier bij 3FM. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Even een kleine update, net aan het einde van de werkdag. Wat heeft er allemaal toe gedaan of wat doet er nog toe vandaag? Een man in Amerika, in Connecticut, Amerikaanse staat daar zo, die heeft via een executieveiling een huis gekocht. Bij zijn eerste bezoek aan het huis trof hij in principe een leeg huis aan, behalve dat er drie lichamen lagen. Oeh, hij heeft alles overhandigd aan de politie. Maar op zich nog steeds wel een steal, want hij heeft het huis voor 485.000 euro gekocht. Vier slaapkamers, hè? En drie lichamen erbij, maar goed, dat is dan bijzaak. Denk ik in Nederland ongeveer even de meeste makelaars moet gaan aangeven bij de politie. Hoezo is een huis daar zo goedkoop met vier slaapkamers? Kom op, hé. En nog steeds loopt de hele zomer lang tot aan 14 augustus... een bijzondere actie in de ochtendshow. De hele zomer hoor je Mart Meijer in de ochtendshow. Bijna dat Jamie die zijn op vakantie. En jij misschien ook. Of misschien ga je nog op vakantie. Daarom kun jij vanaf jouw vakantieadres een kaartje sturen naar Wijnald en Jamie. Alle info vind je op 3fm.nl/kaart. En in ruil voor jouw kaartje krijg jij misschien wel een kaartje terug. En dat is geen aanzegkaart. Nee, nee, een concertkaartje naar keuze. Dus het enige wat je moet doen is even vanaf de Costa Brava een kaartje sturen naar Hilversum. En misschien ga je wel gewoon naar je favoriete concert toe binnenkort. Hoe lekker zou dat zijn? 3fm.nl/kaart, daar vind je alle info. En zometeen moet ik eventjes bellen met Marwa Omari. Zij is een van de populairste en grootste BookTok-influencers van Nederland. Want ik ben afgelopen week eventjes een weekje naar Zeeland geweest. Heerlijk vertoefd met mijn voeten in het zand op het strand. En ik had weer eigenlijk alleen maar sportboeken meegenomen. Ik word daar een beetje moe van mezelf. Ik wil gewoon ook zoals een volwassen persoon weten te voor elkaar te krijgen om een roman te lezen. Om gewoon een echt verhaal te lezen. Een spannend verhaal. Een thriller. Whatever. Maar ik krijg het gewoon niet. Die intrinsieke motivatie krijg ik gewoon niet voor elkaar. Ik krijg die interesse niet voor elkaar. Ik blijf uiteindelijk toch weer terugvallen op sportbiografieën. De Gijpies, de Kiefts onder deze wereld. Dat vind ik gewoon heerlijk om te lezen. Dus zometeen voor mij, maar waarschijnlijk ook wel voor jou. Want ik kan me voorstellen dat jij ook al hier tegenaan loopt. De dip om een volwassen boek te gaan lezen deze vakantie. Zou dat niet even lekker zijn of wat?

0: dancer.
1: Jeugdfavorietje hoor, The Killers en Human bij 3FM. Ik moet sowieso meer lezen. Ik moet ook wat betere boeken gaan lezen. Daarom ga ik even advies vragen bij misschien wel de grootste BookTok-influencer van Nederland, Marwa Omari. Marwa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Mede verantwoordelijk voor de grote groei in jongeren die lezen. Het bekende BookTok-fenomeen. Hoop over verteld dat de afgelopen jaren, maar gelukkig blijft het groeien. Ja. Merk ik dan misschien daardoor ook aan mezelf dat ik niet helemaal meer bij jongeren val? Nou, misschien wel een beetje, want je moet me ook een beetje helpen. Misschien velen met mij. Hoe werkt het nou om misschien op... vroeger las je heel veel, ook op school, heel veel verhalen. Heel veel, op een gegeven moment ging je richting de romans natuurlijk. Ik heb dat een beetje losgelaten. Ik blijf zelf maar hangen in die sportbiografieën. Wat is een eerste stap om misschien wel een leek als ik weer aan het lezen te krijgen?
2: Ik hoor dat jij zegt, je blijft een beetje hangen op de sportbiografieën. Dus misschien is het wel leuk om een roman te lezen die fictief vanuit een sporter verteld wordt. Dus dat iemand een sportverhaal vertelt hoe zij tot de top zijn gekomen, maar gewoon in een verhalende stijl, in plaats van dat het non-fictie is.
1: Oh, dus nou ja, ik moet wel zeggen, vroeger vond ik dat soort dingen ook heel leuk om te kijken op tv. Als in, ja. Dat vroeger hele vette series natuurlijk uit Azië over voetbal met Inzuma 11, maar ook FC de Kampioenen en dat soort dingen. Hoe zie je dat om je heen? Want jij leest zelf natuurlijk heel veel, je spreekt heel veel met mensen hierover. Hoe is dit bij jou begonnen, die liefde voor lezen? En wanneer heb je besloten om dit uiteindelijk te gaan uiten via je content?
2: Ja, liefde voor lezen is echt begonnen toen ik heel jong was, want ik merkte dat ik een van de weinigen was op school die geen problemen had met de leeslijst. Dus ik vond die wel gewoon prima om af te gaan. En vervolgens ergens rondom mijn 13e kwam echt een beetje dat spannende gevoel naar boven toen ik Twilight voor het eerst ging lezen. En toen dacht ik, oh, ik wil wel meer verschillende genres gaan lezen. En zodoende is dat eigenlijk begonnen. Waardoor ik nu best wel genre-overstijgend ben. Want ik lees echt bijna elk genre wat er is. En anderhalf jaar geleden was ik op Instagram een beetje op mijn stories aan het delen dat ik een hele populaire fantasy-serie aan het lezen was. En ik was er best wel laat mee. En heel veel meiden in Nederland hadden hem al gelezen. En die vroegen aan mij, ja, kun je de volgende reeks van haar op TikTok recenseren? Want we zijn heel benieuwd naar jouw reacties. En toen dacht ik, ja, nou, dat ga ik wel gewoon doen. En het bleek best wel een hit te zijn, omdat men gewoon heel graag hun favoriete series opnieuw wil beleven door de ogen van een ander.
1: Hey, maar dan betekent wel dat eigenlijk die drive die je nu hebt om er ook content over te maken, die komt ook een beetje uit de vraag van mensen. Dus kun je dan nog helemaal lezen wat je zelf leuk vindt?
2: Ja, zeker. Ik lees eigenlijk alleen maar wat ik leuk vind. En ik deel dat op social media. En aan de hand daarvan merk ik ook gewoon dat men dan mijn boekaanbevelingen ook gewoon ten harte neemt. Omdat ze zien dat ik eigenlijk gewoon zelf kies wat ik lees, in plaats van alles wat op dit moment maar populair is. En ik lees ook heel veel populaire boeken hoor, daar niet van. Dus ik een mixje.
1: En nou, je had het net over het advies wat je van mij had om weer een beetje in de romans, of in ieder geval in de verhalende boeken te komen. Als we nou kijken naar, dat is een advies wat voor heel veel mensen denk ik van toepassing kan zijn, op andere categorieën ook. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel jongeren die gewoon helemaal niet aan het lezen zijn, er helemaal niet mee bezig zijn, ondanks de vakantieperiode. Ja. Ben jij heel bewust bezig met ook proberen die doelgroep weer aan het lezen te krijgen? Of hoe kijk je naar dat probleem?
2: Nee, 100%. Ik denk dat mijn voornaamste doel van het posten op social media is om jongeren aan het lezen te krijgen. Want ik kan ook in het privé gaan zitten en gaan lezen en met mijn boekenclub over de boeken praten. Er is een reden waarom ik het plaats op social media, om mijn liefde voor het lezen te delen, maar ook om het aan jongeren te laten zien hoe enthousiast ik word van boeken. Dit is ook een gevoel wat zij kunnen krijgen. En dat is ook wel, dat zijn de berichten die ik ook krijg hoor. Dat ze zien hoe ik reageer op een verhaal en dat ze denken, ja, dit wil ik ook voelen. Dus dan gaan ze het boek toch maar oppakken. Dus mijn doel is wel echt jongeren aan het lezen krijgen.
1: Het is zo mooi dat het gewoon nog steeds, in ieder geval zo klinkt het, ken je natuurlijk nog niet zo goed, maar dat het nog steeds gewoon helemaal vanuit jezelf komt. Dus ben ik ook wel benieuwd, wat ben je nu zelf aan het lezen? En is het een aanrader?
2: Ja, ik ben dochter van Rook en Vuur aan het lezen van Anna Homa. Ja. En dat gaat over, ja, het is het allereerste gepubliceerde boek van een Koerdische auteur. Die zijn vaak independent auteurs. En deze is dus dan traditioneel gepubliceerd. En zeker een aanrader. Het gaat over activisme. En in Iran. En het risico dat vrouwen met zich meedragen. En dan verteld in een roman.
1: Nou, wat mooi zeg. Nou, mocht je nu luisteren en denken, hey, dat wil ik lezen. En ik ga binnenkort op vakantie. Of niet op vakantie. Even naar de lokale boekhandel. Haal dat boek. Marwa, heel erg bedankt. En Marwa Omari, dat is de plek waar we je overal kunnen volgen, toch?
2: Ja, super. Dankjewel.
1: Helemaal lekker.

0: Wil jij 100 euro concertengoed winnen? Dat denk ik wel. Pak de NPO Luisterapp er dan bij en laat daar weten, laat daar achter eigenlijk jouw naam en de naam van je beste vriend, misschien wel familielid, favoriete collega, waarmee je het liefste naar een concert zou willen gaan. Laat die twee namen even achter, dus die van jou en die van iemand anders. Is die 100 euro misschien zometeen wel voor jou? Krijg je eerst een nieuwsupdate in de NOS op 3, of zo?
1: NOS op 3.
0: Van Stef Banstra. Stef, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Er is meer bekend over de dood van een Britse politica. En Widdecombe zou 21 keer met een hamer op haar hoofd zijn geslagen. Ja, ze werd begin deze maand doodgevonden in haar woning. En een paar dagen later werd een man van 28 opgepakt. Uit camerabeelden is nu te zien hoe de man haar huis binnendringt, haar wil beroven en haar vervolgens mishandelt. En over waarom hij het deed is nog niets bekend. En 5000 vierkante meter aan stenen en asfalt eruit en 3000 vierkante meter aan groen erin. In Middelburg in Zeeland zijn ze aan het onderzoeken hoeveel hittestress dat precies scheelt voor omwonenden. Ja, want een parkje voor je deur in plaats van een flinke parkeerplaats kan zomaar op een hete dag 3 of 4 graden schelen, zegt deze onderzoeker.
3: We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden, dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied, maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen en die ontmoeting creëren. Hè? Plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
2: Ja, ook nog natuurlijk. En er volgen nog metingen om precies te zijn, om precies te weten hoeveel het scheelt aan hitte.
0: Nou, of het nou veel scheelt aan hitte of niet, meer groen is altijd beter, toch?
2: En in Oostenrijk is vandaag veel te doen om een nieuw politiebureau dat is geopend. Het zit namelijk in het geboortehuis van Adolf Hitler. In het plaatsje Braunau heet dat. Het pand stond al jaren leeg. Deze man had liever gezien dat het een museum was geworden.
4: Besser als museum oder zeithistorische Begegnungsstätte eignen.
2: Maar deze vrouw is juist blij dat het nu een politiebureau wordt.
5: Als diesem Haus jetzt eine Polizeistation wird, finde ich toll. Und ich hoffe, dass aber nicht drauf steht, dass das Hitlers Geburtshaus ist. Es muss ja nicht, man muss ja nicht die Fans anziehen.
2: Ja, er moeten geen fans van Adolf Hitler op afkomen. Dat dacht de gemeente ook, want die wil met het openen van het politiebureau voorkomen dat het een bedevaartsplek wordt voor neonazies. Ja, dat het ooit het geboortehuis van Hitler was, is nu alleen nog te lezen op een steen voor het gebouw.
0: Ik las ook ergens over dit nieuwsbericht dat mensen juist ook weer het gevaar hiervan erin zien, omdat op die manier eigenlijk de macht, een van de machtpartijen als het ware, toch in dat huis komt. Dus dat is dan symbolisch niet helemaal lekker of zo. Maar ze kunnen ook doen wat ze gewoon hebben gedaan met de bunker waar die in zat in Berlijn.
2: Mm-hmm.
0: Een speeltuintje erop. Het weer nog, Stef.
2: Ja, vanavond komt er vanuit het zuidwesten wat bewolking aan. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen grijze dag, wat lichte buikjes. Tussendoor ook wat zon her en der. Het wordt een stukje kouder, max 21 graden.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Spits in volle gang. Veel files, maar weinig bijzonderheden. De langste files vind je wel op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 20 minuten. A2 Den Bosch Maastricht voor knooppunt de Hocht. Een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En de A16 Rotterdam Breda voor afrit Dordrecht Centrum. Een half uur vertraging in de laatste. De A325 Arnhem-Duitse grens voor Nijmegen. Een kwartier vertraging door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.

0: Morgen een grijze dag, wat lichte buitjes tussendoor. Ook wat zon her en der, het wordt een stukje kouder. Max 21 graden.
1: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Spits in volle gang. Veel files, maar weinig bijzonderheden. De langste files vind je wel op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 20 minuten. A2 Den Bosch Maastricht voor knooppunt de Hocht. Een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En de A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum. Een half uur vertraging in de laatste. De A325 Arnhem-Duitse grens voor Nijmegen. Een kwartier vertraging door bezoekers aan de Nijmegen.

0: Michael Jackson en Beat It.
1: Woord voor woord.
2: Woord voor woord.
0: Nieuw spelletje hier bij 3FM waarin heel veel op het spel staat. En vandaag staat er heel veel op het spel voor Odette en Linda. Hallo allemaal.
3: Hey.
4: Hey.
0: Wat is de verhouding tussen jullie twee?
3: Ja, mijn moeder. Dat is mijn allergrootste beste vriendin. Dus
0: Linda is jouw moeder en jij bent Odette.
3: Ja.
0: En jullie zouden graag deze 100 euro concerten goed winnen, want dat staat er op het spel. Ja. Zijn jullie een beetje goede concert buddies?
3: Wat zijn we?
0: Concert buddies.
3: Ja, zeker.
0: Wat,
3: ja.
0: Wat is het concert waar jullie het liefst naartoe zouden gaan, mochten jullie uiteindelijk deze 100 euro concerten goed winnen?
3: Ja, Nothing But Thieves willen we heel graag naartoe.
0: Wat een goede keuze. Ja, daar zou ik het ook wel een uit willen geven. Oké, dan gaan we snel spelen. Want, Odette, jij hebt zometeen achter de schermen een woord kreeg je toegespeeld. En jij hebt daarna direct 45 seconden de tijd om dat woord voor woord aan Linda uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Linda een hint te geven. Dus zorg dat je heel snel associaties maakt om Linda de juiste richting in te duwen. Het mag niet een deel van het woord zijn, geen vertaling, geen meervoudsvorm. En telkens als jij een hint hebt gegeven, doet Linda een poging om het woord te raden. Pas als die poging is gedaan en die is fout, dan hoor je dit. Dan mag jij een volgende hint geven. Dus het is belangrijk voor jullie allebei om snel en slim te denken. Want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die 100 euro. Hebben jullie na donderdagmiddag de snelste tijd, weten jullie binnen de snelste tijd te raden, dan winnen jullie uiteindelijk die 100 euro concerten. Goed, klaar voor?
3: Ja.
0: We gaan er 45 seconden nu in.
3: Insect. Een bij, een vlinder. Doder. Rode. Een doder. Wesp. Wit. Wit. Seks.
0: Zeg iets.
3: Een bij, hommel. Verjaardagscadeau. Een ketting, een ring.
0: Oh, helaas. Niet gelukt om het woord te raden. Moet wel zeggen, Odette. Met verjaardagscadeau had je mij ook even in de war geraakt.
3: Ik heb het onlangs voor mijn verjaardag gekregen, een vliegenmepper.
0: Nou, vliegenmepper was dus uiteindelijk het woord. Helaas niet het woord geraden, maar goed, je mag altijd nog een keer meespelen, hè?
3: Ja, oké, nou, dat is beter.
0: Dankjewel voor het meespelen en een fijne middag allebei.
3: Dankjewel, fijne avond.

steeds 100 euro concertengoed te winnen deze week. Wil jij morgen meespelen met Woord voor Woord? Laat dan even weten via de NPO Luisterapp met wie jij het liefste naar een concert zou gaan. Bellen wie misschien morgen wel terug.

0: Hayley Williams, Airplanes, hoorde je bij 3FM. Het is Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. Het is bijna 6 uur, bijna is het etenstijd. Dan hoor je normaal natuurlijk altijd bij Barend en Benner in de 3FM middagshow 90's tijd. Waarin Barend en Nelly het samen tegen elkaar opnemen om ervoor te zorgen dat een van hun favoriete 90's platen uiteindelijk op de radio wordt gedraaid. Normaal kun jij daar alleen op stemmen. En word je dan op die manier betrokken erbij? Ik heb het dus even zitten evalueren met mezelf. En ik dacht, weet je wat, is het niet leuk om dat precies te gaan doen samen met jou? Dat ik met mijn muziekkeuze het opneem tegen jouw muzieksmaak. En dan dacht ik, doen we niet 90's tijd in de zomervakantie? Nee, dat doen we zomertijd. Dus wil jij zometeen mij verslaan? En wil jij ervoor zorgen dat jouw favoriete zomertrack op de radio wordt gedraaid? Meld je dan even aan via de NPO Luisterapp. Gratis te downloaden. Kun je een account aanmaken. En dan kun je zometeen misschien wel meedoen met zomertijd. Jouw favoriete zomertrack op de radio. 3FM.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnen krentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Hands van Voordeel.
4: Aldi.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
0: Bijna goede avond, zometeen een nieuwe editie van Zomertijd. Jouw favoriete zomertrek misschien wel op 3FM. Of die van mij. Goed, we gaan het zo meteen horen. Na het laatste nieuws, dan krijg je van Stef Banstra.
8: Goedenavond, zometeen een opvallend moment in de Tour de France. NOS op 3. Ja, er ging daar iemand te laat van start. En wie precies hoor je zo meteen? Eerst dit. De politie heeft de servers van porno-website Motherless in beslag genomen. Die servers stonden in Rotterdam, Amsterdam en in Steenbergen in Brabant. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site Motherless te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en ook misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Er is tijdens die invallen vandaag niemand opgepakt. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt. Er waren opnieuw protesten uit woede over de dood van een man van 43 die overleed bij zijn arrestatie afgelopen zondag. Twee agenten en een omstander zaten toen op de rug van die man terwijl hij om hulp schreeuwde en kort daarna overleed hij. Mogelijk had de man een psychose. Het EK Padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Dat maakt de Internationale Padel Federatie bekend. Ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden dat toernooi wel binnenhalen. In welke Nederlandse steden het EK Padel wordt gehouden, wordt later bekendgemaakt.
9: Tour de France.
8: Ja, toch wel een flinke paaldag voor de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman. Hij kwam vandaag als tweede binnen, maar was de eerste geweest als hij niet te laat was vertrokken. Ja, hij liep dus al achter voordat hij überhaupt was begonnen. Onze verslaggever ter plekke zag het misgaan.
10: Hij heeft nog 20 seconden, maar waar is Tijmen Arendsman? Hallo, je moet zo starten. Tijmen Arendsman zit denk ik nog in de witte tent en die kijkt nu eens naar rechts en de red nu. Ja, hij heeft nog maar 10 seconden. Hij is te laat. Hij gaat te laat komen. Tijmen Arendsman heeft volgens mij niet in de gaten. Of zou hij het expres gedaan hebben? Nu stapt hij die witte tent uit. Er komt ook een jurylid naar hem toe. Je moet starten. Ja, de tijd loopt al voor Tijmen Arendsman. En ja, die is dus een paar seconden te laat. Opmerkelijk.
8: Ja, en Arendsman zei niet veel later dat hij inderdaad niet door had gehad. Zodat hij al had moeten starten. Maar dat ook niemand van zijn team hem erop had gewezen. Remco Evenepoel ging er vandaag met een ritwinst van door. Tadej Pogacar gaat nog altijd aankop in het algemeen klassement van de Tour. Het weer. Vanavond komt er vanuit het zuidwesten wat bewolking aan. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen een grijze dag met wat lichte buitjes. Tussendoor ook wel wat zon. Het wordt best koud. Maximaal 21 graden.
11: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Maar een aantal files vallen nog op. Die staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 40 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A12 Den Haag-Utrecht voor Gouda 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten. De laatste, de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en... Nee, dit is zo onoverzichtelijk geschreven altijd. Wacht even. Tussen knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel. En Nijmegen, oftewel voor Nijmegen. 25 minuten vertraging door bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse.
9: 3FM.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.

0: even mee verwarmen en genieten maar.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Sebastiaan Okhuizen.
5: Zou ook wel eens lekker zijn als jij gewoon kan bepalen wat er op de radio gedraaid wordt, toch? Dat dacht ik ook. Nou, download toch als de NPO luisteren, kan ik je zo meteen erbij helpen. Naar Armin van Buren. Dit is What It Feels Like.

0: Van Buren en Trevor Guthrie. This is what it feels like.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Ja, lekker vakantie, het is zomertijd bij 3FM ook. 90's tijd even in de koelkast. Daarom deze zomer neem ik het eigenlijk tegen jou op in een stembattle via de NPO Luisterapp. Er staat zo meteen een poll voor je klaar. En dan kun jij stemmen op jouw favoriete zomertrek tussen de volgende twee minuutjes die misschien wel de oven ingaan. Ik heb iets voorbereid, maar José, jij ook, hè?

0: Ja, hallo, ik ook, zeker.
1: Moeten we eigenlijk niet, omdat het zomertijd is, moeten we jou niet gewoon Gosse noemen?
0: Ja, kan wel, ja.
1: Lijkt me dan beter. Heb je nog vakantieplannen deze zomer?
0: Ja, vrijdag heb ik vakantie, dus dat is hartstikke lekker.
1: Wat lekker zeg. Ga je nog ergens heen? Lekker thuis blijven? Wat zijn de plannen?
0: Nou, ik heb al een hele leuke vakantie gehaald, dus we gaan thuis blijven, maar ik denk nog wel een paar nachtjes weg.
1: Ach, gezellig, gezellig. Even doorwerken dus, dan kun je misschien wel wat muzikale ondersteuning gebruiken. Maar ja, daar ga ik niet over, daar ga jij niet over. Wij hebben allebei ons favoriete zomerliedje klaarstaan in twee verschillende minuutjes. En iedereen die nu luistert, kan via de NPO Luister-app zometeen dus stemmen. In de chat van 3FM staat een poll voor je klaar. Mag ik mijn minuutje als eerste voorstellen?
0: Ja,
1: ik heb een Spaanstalige zomertrek uitgekozen. Een van de favorieten. Vroeger stond die op een gebrand cd'tje die mijn ouders altijd meenamen op vakantie. Met allemaal zomerse liedjes die we dan in de auto luisterden. Is ook mee verhuisd naar de gedigitaliseerde Spotify-lijst die we nog steeds luisteren op vakantie. Ik ga voor Buena Vista Social Club.
2: En nu...
1: Zou jij hierop stemmen tegenover die van jou? Ik denk het niet uiteindelijk.
0: Nee, ja, die van jou is hartstikke zomers en leuk, maar die van mij is nog net iets tropischer.
1: Vertel, wat is je, heb je warme herinneringen aan jouw minuutje, aan jouw keuze?
0: Ja, het is wel een leuke, het is wel wat oude nummer, maar dat is gewoon supergezellig. Je hoort eerst even de krekeltjes en je hoort wat vogeltjes fluiten. Volgens mij wat voetstappen en dan begint er een gitaar en dan kom je aan in Club Tropicana van Wham.
1: Het kan er maar één zijn.
2: En nu...

0: concurrent voor menu A hoor, José. Goed gedaan.
1: Ja, ik vind hem
0: ook leuk. Ja. Nou, blijf hangen. Vanaf nu zijn de stembussen geopend in de NPO Luister-app. Kun je stemmen op jouw favoriet? Is dat menu A, Chan Chan van Benefits Social Club? Of het menu dat José heeft uitgekozen, Club Tropicana van Wham? Binnen nu en 6 minuten hoor je de uitslag.
2: All right, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: op 3FM.
1: We zeggen waar dan, maar goed, was ik vergeten. Dat is ook niet mijn programma. Stemmen kan dus binnen de komende 6 minuten via de NPO Luister-app. Jouw favoriet? Nee, Simone, ik zie jou al de letter B appen. Dat werkt niet. De poll staat voor je klaar in de chat van 3FM. Menu A, Buena Vista Social Club, Chan Chan. Menu B, Wham en Club Tropicana, jouw favoriet. Zometeen op de radio naar de nieuwste Vodan Boys. Dit is Blindsided.

0: met Chan Chan. Josje, waar koos jij voor?
1: Voor Wham, Club Tropicana.
0: Dat was menu B. Afgelopen 6 minuten kon er gestemd worden via een poll in de NPO Luister-app. José, ik heb goed en slecht nieuws, want je hebt niet verloren.
1: Oh.
0: Maar ik ook niet, het is gelijk spel geworden.
1: Nee joh.
0: Ja, en nou, dan is de regel altijd in dit radioprogramma. De eerste die belt is de enige dat telt. Dus wij kunnen ondertussen, terwijl je kan bellen nu naar 0909-1336. De eerste die belt is de enige dat telt. 0909-136. Kunnen wij nog even lullen over ditjes en datjes? José, heb je nog iets spannends meegemaakt vandaag?
1: Ik heb gewerkt.

0: Nou, ja, gelukkig belde al iemand. Met wie spreek ik? Hallo.
1: Hoi, met Nathalie.
0: Nathalie, vertel het eens. Wat is uiteindelijk de winnaar geworden van Zomertijd?
1: Dat is menu B met Worm.
0: Oh, yay! Uiteindelijk wel een goede keuze. Gefeliciteerd, José.
2: Ja, dank je.
0: De winnaar van Zomertijd van vandaag, Wham! Club Tropicana.

Tiësto, Sarah Larsson. Words hoorde je bij 3FM. Te laat komen op je werk, te laat komen waar dan ook. Ik ben er heel goed in. Maar het kan je duur komen te staan. Kan je een hoop punten kosten. En misschien ook wat geld. Dat zit hoor je zo meteen bij Stef Bandstra en NWS op 3. Naar Somber en Homewrecker.

0: laatste nieuws van Stef Wandstra.
1: Goedenavond. Een man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Afgelopen maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. En die man was daar toen voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. Twee piloten die dronken waren tijdens een vlucht raken allebei hun baan kwijt bij de luchtvaartmaatschappij Swiss. Ze werden door andere bemanningsleden gewaarschuwd dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan is toegestaan. Want volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel minstens 8 uur voor hun dienst begint eigenlijk niet meer drinken.
2: We gewoon allebei dronken ook?
1: Ja.
2: Ongelooflijk. Wie gaat er nou dronken naar zijn werk?
3: Tour de France.
1: En een goed begin is het halve werk. Maar ja, dan moet je wel goed beginnen. Dat zal Tijmen Adersman nu wel denken. De Nederlandse wielrenner vertrok vandaag te laat in de Tour. Maar had het niet door. En dus kwam na afloop de vraag van onze verslaggever.
4: Ja, Tijmen, wat gebeurde er nou voor de start?
5: Grappig dat je dat je eerste vraag is. Maar ja, natuurlijk is het ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik zat in de focus. Ja, de verzorger van het team of niemand van de UC gaf ook maar enige aanstalte dat ik moest gaan. Maar ten eerste wat ik zeg, het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik zat gewoon in mijn focus en dat is balen. Maar ik probeerde mijn hoofd door niet te verliezen en gewoon zo hard mogelijk te trappen. Maar frustrerend is het natuurlijk.
1: Ja, dus er was ook niemand van zijn team die hem er even op wees.
2: Ik vind het zo'n rare reactie van hem dat hij begint met, naar die journalist ook van, ja, leuk dat je dat dan als eerste vraagt. Dit is het enige wat we allemaal willen weten. En dan vervolgens eigenlijk een beetje via een soort van noem je dat derde persoon, de rest van het team de schuld geven. Insane.
1: Ja, hij heeft aardig doorgetrapt vandaag, want hij kwam wel als tweede binnen.
2: Best wat een renner.
1: De Belg Remco Evenepoel die pakte de ritwinst vandaag. Was 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar, die nog altijd de gele trui draagt. En dus leider is in het algemeen klassement. Het weer vanuit het zuiden vanavond bewolkt. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen lichte buitjes met tussendoor ook wel wat zon. Het wordt maximaal 21 graden.
2: Lekker, dankjewel. Yo. ANWB verkeersinformatie nog op 3FM. De files lossen lekker op. Maar de langste of meest bijzondere files vind je nog op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Zaltbommel 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam Breda voor afrit Dordrecht Centrum een kwartier. En de A325 Arnhem Duitse grens. Voor Nijmegen een kwartier vertraging door bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Is dat even lekker? De files lossen op. Dat betekent dat je iets sneller naar huis kan. Zometeen

0: Jongens, ik ben blij dat ik jullie eindelijk een keer kan spreken. Want ik heb jullie vaker gezien dan mijn vriendin. En ik ben met mijn vriendin op vakantie geweest de afgelopen week. Maar mijn hele TikTok staat vol met jullie, jongens.
1: Maar je vriendin houdt nog wel van je, of niet?
0: Ja, wel. Maar ook denk ik een beetje van jullie langzamerhand. Want jullie gaan echt als een raket. Vertel even, waar komt dit allemaal vandaan, jongens?
1: Ja, we zijn eigenlijk al heel lang muziek aan het maken samen. En ja, dat wordt nu leuk ontvangen eigenlijk. Dus,
2: En Stil Jochsons, die genie achter alle muziek, zeg maar. Die verzint het eigenlijk.
0: Moet ook de credit krijgen natuurlijk. Jullie zijn laatst al langs geweest bij onze grote avondvriend van 3FM, Andres Odijk. Met Fluitje. Dat was eigenlijk het begin van het succes. Of ligt dat nog iets eerder?
1: Nee, dat was echt eigenlijk onze eerste nummer die we officieel hebben uitgebracht. Maar we zijn wel al heel lang bezig.
2: En het begin van het succes ligt natuurlijk bij vriendschap.
0: Ja, waar komt die vriendschap vandaan? Basisschool, voetbal, wat is het?
1: Ja, basisschool.
2: Schoolkamp.
0: Schoolkamp, spannend, af en toe.
1: Ja, dat was heel spannend.
2: Ja, dat was heel gek, want Reetje, die was natuurlijk... hij was gewoon een joch, die had wat problemen toen, weet je wel. En toen hebben we elkaar ontmoet, hebben we elkaar een beetje omhoog getild, in zekere zin. En ook voor de liefde die we hadden voor de muziek, voor het leven.
1: Ja, op.
0: Wat een fijne basis om nog mee te nemen in de carrière, hè?
1: Wat zei je?
0: De Bonte Avond, zeg je?
1: Ja, dat is de eerste keer dat wij een nummertje samen hebben gedaan. Bonte Avond, dat het moest.
0: Hoe heette dat liedje dan?
1: De Rem heet het. Ja, De Rem.
0: Nou, die is er wel af inmiddels volgens mij.
1: Ja, die is eraf inderdaad.
0: Hé, dat Zonnebank. Voor mijn gevoel werkt het gewoon heel goed. Omdat het refrein, dat blijft sowieso in je hoofd zitten. Maar het is ook zo ongelooflijk grappig. Wanneer hebben jullie dan besloten om, met alle respect, misschien zijn het geen grappen die jullie maken natuurlijk. Om vooral op die humor te gaan zitten. Want het is zo grappig, jongens.
2: Nou, ik vind het toch wel een beetje vreemd dat je dan zegt dat het grappig is. Omdat het echt ons hart en ziel erin gaat, zeg maar. Kijk, voor ons, wij nemen het zo serieus als het leven en de dood.
1: Ja, maar het is echt heel jammer, weet je wel.
2: Het is jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank,
0: ja.
2: Natuurlijk. Het is jammer dat je dik wordt van die snackje uit de muur.
0: Ja.
2: Ja.
1: We zijn vooral blij dat mensen het gewoon leuk ontvangen.
2: Ja.
1: Want het zijn gewoon feiten. We hebben het nog opgezocht en je krijgt er echt kanker van.
2: Dat is helemaal niet leuk, weet je wel. Dat is helemaal niet leuk.
0: Nee. Dus wat is de oplossing? Heb je daar wel over nagedacht?
2: Nou, kijk, dat is aan mensen met doktoren. De doktoren mensen, hè, die daar hebben gestudeerd en zo.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld niet gaan of insmeren.
2: Ja, bijvoorbeeld zonnebrand, bril dragen in de zonnebank.
1: Ja, staat ook goed.
2: Voor je ogen ook. Ja. Of ook om niet te gaan of niet gaan naar de zonnebank.
1: Ja.
0: Hey, afgelopen weekend groot optreden gehad. Ik neem aan dat het nu wel binnenstroomt, toch?
1: Ja, we staan toevallig straks weer. Ze vroegen of we terug zouden komen, dus we gaan straks weer naartoe. Ja.
0: En wat zit er nog meer in het vat? Wat kunnen we nu allemaal van jullie gaan verwachten? Want dit is nog maar het begin, hè, jongens.
1: Klopt.
2: Ja, het is waanzinnig. Ja, in september staan we met Drissi.
1: Staan we in het Openluchttheater, Vondelpark, Isse Roelvink, legende. En we zijn gewoon lekker aan het bouwen, weet je wel. We blijven gewoon lekker ons ding doen.
2: Misschien komen er ook wel wat samenwerkingen nog.
1: Ja, met andere artiesten. Die vonden het ook leuk.
2: Leuke dingen, zeg maar.
0: Ach, wat
1: dus we gaan lekker de studio in.
0: Ja. Hey, is het niet een idee dat jullie volgende week Zonnebank even live komen doen in de middagshow?
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, toch wel?
2: Dat lijkt ons geweldig, man. Ja, zeker.
0: Nou, als de UV-index hoog genoeg is, gaan we dat gewoon regelen, oké? Okay?
2: Dan gaan we dat zeker doen, gezellig. Hier dan. Gaan we even een gebbetje maken, drinken een biertje of zo.
0: Hey, veel plezier vanavond, hè.
2: Oké, dankjewel, man.
3: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker.

0: Olivia Dean, Man I Need, hoorde je bij 3FM. Aangeschoven in de studio. Dit jaar wederom niet meegedaan naar de Nijmeegse Vierdaagse. Ik vind het wel wat voor jou. André Zodijk trouwens.
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Waarom vind je dat voor mij dan? Want ik haat wandelen.
0: Ja, dat snap ik. Maar als in, nou, de marathon ben je natuurlijk hartstikke druk mee bezig geweest. Dat ga je ook als goed is weer doen, volgens mij.
1: Ja, ik heb me ingeschreven voor 2 wedstrijden. Nog een marathon en nog de Dam tot Damloop.
0: Hardlopen kun je echt waar met jouw tempo als een van de beste.
1: Dankjewel.
0: Sowieso daag je jezelf vaak fysiek uit.
1: Ja.
0: En stiekem,
1: zou dat bij jou zijn? Jij bent daar ook wel van, toch?
0: Ik ben er zeker wel van. Alleen ik heb iets te veel hard gelopen door die knie helemaal naar de kloot.
1: Ja, dat is kut. Want ik weet nog dat wij het erover hebben gehad. We moeten dat niet samen doen, die mara rennen.
0: Ja.
1: Maar is er niet iets anders wat we volgend jaar of wat we samen doen?
0: Misschien dus wel de Nijmeegse Vierdaagse. Want wandelen kan ik nog wel.
1: Ja, maar Pik, ik vind de Vierdaagse, weet je, elke radio DJ die zit of in een camper tegenwoordig of doet de Vierdaagse.
0: Ja, dat is wel wat het is toch?
1: Ja, ik weet niet, man, bro. Zullen we zwemmen of zo?
0: Ja.
1: Zullen we mee aan de kennel swim?
0: Is dat met honden?
1: Nee.
0: Kennel swim?
1: Ja, dan zwem je door de Amsterdamse grachten en zo.
0: Oh, kanaal.
1: Oh. Is dat met honden, zeg.
0: Oh. Enfin,
1: zullen we dat niet doen?
0: Kunnen we naar kijken? Liever niet in de grachten, maar gewoon in een zwembad.
1: Nee, dit is wel echt in de grachten.
0: Oké, okay, nou, hey, we gaan er al over onderhandelen.
1: Ik kom hier morgen op terug, want het is bijna de inschrijving daarvoor.
0: We spreken elkaar morgen weer. Zometeen heel veel plezier bij Andres. Dit is er Anthony Smeerwerk en Rafters op 3FM. The bass shakes loose a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengen.

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
5: Mooi van Ethos.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Het is zometeen avondshowtijd. Die trap ik af met Lady Gaga. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 1 over 7.
21: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dan 3 van verkeer van de ANWB. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A16, dat is Rotterdam naar Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum, daar ben je een kwartier langer onderweg. En het is ook aanschuiven op de A325, dat is Arnhem naar de Duitse grens. Dan bij Ressen, dat is de A15 richting Bemmel en Nijmegen. Daar sta je een kwartier vast. Komt door bezoekers aan de Vierdaagse. 3FM.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
22: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
9: Drink jij ook graag een lekkere stelser? Dan durf ik te wedden dat je jaloers bent op de man die ik zometeen ga draaien. Waarom hoor je na muziek van Lady Gaga?

0: deze man heeft echt een droomleven. Hij heeft natuurlijk een fantastische stem. Teddy Swims, Mr. Know It All. Maar sinds kort heeft hij ook zijn eigen merchandise. Hij heeft een samenwerking met Stelzer.
1: Hey, Andres. Biertje.
0: Nee, Stelzer.
2: Wepa.
0: Dat we weer een avond mogen doorbrengen samen. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik ga je zo meteen vertellen hoe je kans maakt op 50 euro. Er is hier een pakketje binnengekomen vandaag. Met mijn naam erop. En ik ben daar echt helemaal niet blij mee. Daar moeten we het straks maar even over hebben. Ik wil je namelijk eerst attenderen op het feit dat je je kan aanmelden voor de avondstreak. Het is eigenlijk net als op Snap. Ik ben gewoon op zoek naar degene met de langste streak. Hoe vaker je luistert naar de avondshow, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte sambal. Ik vind het gewoon leuk om te kijken hoe vaak je erbij bent. Dus ben je er vanavond bij? Stuur even je naam. Dat mag ook in een audiobericht. Sterker nog, ik doe audioberichten vandaag dubbel meetellen. 3FM.

0: is niet Viva La Vida. Het is ook niet Parachute. Maar dit is toch de mooiste Coldplay track ever. Je hoorde Magic.
1: 3FM Trending Talent.
0: Wat heerlijk dat je hebt gekozen voor 3FM. Dat betekent dat je van nieuwe muziek ontdekken houdt. En het allermooiste is, dan zit je goed. 3FM Trending Talent is volop bezig. Dat is de online talentenjacht van Nederland. 10 finalisten zijn op dit moment aan het strijden om hier donderdagavond live te komen spelen in de 3FM Avondshow. Super spannend voor al die artiesten, want ja, dit is maar één plekje. Het is hun allereerste keer op de Nederlandse radio. En jij zit in de jury. Ja, ik weet niet of je al plannen had, maar je zit in de jury. Zit als volgt, je kan namelijk stemmen via 3FM.nl of de TikTok van 3FM. Wie jij het beste vindt. En ik vind het leuk om al die artiesten wel even aan je voor te stellen. Dan weet je een beetje op wie je kan stemmen. Zo kun je bijvoorbeeld stemmen op Valli. Zijn muziek moet je eigenlijk zien als een soort dagboek. Van een natte fietstocht met oordopjes in, tot aan in de disco staan om 3 uur 's nachts. En dan zo helemaal dronken naar huis fietsen. En dan denken, ah, dat was een paaltje. Alles wat er in het leven van Valli gebeurt, stopt hij in zijn muziek. Zijn grootste voorbeelden zijn onder andere Ronnie Flex en Typhoon. En dit

0: trouwens.
1: Hoppatee, met een dosis synthesizers levert Wally mooiste meisje bij je af. Hij is een van de 10 finalisten in 3FM Trending Talent, de online talentenjacht van Nederland. En het allermooiste is als jij Wally een plekje gunt om hier op te treden in de 3FM Avondshow, dan

Kan dat? Stemmen doe jij namelijk via 3fm.nl of de TikTok @NPO3FM. Dan heb je nog zo'n 5 minuten om jezelf op aanwezig te zetten voor de avondstreek. Stuur me je naam en wie weet spreek ik jou zo meteen.

0: in de vorm van Disco Lines, No Broke Boys. Het is de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres Oudijk. En ik maak zelf sambal. Die kan je winnen in dit radioprogramma. Eigenlijk heel simpel, door gewoon zo vaak mogelijk te luisteren. Ik hou dat allemaal bij hier in een soort document. Ik ben wat dat betreft net een Duitser. De administratie is helemaal op orde. Meld je elke avond aan. Kan gewoon door je naam te sturen. Dus ook als je nu voor het eerst luistert. De maand is bijna voorbij, maar dan komt er gewoon weer een nieuwe maand. Hè? Dus ik zou het leuk vinden om je naam voorbij te zien komen. Dat noem ik de avondstreek.
1: Andres avondstreek.
0: En ik ga even naar Michel. Michel, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Andres.
0: Het gaat bij jou helemaal mis, hè?
2: Dat klopt.
0: Hoe komt dat, jongen? Wat is er aan de hand?
2: Nou, ik luister eigenlijk elke dag naar 3FM. En iedere keer hoor ik jou weer voorbij komen met je heerlijke sambal. Dan denk ik, oh, dat moet ik eens een keer doen. Ja. En net vanavond dacht ik van, weet je, laten we daar gewoon mee beginnen. Want ja, het klinkt gewoon, ik ken je al jaren en ik luister al jaren. En bijna elke dag. Ja, alleen ik vergeet het even om te reageren.
0: Nou, ik vind het leuk dat je dat dan nu hebt gedaan. Welkom bij de familie. Maar kan ik je ergens mee helpen? Moet ik je elke dag een reminder sturen? Of hoe kunnen we die Pavlov een beetje opstarten?
2: Nou ja, het stomme is dat ik gewoon moet gaan reageren. Op het moment dat je eigenlijk al zegt van, denk er even aan dat je je even meldt. Ja. Voor de schrik. Ja.
0: Nou, weet je, ik wil sowieso bij deze zeggen, Michel, ik zet je vanavond dubbel erop. Hoppatee. Boom.
2: Topper, dankjewel.
0: En dan hoop ik je morgen weer te spreken natuurlijk.
2: En wij gaan zeker ons best doen.
0: Ik ga je anders wel even bellen morgen, komt goed.
2: Gezellig, dankjewel. Dan hoop ik je morgen wel.
0: Yo, kijk, dat is het leuke aan de avondstreek. Ik vind het gewoon echt gezellig om met je te chatten. Dus als je luistert, stuur even je naam. Heb je nou die NPO Luister-app niet, kan je me ook een DM sturen op Instagram. Eddie, een hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Zo, hey, jij hebt niet één, maar twee potten al binnen.
3: Ja, zeker. Ik heb twee potten.
0: Hé, maar dan ben jij wel echt een uitverkorene.
3: Ja, ik heb ook vaak meegedaan. Dus daar heb ik wel een keer een potje gewonnen.
0: Er zijn heel veel mensen in de NPO Luister-app of via Instagram DM die dat nog niet hebben. Ja, kijk, als ik mijn eigen sambal ga aanprijzen, dan is het een beetje wij van WC1, weet je wel. Ik ben echt de allerbeste. Maar als ik nou jou vraag, hoe vind je die sambal? Gewoon eventjes een beetje feedback.
3: Nou, ik heb er twee. Ja, de pittige en de hete badjak. Ik vind ze allebei lekker. Ik doe ze overal op de pindakaas en ik vind pittig altijd lekker. Maar die sambal van jou is gewoon echt lekker. Ja.
0: En wat zou je tegen de mensen die willen zeggen die zich bijvoorbeeld nog nooit hebben gemeld voor de avondstreek en dus ook helemaal geen kans maken?
3: Ja, meld je aan.
0: Wacht, kan dat misschien iets overtuigender, iets enthousiaster? Kom op.
3: Oké, de sambal van Andres is de lekkerste die er is. Is dat weer niet overtuigend genoeg?
0: Ik heb het idee dat je het nog beter kan.
3: Oké, de sambal van Andres is hartstikke lekker. En ga vooral voor die, als je mag kiezen uit de smaak, hete badjak. Die is gewoon echt lekker. Echt gewoon echt lekker. Echt super lekker. Zwetend lekker. Maar hij is wel pittig.
0: Als je denkt, ik wil ook kans maken, meld je even in de luisterapp. Dankjewel.

Ik zat vakkundig mee te zingen met Olivia Rodrigo. Excuses, die milliseconden krijg je nooit meer terug. You're the drop dead. Goed, laat ik het dan goed maken door te zeggen dat je vanavond nog 50 euro kan winnen. Omdat ik weet hoe ongelooflijk duur concerten zijn tegenwoordig. Weet je wel, als je een beetje een goede plek wil hebben, ben je zo twee nieren kwijt. En daarom win je elke avond om 7:15 50 euro concerten goed. Het is heel simpel, ik heb 5 vragen voor je liggen, waarvan ik er nu eentje cadeau doe. Dus als je die goed weet te beantwoorden in de luisterapp, dan sta je al een puntje voor. Die vraag die gaat over onze middagshow. Barend en Benner zijn namelijk op vakantie. De vraag is, wie vervangt die show? Als je nu Sebastiaan naar de app van NPO Luister stuurt, dan zouden wij elkaar zo meteen wel eens kunnen spreken.

0: Het zou zomaar kunnen dat je tijdens ronde E Break My Heart nog dacht... oh, ik wil graag €50 winnen. Dat gaat alleen misschien gebeuren als je naam Amy is en je komt uit Groningen. Goedenavond, Amy.
1: Een hele goede avond, Andres.
0: Jij dacht, die €50 concertgoed, die zou ik wel willen winnen.
1: Die wil ik super graag winnen.
0: Je bent, hoe oud ben je ook weer, sorry?
1: Ik ben bijna 22.
0: Ja, zie je, dus je houdt echt van concerten en zo en je weet ook hoe duur het is.
1: Heel erg duur.
0: Wat zijn een beetje jouw lievelingsartiesten?
1: 21 Pilots.
0: Oké. Nou, Amy, ik heb 5 vragen voor je liggen. Als je die allemaal goed beantwoordt binnen de minuut, dan pak je vanavond €50 concertengoed. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je dan zegt ja, dan kom je morgen en maak je kans op €100. Als je zegt nee, dan cash je gelijk vanavond uit. Je mag de vragen niet fout hebben, je mag ze wel onbeperkt passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij.
1: Yes.
0: Oké, ben jij ready?
1: Ik ben ready.
0: Hand even goed adem. Dan beginnen we met de eerste vraag. Die gaat over jouw lievelingsband, 21 Pilots. Wat is de naam van de zanger?
1: Tyler Joseph.
0: Welke fantasyfilm, trilogie over Nieuw-Zeeland, is in Nieuw-Zeeland opgenomen? Gaat over een ring.
1: Lord of the Rings.
0: Barend en Benner zijn op vakantie. Wie vervangt de middagshow van 3FM?
1: Sebastian.
0: Hoe lacht een bruine hyena? En wat is dan de naam van het eerste album van 21 Pilots?
1: 21 Pilots.
0: Dan de laatste vraag, Amy. Kom jij morgen weer voor €100 concertengoed?
1: Ik kom morgen niet weer.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, dan pak je vanavond gewoon €50 concertengoed, Amy. Wat lekker.
1: Woehoe!
0: Hey, je zei het heel stellig, hè, dat je morgen niet weer komt.
1: Nee.
0: Waarom
1: nee,
0: niet dan?
1: Zeker niet. Omdat ik er geen vertrouwen in heb. En ik ga binnenkort naar Londen toe. Dus de €50 die kan daar mooi voor gebruikt worden.
0: Dat snap ik. Ja, je hebt het gewoon heel goed gedaan. Alle vragen waren goed en je had nog een halve minuut over. Amy, heel veel plezier ervan in Londen.
1: Dank je wel.

0: Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High? Nou, dit is toch vreselijk. Ja, jongen. Ik heb helemaal geen zin in de komende 35 minuten radio. Er is hier namelijk een pakketje binnengekomen op mijn naam. En ik heb zo het idee dat het pakketje me echt heel slecht gaat zetten. Ik ga je nog niet vertellen wat in het pakketje zit. Dat doe ik straks. Maar mocht je echt niet meer kunnen wachten van nieuwsgierigheid. Dat snap ik natuurlijk. Ik heb het wel in mijn story al gezet. Op Aapstaartje Andres Odijk. Zo heet ik op Instagram. Dan kan je het vast zien. En zometeen hoor je wat er in het pakketje zit. En hoe jij van invloed kan zijn. 3FM.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnen.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost, autotaalglas.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: 3FM. Er ligt hier een pakket en de inhoud is echt zo niet leuk. We gaan zo meteen verder kletsen. Jij hebt namelijk invloed op die inhoud. Eerst krijg je het nieuws, het is 8:00.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het 3FM verkeer van de ANWB, die staat één vertraging. Die staat op de A325, dat is Arnhem naar de Duitse grens. Bij knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel en Nijmegen. Het is daar een kwartier aanschuiven. Dat komt door bezoekers aan het evenement de Nijmeegse Vierdaagse. Wil je nog die kant op, neem de trein. 3FM.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Nou, ik zou het zo meteen echt de moderne Bohemian Rhapsody willen noemen. Ik hoor elke keer zoveel nieuwe dingen in het liedje van Phoebe Bridgers. Hoe die klinkt, hoor je na Another.

Heb je wel eens gehad dat je een uitspraak doet die je heel zwaar komt te staan? Ik denk dat ik zo'n uitspraak gedaan heb een tijd geleden toen ik riep... improviseren, dat is toch niet zo moeilijk? Er is hier vandaag een pakketje afgeleverd. En dat pakketje gaat me echt zo slecht zetten. Wat erin zit, dat hoor je zo...

0: This is for everybody who goes through tough times. Been there, done that. Dale! Hij is echt mijn Socrates. Ja, wat een filosoof, wat een superartiest. Je hoorde Pitbull en Give Me Everything. Improviseren, dat is toch echt makkelijker dan het in elkaar zetten van de IKEA Paxkast. Die zin gaat mij heel duur komen te staan.
1: Andres.
0: Odijk. Ja, ik gooi dit een aantal weken geleden op je en ik ben gewoon cooked. Laat ik heel eerlijk zeggen, ik ben cooked door die zin. Het ging over improviseren, dat ging ik ook doen op de radio. En toen zei ik, ja, dit kan toch iedereen, daar hoef je echt niks voor te kunnen. Vandaag is er een pakket binnengekomen met daarin iets verschrikkelijks. Namelijk een cd van Rutger van Barneveld. Nee, het is nog veel erger. Ik ga het even bijpakken. Het zit in mijn tas. Het werd afgeleverd bij de receptie. Ja, en er zit in mijn tas een schokband. Weet je wel, waar ze honden mee trainen. En ik ga het je maar oneerlijk zeggen. Ik ga die schokband zo meteen omdoen. Kijk, ik durf namelijk te beweren dat ik over alles wel iets kan vertellen. Dat is mijn werk, weet je wel. Ik kan snel schakelen, weet je. Ik kan verbanden leggen, terwijl ik ben geen dokter. Maar toen werd zeg maar mijn team werd een beetje gek. Dus ik ga ook heel even naar mijn collega Naomi. Dit ding is aangeschaft en ik moet dit omdoen. Je moet even je microfoon op een ander standje zetten. Ja, ik weet je niet hoe dat moet? Nou, oké, ga ik zo wel regelen. Het ding is namelijk, ik ga deze halsband omdoen. En ik ben op zoek naar een woord. Dat kan jij doorsturen via de app van de NPO Luister. Als ik zeg zomervakantie, wat zeg jij dan? Welk woord schiet er dan in je hoofd op? Dat mag je doorappen. En dat woord moet ik zo meteen dus gaan vertellen. En als ik dat dus niet goed in een verhaal weet te formuleren,
2: dan ga ik hem schokken.
0: Ja, want Naomi, jij, die schokband is op afstand, hè?
2: Ja, die is op afstand. Ik heb hier.
0: Wat is dat, wat je vast hebt?
2: Een afstandsbediening.
0: Ja, maar dat is echt helemaal knetter.
2: Ja.
0: Dus ik kan zo meteen gewoon onder 22 volt staan.
2: Zeker, dat gaan we absoluut doen.
0: Verdamme. Nou, maar oké, ik kan dit. Nee, maar ik zweer. Oké, kom maar door met die woorden. Wat associeer je met zomervakantie? Stuur dat woord even in de NPO Luister-app. Heb je die niet, stuur me dan gewoon een DM op Instagram. Dan zal ik even laten zien hoe dat moet. Of ik ga helemaal af.

zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou.

0: bent deze week de nummer 1 in de verlanglijst. 3, 2, 1 hoorde je bij 3FM. Ja, sorry dat ik nu helemaal in de stress schiet. Ik vind dit zo vreselijk eng. Om mijn enkel zit een stroomhalsband. En die heb ik om omdat ik een grote bek had. Ik zei, joh, improviseren kan ik echt letterlijk met elk woord. Fucking dare me, weet je wel. Toen is er bedacht, we kopen een schokhalsband. En dan gaan we wel even kijken of jij ook echt kan improviseren. Nou zit ik heel even snel aan chat nog wat van die dingen te vragen. Maar dit is helemaal niet veilig, joh. Nee, maar hier, mogelijke risico's van een schokhalsband. Pijn en stress. De elektrische prikkel kan pijn, schrik en angst veroorzaken. Een verhoogde angst of agressie. Vertrouwensproblemen, lichamelijke klachten. Een te strak gedragen halsband of langdurig contact kan huidirritatie, drukplekken of in zeldzame gevallen kleine brandwonden veroorzaken. Ja, kom op! Onbedoelde schokken. Een verkeerde timing of een technisch defect kan ertoe leiden dat een hond een schok krijgt op een moment dat het niet bedoeld is. Jongens, ik vind dit helemaal niet leuk eigenlijk.
1: Maar je gaat het wel doen.
0: Ja, je hoort mijn collega Naomi die een afstandsbediening in haar hand heeft. Ja, maar je kijkt ook echt.
1: Hij staat op 20%, hè? Hij staat op 20%.
0: Oh, motherfucker, jij bent echt een motherfucker. Auw, je drukt ook gewoon op start zonder wat te zeggen. Zo, als jij een functioneringsgesprek hebt, dan krijg je een onvoldoende. Hoeveel procent was dit? Mijn koptelefoon viel uit.
1: 20.
0: Van de?
1: 100.
0: Holy shit. Ik zit helemaal te trillen. Oké, dit gaan we niet nog een keer doen, hè? Je hebt hem nu getest.
1: Nee, is getest. Nee.
0: Ik zweer het je. Ga je normaal doen?
1: Ja, ik ga normaal doen. Ga jij je opdracht doen?
0: Ja, daarvoor ga ik eventjes naar de telefoon. Aan de telefoon heb ik Eefke.
2: Hallo.
0: Goedenavond. Eefke. Het gaat als volgt. Jij mocht een woord doorsturen naar de app van NPO Luister. En dat woord, daarmee moet ik dus een verhaal associëren. En als dat niet lukt, dan druk Naomi nog een keer op die vreselijke knop. Wat is het woord wat jij hebt doorgestuurd? Het ging om zomervakantie.
2: Ja, dakkoffer.
0: Oké, jij associeert dus zomervakantie met dakkoffer. Naomi, haal die vinger van die knop. Oké. En waarom associeer jij het met dakkoffer?
2: Omdat wij altijd een dakkoffer op onze auto doen als wij
0: naar
2: het zomervakantie
0: weggaan. Oké. Nou, ik vind het een spannend woord. Denk je dat het gaat lukken?
2: Ik ben benieuwd.
0: Oké, ik ook. Oké, here we go. Het volgende liedje wat je gaat horen op 3FM, dat is een liedje waar je niet stil op kan blijven zitten. Het is al oud, het is wel bekend, het is veel geremixed. Door onder andere veel artiesten die ik nu eventjes uit de stress niet meer weet te herinneren. Maar je kent het liedje sowieso. De titel die is ook nog eens redelijk toepasselijk. Het is namelijk gemaakt door House of Pain. Stilzitten als een dakkoffer, vastgebonden aan de auto, dat gaat je niet lukken. Jump Around, die hoor je nu bij 3FM. Eerlijk?
1: Goed gedaan.
0: Eefke?
2: Ja, ik vind hem creatief.
0: Creatief?
2: Jazeker.
0: Oké. Nou, dat betekent dus dat hij niet...

0: voor in mijn hoofd schallen. En House of Pain, nou, ik kan je zeggen, House of Pain is het sowieso. Ik heb een schokhalsband om mijn voet gehad. Nou, om mijn been zelfs. En ik had een grote bek over dat je met alle woorden wel improviseren kan. Dat is mijn vak, weet je wel. En we hebben de proef op de som genomen. En als dat fout ging, dan mocht Naomi, mijn collega, op de knop drukken. En zou ik een schok krijgen. Nou, ik weet niet. Jelmer van 3 voor 12 is ook even bijgekomen.
1: Ja, hoi.
0: Ik heb jullie mijn been laten zien. Hè. Ik heb mijn broek even helemaal omhoog gedaan. Wat zie je op mijn been?
1: Ja, gewoon echt twee grote brandgaten. Want
0: dit is zo fucked up. Alsof
2: iemand gewoon een peuk zo heeft uitgedrukt.
0: Ik heb gewoon twee fucking brandwonden.
1: Ja, hoe komen jullie aan het ding? Is het Temu of zo?
0: Nou, ik weet niet hoe we eraan komen. Want ik wel weet dat ik morgen de HR ga bellen. Of Naomi er morgen nog zit, dat is de vraag.

Donda met The Boys van Nothing But Thieves. In september komt het nieuwe album. Dit is een voorproefje daarvan. Evolution bij 3FM. Morgen vanaf 9 uur weer op 3FM. Tijdloze tracks. Alle tunes die je daar hoort hebben eeuwigheidswaarde. En ik vind dit er echt eentje. Weet je wel, ik zou haar hele oeuvre eigenlijk tijdloos noemen. En ook wel eeuwigheidswaarde hebben. Maar dit is misschien wel de allermooiste tijdloze track van Billie Eilish. Je hoort Bad Guy nu in de avondshow.

0: Cameron Withcamp en Kingdom Affair.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Als je houdt van een beetje gitaren, dan ga je dit vet vinden. Het is een Nederlandse band die je absoluut ook een keer live moet zien. Ik dacht dat ik druk was, ja, dat ik veel dingen sloopte. Maar de zanger van deze band die is zeg maar nog de drukste persoon die jij kent in het kwadraat. Die kan niet stilzitten en dat is zo leuk om live te zien. Personal Trainer, daar gaat het om. Hun nieuwste track heet Moping.

0: Maan, Goldband. Zouden ze eigenlijk nu nog samen gaan optreden ook dan? Maan, ja, haar relatie is uit met Karel, een van de zangers van Goldband. Ik weet natuurlijk niet op welke manier ze uit elkaar gegaan zijn. Dat ga ik eens even voor je uitzoeken. Als ze elkaar nog volgen op Instagram, dan zijn ze nog goed. Als we elkaar niet meer volgen, dan is het hommeles. En dan denk ik dus niet dat je deze nog ooit live gaat horen. Jorden Stiekem.
1: Andres Oudijk.
0: Het is de avond van 3FM. Wat heerlijk dat je erbij bent. Zo is daar bijvoorbeeld een bericht van Jimmy.
2: Weppa, ouwe sambal lekker. Ik ben er weer bij.
0: Lekker Jimmy. Wat goed dat je erbij bent. Ik wil zo meteen met je even een lijst maken. En dan niet de banga-lijst. Been there, done that. Nee, ik wil een lijst met je maken over volwassen dingen. Klinkt nu nog een beetje abstract. Daar gaan we zo meteen uitgebreid verder over kletsen. Maar ik geef je ook gewoon de allerbeste muziek voor op een dinsdagavond. Wat dacht je van 21 Pilots?

0: Zo'n goed liedje, zo'n goed album. 21 Pilots, Drag Path. Krijg je in de 3FM avondshow. Misschien heb jij het met een huis, weet je wel. Echt een koophuis. Misschien had je dat gevoel met een dikke auto. Weet je wel, een dikke BMW. Ik heb het gevoel met iets totaal anders gehad.
1: André Odijk.
0: Wanneer heb jij voor het laatst het gevoel gehad, zo, deze aankoop of dit ding, dat heeft mij echt volwassen gemaakt? Het is misschien een beetje een gekke vraag, maar ik wil er zo meteen met je over verder praten. Want er staat sinds vorige week iets in mijn huis en ik voel me toch volwassen. Je mag wel even raden, wat denk je dat ik sinds een week in mijn huis heb, waardoor ik me zo volwassen voel? En nee, het is geen nanny.

0: Kiosk.nl is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost, Autotaalglas.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: 3FM. Een volwassen aankoop of iets wat in je huis staat waar je echt in één keer dacht, nu ben ik volwassen. Moeten we het zo meteen over hebben. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg ik net een melding van een spookrijder. Rijd je op de N33, dat is Assen naar Eemshaven. Dan kom je tussen Gieterveen en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N33, dat is Assen naar Eemshaven. Dan kom je tussen Gieterveen en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. 3FM.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

0: www.autodiscounter.nl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: 3FM. Andres Oudijk.
7: Ik heb iets geërfd wat me echt volwassener maakt dan James Bond en Rob Jetten in één. Wat dat is en waarom het me zo volwassen maakt, hoor je na Panic at the Disco.

0: Bam Bam, Hugel en Solto maakte Jamaican Bam Bam. Mijn naam is Andres en ik ben sinds vorige week echt volwassener dan James Bond en Rob Jetten in één.
1: Andres Oudijk.
0: Ik heb namelijk iets in huis en dat heb ik nog nooit gehad, maar ik voel me er zo volwassen door. Ik ga even naar Dick, goedenavond.
2: Goedenavond Andres.
0: Hey, ik denk dat iedereen het wel heeft, toch? Van die momenten dat je realiseert, wajo, ik word oud en volwassen en cool en goed, weet je wel. Wat was er bij jou zo'n aanschaf of iets?
2: Wat was bij mij zo'n aanschaf? Ja. Ik denk mijn eerste vakantie die ik zelf betaalde.
0: Oh, dat snap ik wel. Waar ging dat naartoe dan, je eerste vakantie?
2: Ja, dat was gewoon een wandelvakantie in Nederland. Maar,
0: Oké.
2: Ja, ook zonder zorgtoeslag en zonder... ik heb heel lang in de uitkering gezeten, dus dat ik dat helemaal zelf kon betalen voelde voor mij echt als een hele... Ja, toen voelde ik me echt heel volwassen.
0: Dat snap ik, dat is gewoon ook een big step gewoon, weet je wel? It's a big step for mankind.
2: Ja.
0: Wat heb jij doorgestuurd in de app? Want ik zou ook, je kan een beetje raden, wat staat er denk je sinds afgelopen week in mijn huis, waarom ik me zo volwassen voel?
2: Ja, ik had doorgestuurd een urn.
0: Dick, ik ga nog niet dood, hè?
2: Nee, maar dan voel je je wel ineens, hè, met het naderen van dat je beseft, ik ben sterfelijk, dan voel je je heel volwassen.
0: Ja, ik mag er wel bijna 30 zijn, maar het einde is nog niet in zicht, hè, Dick?
2: Nee, maar je kan maar geregeld hebben, hè.
0: Maar heb jij serieus een urn in je huis?
2: Of ik een urn? Nee.
0: Nee.
2: Ik heb een tijdje de urn van mijn moeder gehad, maar die heb ik ook niet meer in huis.
0: Die heb je op Marktplaats gezet?
2: Nee. Die is teruggegaan naar mijn zus. Ik heb de helft uitgestrooid en de andere helft ging terug naar mijn zus.
0: Ah ja, nou dat is ook wel weer mooi dan. Ja, zo zijn er dus
2: maar zij had hem wel gekocht op Marktplaats.
0: Echt? Heb jij... Wacht even. Heb je een tweedehands urn?
2: Zij had de urn... Nee, dus zij had een urn gekocht, die stond op Marktplaats... en uiteindelijk had die man bedacht, nee, ik wil toch een andere. Dus die eerste die hij had, die heeft hij toen op Marktplaats gezet. Ja. Bizar verhaal, hè?
0: Ja. Het is echt een crazy verhaal gewoon.
2: Ja.
0: Zeg maar, heb je dan ook nog een beetje af kunnen dingen op die urn?
2: Dat weet ik niet, mijn zus heeft hem gekocht, dat weet ik niet. Maar ik denk als je op Marktplaats kijkt, dat je wel urnen tegenkomt.
0: Nou, ik ga eens even kijken. Ja, ik weet niet of jij nog... bent u of kent u een terminaal persoon? Marktplaats is de plek waar je moet zijn. Goed, nou, dit gesprek heeft een hele andere wending genomen, Dick.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook best wel leuk. Dankjewel dat je wat informatie hebt gegeven over de tweedehands urn. dan zal ik je zo meteen vertellen wat ik heb aangeschaft, waardoor ik me super volwassen voel.
3: Nederlands talent ontdekken.

0: Lola Young en Messi. Ik voel mij sinds een week echt zo volwassen. En dat heeft niet te maken met mijn bankrekening of zo.
1: Andres Oudijk.
0: Ik heb sinds kort iets in huis wat ik gewoon nog niet eerder heb gehad. En ik denk dat je het gevoel herkent. Bepaalde aanschaffen, die ga je gewoon volwassen laten voelen. Misschien bij jou een huis of een dikke beamer of zo. Dat is bij mij allemaal niet. Ik heb iets geërfd. Mijn oma is onlangs overleden en we mochten als familie allemaal iets uitzoeken. Het was een soort vlooienmarkt. In dat huis mocht je sticker plakken op dingen die je mooi vond. En ik zag daar iets staan waarvan ik dacht, als ik dit op mijn tafel zet, dan ben ik een nieuw persoon. En het staat nu een week op mijn tafel en ja, je kan het misschien ook allemaal horen, maar ik ben een nieuw persoon. Sinds kort heb ik namelijk op mijn tafel staan een fruitschaal. Ik heb nog nooit eerder een fruitschaal gehad. Ik ben 29 jaar en ik pleurde mijn fruit altijd gewoon op een tv-meubel. Daar lagen dan bananen, appels, kiwis, kon je allemaal pakken. Maar nu, als ik dus mijn huis vanavond binnenloop, staat er op mijn tafel een zilveren grote fruitschaal. En dat doet me zo volwassen aanvoelen. Ik weet niet waarom, maar ik ben er echt trots op, bro. Ik heb ook helemaal boodschappen gedaan, speciaal ervoor. Zo liggen er nu groene appels in, weet je wel, heerlijk. Van die zure appels. Er ligt nog één banaan. Er ligt sinaasappels, waar ik dan in het weekend zelfs jus d'orange mee kan persen. Ik heb heel veel drop fruitduo's gehaald. Dus mijn hele huis, ik weet het. Mijn hebben en houden, mijn leven is totaal veranderd. En dat gevoel zit hem dus in kleine dingen. Dat wilde ik je toch even meegeven. We zitten in een wereld waarin alles groot, groter, groots moet. Het kan ook heel klein.

0: zijn klank al hoor, dan kan ik wachten tot hij er staat. Je hoort 12 to 12 in de avondshow. Samber.
1: Andres Odijk.
0: Dit is een verrassing waar de hele wereld, zeg maar, precies niet op zat te wachten. Kijk, als het Infantino was die zijn spullen had gepakt, hadden we denk ik allemaal zo juichend langs de zijkant gestaan. Of als Trump, weet je wel, had aangegeven: I am going to take the greatest resignation in history ever. I resign. Weet je wel, ja, dan hadden we waarschijnlijk ook allemaal zo langs de balustrade gestaan en geklapt. Ik heb iets wat veel dieper gaat en ik wil je er toch even voor waarschuwen. Ik sta vandaag in de supermarkt en ik had een rondje hard gelopen. En dan doe ik altijd daarna een colaatje. Maar ik wist, thuis heb ik geen colaatjes meer. Dus ik moest even wat halen. In mijn sportkleding loop ik de plus binnen. Ik pak zo'n blinkie en ik reken het af. Ik loop naar buiten. En terwijl ik naar huis loop, neem ik een slok. Ik spuit zo dat blikje open. En ik ga bijna over mijn nek. Dus ik denk, wat is dit nou? Wat is er verkeerd gegaan? Dus ik kijk naar het blinkie. Coca-Cola heeft het design van hun blinkies veranderd. Is dat je opgevallen? Ja, dit zijn echt even de dingen des levens die ik met je wil bespreken. Want het blikje Cola Zero ziet er nu exact hetzelfde uit als het blikje met normale suiker. Ja, sorry, maar ik drink geen blikjes met suiker. Ik probeer gezond te leven, ik probeer een beetje aan mijn lichaam te werken. Ik bedoel, daar is een hoop onder constructie nog nodig. Maar ik neem een slok en ik denk één keer, godverdamme, ik heb normale cola gepakt. En toen dacht ik nog, wat stom, maar de blikjes Coca-Cola zien er dus nu hetzelfde uit. Ik wilde dat toch even tegen je zeggen. Dit radioprogramma waarschuwt je namelijk voor alle gevaren in de wereld. Morgen gaan we het hebben over matcha.
2: I'm just gonna tell you how it feels.

0: dust. All that I adore.
1: Nou, dit gebeurt me nou voor de tweede keer vandaag. Sorry, sorry, sorry. Ik zit gewoon helemaal in die tunes. Ik zit helemaal mee te zingen. Maar radioregel nummer 1. Kijk even of het rode lampje brandt, want dan moet je je kop houden. Ik zit helemaal in die tune van Bastille. Things we lost in the fire. Jantina.
2: Hi, hi.
1: Ja, we gaan het hebben over lipjes.
2: Lipjes zonder gaatjes.
1: Wij gaan het hebben over lipjes zonder gaatjes. Oké, ja. Jantina. Wat een heerlijk onderwerp voor op deze dinsdagavond. Ik doe vast mijn trui uit. Want wat is er mis met... ik wilde zeggen je lipje, maar waar gaat het om?
2: Ja, van die cola-blikjes. Ach. Niet alleen die noek waar jij het net over had, maar er zitten geen gaatjes meer in de lipjes.
1: Ja, maar wat heeft cola gedaan, hè?
2: Ja, waarom?
1: Ze hebben ons heel slecht gezet.
2: Ja.
1: Waarom vind je het irritant dat er geen lipjes meer zitten op de cola-blikjes?
2: Nou, dat hoort gewoon zo. Dus ja, okay. Ik krijg gewoon kortsluiting van random veranderingen. Ik zie gewoon geen voordeel ten opzichte van de oude versie.
1: Nee,
2: als het er niet op vooruit gaat, dan hoef je het ook niet te veranderen.
1: Nee, cola heeft twee dingen veranderd. Ze hebben namelijk nu dus de blikjes Zero dezelfde kleur gegeven als de blikjes met suiker. Nou, dat is echt vreselijk, want ik pakte vandaag per ongeluk een verkeerd blikje. Nou, dan schrik je helemaal de pleuris. Het is een wonder dat ik hier nog zit, joh. Ik had een tien jaar kunnen krijgen. Ik had kunnen neervallen op de grond, ja. En dan hebben ze ook nog eens de lipjes veranderd.
2: Nou, het is een schande.
1: Want wat kon je vroeger met de lipjes wat je nu niet meer kan?
2: Je vingers erin stoppen. Of kettingjes van maken.
1: Ja, heel goed dat je dat er nog even achteraan zegt. Ja. Goed, wat hebben we geleerd? Je kan je vingers niet meer in de lipjes stoppen, want de gaatjes zijn weg. Jantina, je bent niet alleen. Stay strong in deze strijd.
2: Ja, jij ook.
1: Vanaf nu drinken we alleen nog maar Pepsi.

ken je van voor tot achter, van links tot rechts. Harry Styles, American Girls. Maar je luistert 3FM, dus ik ga ervan uit dat je ook houdt van muziek ontdekken. Dat gaat gebeuren over 3 minuut 3. Dan wil ik graag een van de 10 finalisten aan je voorstellen van 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van Nederland. En het leuke is, jij bepaalt uiteindelijk welke artiest hier de hoofdprijs wint. En dat is aanstaande donderdag in de 3FM Avondshow, optreden in de Livebox. Zometeen heb ik Thomas voor je. Hoe die klinkt en wie die is.

0: Yes, yes. Dat is de online talentenjacht van Nederland. 10 finalisten die strijden op dit moment om een plekje in de 3FM Avondshow. Daar komen ze aanstaande donderdag langs. En er is maar ruimte voor 1 artiest om hier op te treden. En welke artiest dat wordt, dat bepaal jij. Stemmen kan via 3FM.nl of de TikTok. Maar ik vind het wel leuk om die artiesten even aan je voor te stellen. Dan weet je ook een beetje waar je op kan stemmen. Vandaag heb ik meegenomen Thomas. Thomas is een rapper die mensen wil samenbrengen. Zijn verhalen zijn best wel kwetsbaar. En soms denkt hij zelf ook, ja, kut. Pik, ik weet niet of ik dit aan iemand wil laten horen. Maar hij brengt het wel uit. En juist omdat het zo eerlijk is, vind ik het heel hard. Dit is Automatische Piloot.
1: Oké, hier moet een geluidsfragmentje komen van heel erg lang geleden. Of misschien ik die gewoon iets zeg op dit moment.

vandaag doe ik een rondje door mijn hoofd. Ik begin wat gebrekkig, even bedenken waar ik loop. Misschien eerst even roken, misschien toch een drankje doen.

0: Ik loop het wel, man.
1: Adik.
0: Toch?
1: Jazeker.
0: Eva Kleven van 3 voor 12 approved.
1: Ja, wat is het?
0: Het is Thomas, automatische piloot. Een van de 10 finalisten die nu meedoet aan 3FM Trending Talent.
1: Thomas, get it?
0: Dat is de online talentenjacht van Nederland. En het leuke is, jij kan nu stemmen. En jouw stem maakt echt verschil. Dat doe je via de TikTok, @NPO3FM. En dan gaan we morgen een top 2 bekendmaken. En dan donderdag
1: Spannend. Komt
0: de winnaar hier optreden. Zometeen even kijken wat er in 3 voor 12 vanavond allemaal te beleven valt.
1: Oh, zoveel goed, zoveel lekkers.
0: Eerst Olivia Dean.

0: Nee.
1: Oh, dat is zeker waar. Ja, zeg maar, als zij een brood zou bestellen bij de bakker zou ik verliefd worden. Maar ook als ze zingt, ja, ben ik verliefd.
0: Het nee, het gewoon niet uit.
1: Het is Olivia Dean die
0: we love you, Olivia.
1: So easy. Oh.
2: Trending talent.
1: Nou ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nee, jij
0: dat
1: bent
0: is,
1: geen...
0: Dat is vrijdag. Nee, donderdag.
1: Donderdag. Ja, ja, ik druk op een verkeerd knopje. Zometeen 3 voor 12 radio. Doe Eva Kleven.
0: Hey!
1: Vanavond, wat heb je allemaal bij je?
0: Want, ja, ik heb, om er meteen met de deur in huis te vallen, nieuwe muziek van Charlie XCX.
1: Ik zie het, ja. Is het, wat, hoe zou je het omschrijven? Want Charlie kan echt alle kanten op.
0: Oké, okay, een quote uit haar nummer. It's like looking at the barrel of a gun. Fucking shoot me. Het is een prachtig nummer.
1: Okay.
0: Ja, het is prachtig.
1: Als je wel weet hoe die klinkt, moet je lekker blijven hangen.
3: 3FM.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Youfone.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. 3FM.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja. Au.
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: graf. Luister naar 3 voor 12 Radio. Lekker dat je erbij bent vanavond, want zometeen nieuwe muziek van Charlie XCX onderweg.
1: 3 voor 12 Radio, Eva Klever.
0: Ook vanavond in 3 voor 12 Radio spreek ik een tijdje terug alweer met Tomorrow. Je weet wel, die samenvoeging van Aurora en Tom Rowlands van de Chemical Brothers. Ze waren op Down the Rabbit Hole. En ik heb ze daar even in een stoel gezet met twee bordjes. De ene Tom, de andere Aura. En ze mochten zelf zeggen, ja, who's most likely to? Wie het snelste opstaat 's ochtends. Wie de AUX-kabel heeft in de tourbus. Wie de ander het meest aan het lachen maakt. Wie de beste danser is, noem het allemaal maar op. We checken ook nog even in bij de Vierdaagse feesten. Die zijn natuurlijk vandaag na de eerste dag lopen echt losgebarsten in Nijmegen. Daar is het gekkenhuis. Daar staat onder andere Merel vanavond op te treden. Ik wil wel even weten hoe dat is. Je hebt natuurlijk tussen 12 en 1 vanavond Club Kleven. Eén gek feestje. Een uur lang alleen maar dansbare tunes. Maar laat eerst even horen dat je erbij bent vanavond. Dat je er klaar voor zit. Bijvoorbeeld voor die nieuwe van Charlie XCX. Ik ben zo benieuwd hoe je hem gaat vinden. Ik kan je zeggen, ik heb hem zelf al even geluisterd. Heel stiekem. Maar goed, ik heb hem al gehoord. En ik ben echt groot fan van deze sound van Charlie XCX. Maar goed, ik zeg niet te veel, ik verklap niks. Oordeel zo meteen vooral zelf. De track van de dag van vandaag nog maar een paar uurtjes uit. En nu al op de radio bij 3 voor 12. Je hoort hem zo meteen na De Bausa met Magnetic. Maar eerst is dit Higby en Something op 3FM.

0: En nu dan als track van de dag nieuwe muziek van Charlie XCX.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Dat nieuwe hoofdstuk in het leven van Charlie XCX heet Music, Fashion en Film. Het had zo een meerdaags festival kunnen zijn. Maar dit is de titel van het nieuwe album van Charlie dat aankomende vrijdag uitkomt. Dat is dus de opvolger van Brad. En vanavond, zo'n 50 uur voordat het album verschijnt, heeft Charlie nog een klein voorproefje van dat album uitgebracht. Camera. Ik heb hem stiekem al even geluisterd. Ja, ik ben groot fan. Ik vind het echt ontroerend wat ze hier vertelt. Het is de 3 voor 12 track van de dag. Ik ben heel benieuwd vooral wat jij ervan vindt. Dus open alvast even die NPO Luister-app. Stuur me een klein berichtje deze kant op. Stem even op de poll. Laat die oren werken. Ik ben heel benieuwd naar jouw eerste reactie. Het begint al goed. Deze track Camera, waarin ze zich kwetsbaar opstelt, maar ook bratty as ever. De nieuwste van Charlie XCX is track van de dag. En jouw eerste reactie is meer dan welkom.

dat is dan precies wat ik wel aan jou vraag. The Weeknd zingt Indescribable, maar ik vraag jouw eerste reactie. Omschrijf even die track van Charlie XCX als track van de dag. Camera heet hij, komt op haar nieuwe album te staan dat vrijdag uitkomt. Je hoort hem waarschijnlijk hier als eerste, want hij is echt net uit. En ik ben vooral heel benieuwd hoe je hem omschrijft. Hoe die voor jouw oren klinkt. Wat vind je hiervan?

luisterapp. Die is unaniem. Die is hartstikke unaniem. Ja, je kon stemmen op Kamer Ja of Kamera. En er is alleen maar gestemd op Kamer Ja. Dus dat betekent, ja, je vindt hem te gek. Lorenzo die stuurt ook nog een berichtje met I'm Blown Away. Wat een lekkere tune, zegt. Dit is de komende mega-hit, hoop ik. Groetjes, Lorenzo. Oké. En Rosaline die zegt, ik denk dat ik de track nog een keer opnieuw zou moeten beluisteren, omdat de tekst niet helemaal binnenkomt. Klinkt in ieder geval niet echt positief wat ze vertelt. Maar ik zou de track opnieuw moeten beluisteren. Nou, ik hoor hem nu voor de tweede keer en ik had precies hetzelfde gevoel, Rosaline. Zo van, ja, shoot me. It's like staring in the barrel of a gun. Maar het is ook wel empowering of zo voor haar, hoor ik er ook nu zeggen. Goed. En Frits stuurt nog, vandaag heb ik hem wel gered, Eva. Ja, die was gisteren een beetje laat om de track van de dag te reviewen, maar vervolgens nog steeds geen review gestuurd. Goed, Frits, morgen weer een kans bij Jasper om nieuwe muziek te ontdekken. Om de track van de dag te reviewen. Ik neem deze even in mijn achterhoofdje mee, hoor. Die Charlie, die heeft plannen met ons.

Blindsided. En daarvoor de nieuwste van Overmono, Night in Shining Prada. Samen met de dichter John Joseph Holt. Klinkt ook wel heel erg dichtachtig. Goed, zometeen in 3 voor 12 Radio checken we even in Nijmegen. Daar is vandaag de eerste dag van de Vierdaagse gelopen. Oké, dat is cool. Maar misschien nog wel belangrijker, de Vierdaagse feesten die zijn daar in volle gang. Ik ben er eigenlijk nooit geweest, maar ik ben heel benieuwd hoe de dinsdagavond daar verloopt. Ja, zou het helemaal gekkenhuis zijn op een dinsdag? Of doen ze het nog rustig aan omdat er nog een paar dagen aan zitten te komen? Je hoort het zometeen na Baby Rose. Dat is een hele toepasselijke naam. Want zoet is het zeker. Zoet als een roosje. Ze won dit jaar haar eerste Grammy. Haar album Journalism is nu uit en staat echt bij mij op repeat. Tjeerd die appte gisteren nog dat hij hem in de file in Basel had geluisterd op vakantie. Omdat ik hem had getipt. En toen zei hij dat was echt fantastisch. Ik kwam helemaal tot rust. En dit is echt muziek voor de liefhebbers van soul. En dan die oldschool soul. Voor liefhebbers van Nina Simone, van Etta James, van Tracy Chapman. Een beetje zin moet je hebben in van die lage vrouwenstemmen. Dat heeft zij zeker, Baby Rose. Veel soul. Het hele interview wat ik met haar had. Oh, staat op youtube.com/3voor12 wilde ik nog zeggen. Oh, ik doe er echt geen recht door er zo doorheen te praten.

Mind deed me denken aan Never Ender. En wist je dat daar een heel grappig geluidje in zit? Ik weet niet of je dat ooit is opgevallen. Maar er zit een klein tingeltje in. En dat tingeltje, dat is een bierflesje. Ik heb het even harder voor je gezet. Dan kun je het even checken. Ik vond het zo grappig. Justus en Tame Impala hadden een biertje in de studio en dachten... Hey, daar kunnen we nog wat mee. Dat is

meer niet horen. Dat getingel van het biertje. Justice en Tame Impala en nu Queens of the Stone Age met hun nieuwe single Easy Street. 3 voor 12 Radio.

0: bij de Catacombs Tour in Brussel. Ja, tof hoor. Ik vind het ook echt een hele, hele fijne sound. Goed, kijk hoe het er in het land aan toe gaat.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Weet je, zo in de studio zitten hier in Hilversum in mijn ivoren toren, dat is één ding. Maar hoe sta jij er vanavond bij? Bijvoorbeeld, heb je meegelopen met de Vierdaagse? Kan zomaar. Vanochtend om 4 uur zijn daar de eerste lopers begonnen, hè, aan die Nijmeegse Vierdaagse. 4 dagen lang. Lopen, lopen, lopen. Zo'n 30 tot 50 kilometer per dag. Holy crap. Ik was even benieuwd, hoeveel stappen zijn dat dan, hè? Op je stappentellertje aan het einde van de dag. Dat zijn 60 tot 70.000 stappen per dag. Echt crazy. Maar goed. Voor wie wat minder van lopen houdt, is er deze week ook gewoon genoeg te dansen, te bewegen, te beleven in Nijmegen. Want afgelopen zaterdag zijn daar de Vierdaagse feesten begonnen met heel veel gratis optredens. Donderdag kun je daar bijvoorbeeld nog 3FM Talent Flair checken. Vrijdag staat daar Jungle by Night. En vanavond kon je terecht bij Merel. Let's go. Echt fijn. Merel stond daar op een plek. Vanavond Stadseiland Stek. Dat is dus tussen de Waal en de Spiegelwaal in. Het ligt echt midden op het water, een soort eiland volgens mij. En iemand die daarbij was, dat is Mia. Zij werkt voor de Vierdaagse Feesten. Hey Mia.
2: Hi, hallo.
0: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Oh, het klinkt heel rustig bij jou op de achtergrond.
2: Ja, ik heb een rustig hoekje weten te vinden, net na het vuurwerk.
0: Oh, wauw. En terwijl dat vuurwerk dan zo langzaam uitdooft, ben jij op een eiland midden in Nijmegen. Hoe vet is dat?
2: Ja, dat is echt heel cool. Stadseilandstek is echt een bijzondere locatie om te feesten.
0: En daar stond Merel vanavond op te treden?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: En wat maakte de show zo goed?
2: Ja, zij is energiek. Ik vind haar zo stoer in wat zij doet en hoe zij het brengt. Ja, ik kijk echt wel tegen haar op dat zij zegt waar het op staat. En dat doet zij op zo'n mooie manier. Ja, ik vind haar echt een hele stoere vrouw.
0: Ja, dat is het ook zeker. De onderwerpen die ze bespreekbaar maakt, de manier waarop ze inderdaad op dat podium staat met zoveel zelfvertrouwen en ook zoveel zelfspot vaak. Echt te gek.
2: Ja, ik ben echt onder de indruk van haar. En dit is de tweede keer dat ik haar zie. Mm-hmm. Ja, en nu denk ik, goh, ik wil haar nog een keer zien.
0: Ja? Oh, het smaakt echt naar meer.
2: Oh ja, zeker. Ja, naar Merel.
0: Het smaakt naar Merel. Oh my god. Hey, en wat gebeurde er allemaal op het podium dan, dat ze je nu weer helemaal omver heeft geblazen?
2: Ik denk hoe zij, ook in dat wat ik zei, die zelfliefde was zij uit. En dat zij zo kwetsbaar zich durft op te stellen en toch zo krachtig daar staat. Ja, dat vind ik zo bijzonder dat zij dat doet. En ja, dat ze gewoon weet op wie ze is. En in al haar kwetsbaarheid en krachtigheid. Ja, ik vind het echt een topvrouw.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Had ze de rode clitoris nog bij zich?
2: Ik heb hem niet gezien, maar ik stond ook een beetje achteraan. Dus ik moest even op mijn tenen staan om haar te zien.
0: Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Hey, Maya, luister. Of Mia, sorry. Ik ben heel benieuwd, want jij werkt dus bij de Vierdaagse Feesten. Dan ben jij gewoon helemaal aan, toch? Deze komende 4 dagen. Wat doe je dan precies?
2: Ik ben verantwoordelijk voor het polsbandje en voor de merchandise.
0: Ah, en wat doe je dan?
2: Het polsbandje, dat geeft je 7 dagen lang toegang tot de toiletten. En we hebben met 4 dagen feest ons eigen merchandise.
0: Okay.
2: Dus die kun je dan tijdens de feest hier verkrijgen in Nijmegen.
0: Maar dat betekent, ik bedoel, jij bent niet voor niets op die 4-daagse feesten gaan werken om wat geld te verdienen. Maar ook natuurlijk om af en toe een optredetje hier en daar mee te pakken. Want je kon dus wel even weg om Merel te zien.
2: Ja, dat klopt. Ja. Soms heb je dan even van die rustmomenten en die moet je dan ook gewoon pakken.
0: Ja.
2: En ik had het geluk dat ik had het zo een beetje uitgekiend dat ik rustig naar Merel kon gaan.
0: Dat heb je goed gedaan. Ik zou eigenlijk iedereen willen aanraden, mocht er ergens bij jou een keer een festival in de buurt zijn, ga daar werken. Het is zo tof om te zien hoe dat allemaal achter de schermen gaat. Een beetje geld te verdienen en gewoon hele toffe artiesten te zien. Lekker bezig, Mia.
2: Ja, ik vind het echt super tof. Dit is mijn 4e editie en ik heb zoveel unieke dingen meegemaakt met Vierdaagse Feest. Dus ik ben hier nog niet weg in ieder geval.
0: En een van die unieke dingen was dus Merel vanavond. Wauw.
2: Zeker, ja zeker. Ja.
0: Hey, heel veel plezier nog deze week en werk ze. En bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen.
2: Ja, dankjewel. Fijne avond hè. You

0: Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Merel en Vol stond vanavond op de Vierdaagse Feesten. Ik ben benieuwd waar Jasper morgen gaat inchecken, want er is altijd overal live muziek.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
9: 3FM. Zometeen in 3 voor 12 Radio het gesprek wat ik had met Tamora op Down the Rabbit Hole na het nieuws van 11 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden.

0: Veilig bij de verfzaak.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: IJsland. Vorig jaar nog de song van het jaar met Voor Alles Bang.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Hij deed vorig jaar ook nog Lowlands, natuurlijk de Alfa. Hij pakte dit jaar een Edison voor het album wat hij vorig jaar uitbracht. Hij verkoopt dit jaar ook nog de AFAS uit. En treedt daar eind van het jaar op. We krijgen geen genoeg van deze man. Wat een talent. Dikke vette props. En een klein applaus vanuit de studio in Hilversum. Ja hoor. Zijn visie, de vragen die hij stelt. En ook deze megahit, De Laatste Zomer. Een hele, hele, hele fijne tune. En daar zitten we niet verlegen om hier bij 3 voor 12. Nee, echt niet. Zometeen muziek van Tamora. En ook een interview wat ik met ze had. Van Down the Rabbit Hole. Daar sprak ik trouwens ook met Tore Florim van De Staat. En ik kreeg nog een berichtje binnen van... Wie was het nou ook weer? Ik moet het even bijpakken. Oh ja, van March. Die zei, ik was bij de show van De Staat. Op Down the Rabbit Hole. En dan in all caps... Ongelooflijk goed! Ja, dat was het zeker. Oh my god. Maar goed, zometeen... laat ik eerst zeggen... het interview met Tore Florim is te zien op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. Zometeen een interview wat ik had met Tamora. Dat zijn Tom Rowlands van Chemical Brothers en Aurora. Ze maken samen muziek. Misschien was je daar ook wel op Down the Rabbit Hole. Het is erg inspirerend wat ze doen. Maar ik heb eerst nog een single voor je van een maandje geleden ongeveer is dat uitgekomen. En ik was even in de YouTube-comments gedoken om te kijken hoe erop gereageerd wordt. Nou, mensen willen alleen maar meer van Role Model. Ze moeten nog even wachten tot augustus voor de rest van het album. Maar deze is er, High Hope Street.

0: up? Ja, The Dare en Girls. Ja, ik heb hem al een tijdje niet meer gehoord. Ik dacht, ik neem hem weer eens mee naar 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Waar ik je nu mee naartoe neem is Down the Rabbit Hole. 2 weekenden geleden. En dan ook nog even naar de backstage. Want daar sprak ik met Tomorrah. En Tomorrah is het nieuwe project van Tom Rowlands, beter bekend van The Chemical Brothers, en zangeres Aurora. 2 artiesten die al een tijdje samen muziek maken en er nu ook gewoon een naam opgeplakt hebben. En ik sprak ze dus op Down the Rabbit Hole. En ik vroeg, hoe komen jullie eigenlijk aan die naam? Hoe zit dat? En waren jullie het er meteen over eens of was dat nog een punt van discussie?
2: Yeah, we did, didn't we? And then we realized that in Japanese it means a friendly companion on earth, which is really sweet. So it's just perfect, because that's what Tomorrah is. And we hope to be for you at home.
0: Ah, friendly companion on earth. Dat betekent die naam in het Japans. Het is dus ook een samentrekking van hun namen. Tom en Aurora maakt Tomorrah. Ik speelde daarom een klein spelletje met ze. Tom of Aura? Ik gaf ze een stelling en zij moesten antwoorden op wie die het meeste van toepassing was. Bijvoorbeeld, wie heeft de aux van de tourbus in handen? Wie bepaalt de muziek?
2: I think I will not be the DJ, because I never play music. Oh shit!
3: Oh yeah.
2: Yeah, but we forgot the name of the game. This.
3: Yes, this.
2: Tom is the most likely DJ. I know like one song. And it's...
0: Ik heb zo gelachen tijdens dit interview om Aurora. Ze was echt ongelooflijk ontwapenend. Ja, ik geloof niet dat ze maar één liedje kent. Maar goed, even een kleine pubquizvraagje. Hoorde jij over welke ze het had? Welke was het? Welke was het? Welke was het? YMCA, van de Village People natuurlijk. Hey, en over pubquizzen gesproken. Wie van de 2 zou je het liefst in een pubquiz-team willen hebben? Tom of Aurora? Nou, Aurora had daar een heel concreet, heel specifiek antwoord op.
2: Oh ja, yeah, I have some,
3: a few triumphs
2: on pubquizzes. We got a question about pie. And the person who could recite the most will get extra points. And I know like so many digits of pie. So I did 100 just to know that we were winning. And then my useless talent of knowing pie finally came to use. And it's actually the best day of my life.
0: Ja, dat, ja, nou goed, ik heb zo hard gelachen om deze mensen. Dus stel, je doet mee aan een pubquiz en Aurora zit in je team en er wordt gevraagd naar de digits van pi, weet je wel, dat getal. Dat 3.141592635899 enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan weet zij er gewoon 100. Holy crap. Ik ben blij dat dat niet is waar ze zich het meeste mee bezighoudt. Want dat kan je oneindig uit je hoofd leren. Nee, zij maken samen muziek. Die set op Down the Rabbit Hole, helemaal te gek. Energiek, tof vormgegeven, prachtig licht, dansbaar. En het begon allemaal met vogeltjes. Dat is zo tof aan hun muziek. Tomorrah is dit met Somewhere Else.

0: dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
1: Are you ready?
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Vrijdag, 4 uur, 3FM.

vet. Daddy Swims en Mr. Know It All bij 3 voor 12 Radio. Met elke dag in 3 voor 12 Radio wel een track van het album van de week. Ja, we komen altijd op maandag nadat we een heel weekend diep die muziek in zijn gedoken met de hele redactie bij elkaar om eens even te kletsen over, oké, wat was nou het album wat we extra veel moeten laten horen op de radio? En deze week is dat album van Nia Archives. Ze maakte een heel emotioneel, maar ook dansbaar album. Ik heb het net nog in de auto in zijn geheel geluisterd. Wat een trip is het. Het gaat echt alle kanten op. Het begint met een soort van verwarring. Dan gaat het naar inzicht. Dan gaat het naar verliefdheid. Dan gaat het naar ongelofelijke rave-energie. Het is zo fijn wat ze doet. Het is drum and bass, maar zoveel meer dan dat. Het is bij vlagen ook heel experimenteel, emotioneel. En natuurlijk, het is Nia Archives, ongelooflijk dansbaar. Maar ze ziet het zelf meer als een, ja, soort experiment. Een kwetsbare kant van zichzelf. Ze zei ook dat ze eigenlijk alles erin heeft gestopt. En dat ze het heel spannend vond om dit album dan de wereld in te slingeren. Deze week door 3 voor 12 wordt dat onderzoek van haar en haar nummers beoordeeld en beloond met een album van de week. Klein pluimpje achter de naam, om het zo maar te zeggen. Het album heet Emotional Junglist. En ik zag ergens online staan dat het soul-bearing rave is. Dus van die zo'n soort rave-energie die je in je ziel voelt. Ja, ik heb nu de afsluiter van die plaat. Als je helemaal aan het einde komt van die hele trip van 14 songs, dan krijg je deze als afscheid. Boys in Blue heet hij. Op het nieuwe album van Nia Archives te vinden.

Jasper is mijn collega, die hoor je op woensdag en donderdag in 3 voor 12 Radio. Ik krijg van hem altijd een tipje op maandag en ik tip hem dan weer muziek op dinsdag. En jij bent gewoon getuige van de allerlekkerste muzieksmaak op de Nederlandse radio. Nou ja, dat claim ik dan maar even voor de gein. Maar vandaag een doorgeefplaatje. Ja, ik tip vandaag Nouvelle Vague. Het is eigenlijk easy listening. Het is bossa nova. Het is eigenlijk gewoon perfect voor de warmere maanden in het jaar. Het is heel chill. Vaak een cover. Verschillende postpunk en new wave songs hebben ze al gecoverd. En ik zet wel eens tijdens het etentje zo'n heel album op. En het schept zo'n heerlijke sfeer. Ik kan het je van harte aanraden. Ik kwam een nieuwe track van ze tegen. Van Nouvelle Vague. En zoals die naam al doet vermoeden, het is een Franse band. Nouvelle Vague. Naar het Engels vertaald is het New Wave. Oftewel, nou ja, die postpunk en New Wave covers die ze deden. En in het Portugees is het dan Bossa Nova. Oftewel, Nouvelle Vague. Nou ja, goed, New Wave. Die combinatie is echt als een warm bad. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Of je het kan waarderen. We duiken allereerst even op een Frans terrasje. En dan komt zo meteen die muziek erin. En dan denk je, oh ja, het is zomer in het land. Laat even weten of jij deze ook kan waarderen. Duimpje omhoog, duimpje omlaag. Pak die NPO Luister-app erbij. Dit is Nouvelle Vague en Never Let Me Down Again.

0: En dan zijn we weer aanbeland in dat Franse cafeetje. Als je goed hebt opgelet, dan zei ik net al van... zij doen vaak covers van bijvoorbeeld post-punk of van New Wave. En ook dit is een cover van deze van Depeche Mode. Never Let Me Down dus. In de versie van... ja, zeker. Echt grappig. Nouvelle Vague. Ik ben benieuwd wat Jasper ervan vindt. Dat hoor je morgen.
1: 3 voor 12 Radio.

0: At My Gates van Vols. Ik nam je even mee terug naar 2015 toen die uitkwam. Voor nu, ja, het is inmiddels 11:45. En dat betekent bij 3 voor 12 Radio dat het tijd is om nieuwe muziek te ontdekken. Wel van eigen bodem.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Elke dag één tune die ja, gewoon uit Nederland komt. Hartstikke nieuw is en door jou gewoon gehoord moet worden. Als het aan ons ligt. En vandaag is hij van Alice Osthorn, de queen, de country country queen. Zij is hier met nieuwe muziek, Make It Real Fierce. En ik kreeg een berichtje van haar.
2: Hey Eva, Hi. Wat super lief dat jullie mijn nieuwe track draaien. Ik heb hem gemaakt samen met Tekna. Tekna is een DJ en icoon in de Amsterdamse queer wave scene. En ik wou al heel erg lang samen iets maken. We kwamen elkaar heel erg vaak tegen op feestjes. En ik dacht, dit moet een keer gebeuren. We zijn toen gaan zitten een avondje met 2 flessen wijn. En dit is er eigenlijk meteen uitgekomen. Beeld je in dat je in een afgetakelde club staat. In Tilla bijvoorbeeld. Of in een van de warenhuis met je vriendinnen. En de hele club hun ogen op je hebt. Omdat je er zo kunt uitziet. Geniet ervan!

0: voor zometeen. Dan barst Clubkleven los. Alleen maar dansbare bangers in 3 voor 12 radio. Dat zometeen. 3FM.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: uurtje lang alleen maar dansbare tunes in Club Kleven. Na het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens het spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Er wordt maximaal 22 graden.
2: 3FM.
0: VPRO.
2: Eva Kleven.
0: Ja! Club Kleven is geopend. Binnen zijn LF System. Sophie Tucker met nieuwe muziek. Interplanetary Criminal. Je hoort ze zometeen na Cassius. Maar dan net even anders. 3FM.

eerste uurtje van je woensdag. Niet geheel toevallig. We vieren namelijk dat je week er midden is. Dat je het weer gehaald hebt. Dat je zo langzamerhand richting je weekend beweegt. Een uurtje deze club kleven die echt alle kanten van de dansvloer wel aanraakt. Zoals je net al hoorde, een beetje stevige house groove van Cassius, LF System. Zometeen ook nog muziek van Fred Again. We gaan een beetje richting de rauwe UK bass, de drum and bass van Interplanetary Criminal en Nia Archives. Ik heb ook nog wat reggae dancehall invloeden van Nicolette, Warrior Queen. De gepolijste clubhouse van Chloe Calais komt ook langs. En ja, we hebben hoog bezoek in de club. Madonna herself is in the house. Oh my god. Maar ik dacht om nog even vrolijkheid te brengen. Beetje zonnigheid, een beetje feestelijkheid. Dan moet je echt bij de electropop van Sophie Tucker zijn. Ze kwamen met nieuwe muziek. Barcelona. En niet Barcelona, maar Bartelona. Barcelona. Ik weet niet precies hoe ze het zelf zeggen, dat hoor je zo meteen. Wel grappig dat deze track dan net uitkomt in de week dat Spanje toch het WK heeft gewonnen. Alsof ze het wisten. Ze dachten, weet je, dat feestje dat kunnen wij wel versterken. De nieuwste van Sophie Tucker in Club Kleven, Barcelona.

Fred Again onder andere. Met nu nieuwe muziek van Interplanetary Criminal. Lola heet deze. Kwam afgelopen vrijdag uit en I like it very much.

wel waarderen. Ik dacht, ik neem hem mee naar de club. Met nu Nia Archives samen met Georgia Smith.

Emotional Junglist. Album van de week, daar staat ook deze op van Nia Archives. Samen met Georgia Smith, Get Me Down. Je luistert naar Club Kleven. Waar ik je even mee terugneem in de tijd. Want Nia Archives is echt wel een pionier als het gaat om jungle, om drum en bass. Maar er waren meerdere vrouwen, zoals bijvoorbeeld Nicolette. Back in the 90s. Dit is een track van haar, die heet No Government. Luister even.

Jorde Nicolette, No Government. Een van de weinige vrouwelijke stemmen in die vroege jungle en drum and bass scene begin jaren 90. Ze werkte samen met onder andere Massive Attack, daar ken ik haar stem van. Maar zo waren er meer vrouwen die, net als Nia Archives, die het album van de week heeft bij 3 voor 12, hun stempel hebben gedrukt. Een voorbeeld: Warrior Queen. Echt een hele toffe tune is dit. Samen met Syringe. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. I probably fuck it up, maar oh well. Syringe, denk ik. En Warrior Queen. Ik vind dit zo'n toffe tune. Dit is Club Kleven, mijn inspiratie. Dit is Party Criminal.

Met Luca Lacy is dit. Ik zei het al, er is royalty in the house. Dan heb ik het over Madonna. Ze kwam met haar Confessions 2, waar deze op staat. One Step Away.

Niet klaar, we zijn nog niet diep gegaan, we zijn nog niet hard gegaan. Dat moet er nog even in. Dus ik heb er eentje voor je klaargezet. Hou je vast. M. Wat dacht je van Danny L. Harl en Pink Panthers? Met Starlight. Ik dacht, we moeten nog even een tandje erbij. Even doorpakken nou. Zet hem op.

0: Starlight, Danny L. Harlan en Pink Panthers. Wilde gewoon even diep, toch? Rien zegt, deze Starlight klinkt een beetje als oldschool happy hardcore. Oh my god.
1: At that time in the night where the room is spinning in the perfect kind of way and you're with your loved ones and you're like, this is the greatest night of my life. That's the kind of world that I want to spin. However, I don't want darker, but I definitely think there's like more sexy moments on the record, like songs like Ride or Sauna.
0: Dit is wat Jessie Ware een tijdje geleden tegen me zei over the kind of club she likes. En waar haar album Superbloom en de specifiek deze track Sauna het best tot z'n recht zou komen.
1: There's definitely an invitation for, you know, more filth to happen.
0: Lekker filthy. Dat zei ze toen al over deze misschien wel favoriet van haar. Ik vind hem in ieder geval erg heet, erg happening. Op het album Superbloom van Jessie Ware is Sauna er nu ook in de extended version. Je hoort hem nu.

verder de nacht in. Waarmee pakt Juri Zijderveld het zo meteen van me over. Dat is wel een hele bijzondere. My Doi Todd. Een Amerikaanse singer-songwriter die een nummer maakte. Ja, dat is dan zo'n legendarisch nummer wat je een keertje aan het einde van een set ergens hoort of zo. En dat blijf je dan bij. Earthly Happiness is dit. Ik wens je een hele lekkere nacht. Ik hoop dat je genoten hebt van de club. Of je nou nu nog moet gaan werken of zo meteen ergens een keer je bed induikt. Of de hele nacht doortrekt met Juri. Morgen weer een 3 voor 12 radio met Jasper Leidens. En zometeen draag ik het stokje over.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het.
1: Er is iets aan de hand met Martin Garrix. Hij heeft zijn wekker wat laat staan. Of zijn tijd staat niet goed ingesteld. Nou ja, wat het is hoor je zo meteen na de Arctic Monkeys.

Martin Garrix. Jordan samen met Ed Sheeran op 3FM met Repeat It. Het liedje lag al 13 jaar op de plank, maar Martin Garrix, hij is gewoon een beetje traag van begrip. Deze week komt er namelijk een nieuw liedje uit met U2. En dat liedje, ja, het klinkt wel lekker, maar hij hobbelt enorm achter de trend aan om, als in dit geval als dance DJ, om een liedje dan uit te brengen met een grote band. Zoals Avicii en Coldplay hebben dat eerder gedaan, Armin van Buuren en Kensington. Martin Garrix is alweer late to the party. Ik begreep uit de wandelgangen dat hij volgende week eindelijk zijn Ice Bucket Challenge filmpje gaat posten. Dus dat komt ook alweer goed uiteindelijk.

0: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, hier zijn we er weer, Bassie en Adriaan.
1: Ja, jullie hebben weer afgestemd op jullie favoriete zender. Het radiostation Boerenwilmuziek, speciaal voor jullie. 3FM.

stond afgelopen week in de Johan Cruijff Arena The Weeknd. Samen met Swedish House Mafia Moth to a Flame hoorde je op 3FM. Heb je dat filmpje gezien van die gillende fan? Die helemaal vooraan stond bij het concert in Amsterdam. Het is ongelooflijk grappig. Ik heb het even voor je losgeknipt.

is ook nog, ze staat ook in beeld helemaal knettergek te gaan. En The Weeknd die ziet dat als een kans. En die geeft haar telkens de microfoon. En het wordt ook geen steek beter. Ik vind dat een fascinerend iets. Hoe sommige mensen zich gedragen bij concerten. Jij gaat vast ook al naar een concert of een festival af en toe. En dan heb je grofweg, natuurlijk er zit van alles tussenin. Maar grofweg heb je twee groepen. Aan de ene kant heb je de No Shame meezingers en meedansers. Die komen echt voor het feestje. Of je hebt de stille genieters, die komen voor de muziek. Kijk, ik ben in principe wel van het meezingen en van het meedansen. Ik kom voor het feestje, totdat ik me bedenk dat er duizenden mensen achter me staan. En dan denk ik in één keer van, fuck, hey, al die mensen die staan misschien wel naar mij te kijken. Hoe ik raar sta te dansen en te bewegen. En dan denk ik, ik kan helemaal niet dansen. En dan denk ik in één keer, alsof ik op dat podium sta, dat iedereen naar me kijkt. En dan bevries ik compleet. Wat voor publiek ben jij? Kom je voor het feestje of kom je voor de muziek? En beide kanten zijn natuurlijk helemaal prima. Ik ben heel benieuwd hoe jij dan zo'n concert of een festival ervaart. En heb je hetzelfde als ik? Sta je dan ook helemaal in je hoofd in één keer te denken, oh fuck, misschien wel kijkt iedereen wel naar mij. Ik heb een polletje geopend in de NPO Luister app. Dat is een leuke functie. Dan kun je gewoon heel makkelijk aanklikken wat jij bent. Kom je voor het feestje of kom je voor de muziek? Laat het maar weten via de NPO Luister app. Als je in de auto zit, mag je ook even bellen. 0909-1336. Dat is misschien wat makkelijker. Of gebruik dus de pollfunctie in de NPO Luister app.

0: voor de muziek. Dit zijn eigenlijk grofweg twee soorten mensen die daar staan tijdens een concert of optreden of festival. Ik kom voor het feestje in principe, totdat ik bedenk dat er heel veel mensen ook achter mij staan en die zien mij dan heel lomp dansen. En dan ben ik in één keer kom ik voor de muziek. En dan sta ik zo te genieten in één keer. Oei. Joost die vindt schreeuwers altijd een beetje vervelend, zegt hij in de NPO Luister-app. Hij zegt, ja, ik wil me helemaal kunnen focussen op de muziek. En dat zie je wel meer. Mensen die gewoon een beetje boos zijn op de andere groep. Ja, dat hoeft ook weer niet per se. Yusuf die zegt, ik kom sowieso voor het feestje, want de muziek is een bijkomstigheid. Ja, Yusuf, kan je ook gewoon lekker de kroeg in gaan wat dat betreft. Eve die vindt het heerlijk om in een concertzaal te zijn. In de eentje, want dan is er helemaal niks anders qua afleiding dan de muziek. Ook Martine die zegt, ja, ik kom gewoon voor de muziek. Dus eindstand is ongeveer 64% komt voor de muziek. Nou, lekker toch? Ja, nou, sorry dan. Ik kom vaak voor het feestje. Ik zal wat rustiger aan dansen de volgende keer.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

je dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.

gefilmd op straat. Maar het werd helemaal geen gekkenhuis. Dus hij kon gewoon prima over straat in Amsterdam. Hij kon een beetje hardlopen, lekker zijn dingetje doen. Maar nu is hij in Brazilië en hij wordt achter elkaar belaagd tijdens zijn rondjes hardlopen. En die filmpjes worden dan gepost, gek genoeg ook. En de comments die worden dan geplaatst bij die filmpjes, die gaan eigenlijk alleen maar over hoe goed hij is behandeld in Amsterdam. Kijk, we kunnen niet voetballen. Politiek stellen we ook niet heel veel voor meer in de wereld. Maar we zijn wel goed in datgene waar we goed in willen zijn, namelijk de Hollandse nuchterheid. En drugs exporteren.

op je radio, waar Ina een berichtje stuurt via de NPO Luister-app. Die is wakker, want ze heeft een nachtdienst in de zorg. En ze zegt, och, wat een lekkere muziek op 3FM. Ja, Harry Styles hoorde je ervoor, American Girls. Ik denk dat ze het daarover had. Erik, die is wakker, die zegt, Jori, ik kom net thuis van de vierdaagse feesten. Ik ben geen loper, maar een stapper. Lekker, Erik. En Merel, die wil een liedje horen van Olivia Rodrigo. Merel, dat gaan we regelen.

hele goede nacht. Mijn naam is Joeri Zijderveld en ik heb een speciale gave. Ik wil hem best aan je vertellen. Ik vertel sowieso zo meteen meer erover. Maar als je nu alvast wil weten wat die speciale gave is, dat mag. Je hoeft alleen maar je geboortejaar op te sturen via de NPO Luister-app. Dus je hoeft niet je pincode op te sturen. Doe dat alsjeblieft niet zelfs. Nee, je geboortejaar via de NPO Luister-app. Het is super easy. En dan vertel ik je hoogstpersoonlijk wat het is.

0: Eerst het NOS Journaal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken.